hoorde het zesde deel van Spaced. Wat betekent dat we erdoor zijn. Ik laat nog even het laatste woord aan Hugh Hopper. Ik herinner me niet dat de weeklange show Londen op stil te zetten. Een recensie schreef iets als begeleid door het gekletter van de softmachine. Boze bezoekers klaagden dat ze een live concert hadden verwacht. Halverwege de speelreeks smeekte de directie ons om toch een kort live optreden te doen tijdens de show, maar wij vonden dat we al een eerlijk stuk van ons creatieve leven hadden bijgedragen. De show haalde Broadway niet, maar een BBC-kunstprogramma zond een kort fragment uit om hem te promoten, met Pink Floyd als soundtrack. De versie die je hier hoort is stevig ingekort. Het origineel had lange opbouwende en wegstervende passages die pasten bij de actie op scène en om het publiek de roundhouse binnen te leiden. Heel lang sommige stukken, geloof me. Tot daar Hugh Hopper en Spaced. En dus wordt het tijd om het over het tweede stuk van deze diepgravende show te hebben. De live-registratie van The Odyssey van David Bedford. Op de flyer of poster die het concert aankondigde, stonden bij de genodigde namen als Klaus Schulze en Vangelis. Het concert werd gehyped als het greatest keyboard event ever. Indrukwekkend genoeg om mij, ik moet zeggen ons, want ik was op dat moment met een vriend en een vriendin in Londen, voor de niet zo ronde som van 2,5 pond tickets aan te schaffen voor het gebeuren, dat plaatsvond in de prestigieuze Royal Albert Hall op 25 januari 1977. Het voorprogramma werd verzorgd door John Lord, die zijn soloalbum Saraband kwam voorstellen, dat in oktober 1976 was uitgebracht. Van Schulze en Vangelis geen spoor, maar het lijstje met toetsenmannen

presenteerde, Amanda Finch en Murray in Margaret Winkelman. De gong en cymbalen gingen onder de hamers van Ellie Limos en de soliste was Sophie Dixon van de Queen's College Girls Choir. Het concert werd één keer op de radio uitgezonden, één keer op tv vertoond en dan nooit meer gehoord. Tot in 2011 Gonzo Multimedia het op cd uitbracht. Ik ga u, zoals het hoort, het hele concert in één ruk laten horen. De titels zijn Penelope's Shroud, King Aeolus, Penelope's Shroud 2, The Phaeacian Games, Penelope's Shroud 3, het vrij lange The Sirens, Scylla en Charybdis, Penelope's Shroud 4, Circe's Island, Penelope's Shroud Completed en Battle in a Hole. Aanbevolen lectuur, Odyssey van Stephen Fry, Le Pouf Célèbre.

van die upgrade. En ik weet niet of dat te maken heeft bijvoorbeeld als mijn systeem in... Ik heb mijn lader niet bij, mijn blokje. Dus ik ben op de batterij aan het werken. En als die batterij in... Als de computer merkt dat je een tijd de computer niet gebruikt, dan gaat hij in een soort spaarstand en dan begint hij dingen uit te schakelen. En ik vermoed dat hier ergens, op het moment dat hij in spaarstand gaat, dat hij ook het geluid uitschakelt. Want als je bijvoorbeeld muziek aan het spelen bent thuis en je gaat weg uit de kamer en die laptop gaat in rusttoestand, dan moet die muziek natuurlijk niet blijven spelen. Dus ik denk dat ik zoiets... voor heb. Ik moet eens in de instellingen duiken. Of misschien moet ik kiezen om een stable versie te installeren op mijn laptop. Maar ja, het is natuurlijk wel zeker voor het programma toch leuker om wat meer up-to-date dingen te kunnen meebrengen op mijn laptop. Dus will do. Oké, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en we maken plaats voor Beatcaves.

Een goeie donderdagavond, beste luisteraars. We zijn 7 uur gepasseerd, het is tijd voor Beatscapes. Vandaag doe ik de presentatie ter vervanging van Jan Technics.

uitgave van Bottine. Een Fransman. Iets meer Bottine. Nummer noemde Ballade Sensible. We gaan verder naar Jerry La Filme.

Rage van Acidulant. Kerel van Malta. Maakt heel coole acid muziek. House techno en electro. Kerel mag wel eens naar Antwerpen komen.

Braindance plaat was 4 keer A. In welk getal dat gezegd moet worden, is moeilijk af te lezen van die 4 A's. Het nummer was Lady Birdwalk van 4 keer A. Dit is wat anders. Deze is acid met...

0: drug.
1: Grenade, drug.
0: Super.

als dit Avengers releases op het Tripalium Records label, waarvan als dit Avengers een sublabel is. Zij brengen eigenlijk een vrij breed aanbod in stijlen. Het is redelijk acid, noise, techno, experimenteel. Er is rave, er is braindance op dat label.

als je dat Avengers is er eentje die ik wel mag rekenen tot mijn persoonlijke favorieten in de collectie. Nog niet zo lang geleden uitgegeven. Ik zal hem van iemand van het begin laten horen. Starving Insect noemt het nummer. De producer. Starving Insect. En het nummer noemt Perfect Nails. For Satan. Oh, hier zit zo een ethisch gevoel aan, lekkere breaks, zo'n beetje wave. Hoe zou ik het nog kunnen duiden? Het is vooral...

Deze komt naar de andere. De andere. Dat was dat zalige Starvish Insect. Like Crystal Geometry. Perfect Nails for Satan. Ah. En we gaan nu naar Love Club and Religion.

Des oiseaux et des machines. Ja. Oui, un titan. Là. Omdat eigenlijk oiseau veel beter klinkt dan vogels. Daarom is dat een

Het was weer een plezier en heel plezant voor muziekjes, voor jullie luisteraars een beetje te brengen. Ik had het idee dat Wave Frequencies dadelijk zou beginnen, maar er zijn nog geen programmamakers te zien. Dus misschien wordt dat een nachtmachine. We zullen zien.

as I reset the Atari.

Mr. Hammerker, no jokes. Just one more word. An accident, senor.

0: Right, alright, we zijn er weer. Het is donderdagavond van 8:30 tot 10:00 krijgt u weer een heleboel Wave te horen. Wave in verschillende formaten, in verschillende geluidjes. Van IBM tot Minimal Synth, van Darkwave tot Electrowave, van New Beat tot Gothic. Noem maar op, en dit allemaal via Radio Centraal 106.7 FM met Chris hier achter de micro en Lieven achter de draaitafels en het mengpaneel. We hebben nieuwe nummers bij, we hebben oud materiaal. Gewoon genieten tot 10:00 van deze Wave Frequencies. En u kreeg reeds 3 prachtige nummertjes. Ik ga er even bij pakken. Gradual Isolation, dat was toch wel de vondst van vorig jaar, lieve. Er is ook een LP, volledige LP van verschenen op Valhalla Records. Het nummer Mass Hysteria, waarmee we openden, staat daar niet op. Er zijn zoveel prachtige nummers dat er enkele hebben moeten weglaten. Maar dit is terug te vinden op YouTube. Mass Hysteria, Gradual Isolation. Absolute Body Control, dat u misschien ook al herkent met Final Report. Dat vind je terug op Music from Belgium, een prachtige verzamel LP uit, ja, ik weet het niet, 1988 geloof ik. Mm-hmm. En het laatste was Analog 80 met The Ghost of Skinny Puppy van de CD The Ghost of Silicon.
1: Wave Frequencies.

0: prachtige, meeslepende, obscure underground wave groove van Beautiful P. Green Boat. U hoorde Mirror of Souls van de Still Life CD uit 1989 hier bij Wave Frequencies met Lieven en met Chris. Nog tot 10 uur. Daarvoor Red Zebra Man Comes From Ape van de Bastogne LP 1981. En het eerste was een dikke witte tattoovers op mijn bil. Ik heb nog wat duister nieuws voor onze luisteraartjes hier op deze 106.7 FM. Maar u zult het waarschijnlijk wel al weten, want we hebben het vorige keer ook al gezegd. 25-7 Dark Entries, Night in the Kinky Star in Gent. Wavy met enkele optredens. Gezellig, ga er gewoon naartoe. Wij gaan alvast 2 augustus naar de Lokerse feesten, want daar is het feest met enkele 80s classics. A la Gary Numan, Human League, Soft Cell. Maar ook enkele dikke vette verrassingen, waaronder Cabaret Voltaire, voor degenen die ze nog niet hebben gezien in de Ancien Belgique in Brussel, waar ze dus een prachtige show hebben gespeeld met ook toffe visuals. Dit is dus een herkansing. Wat heb je daar nog? Dat is in de kleine zaal. Een beetje verder, Potoshkin, Factory 4 en ik dacht ook Luc van Akker dat hij ook daar in de zaal speelde. Prachtige, prachtige avond, 2 augustus en 6 augustus natuurlijk, Vonnefeesten. Gratis festival in het hartje Lokeren met toch wel ook prachtige groepen. Ziglo XX, Blamange, Corinthians en een New Wave Party met DJ Peter Melis. Yes, yes.
1: Oké. Okay.
2: Wave Frequencies.

En u luistert nog steeds naar Wave Frequencies met Lieven en met Chris. Nog tot 10 uur bij Radio Centraal 106.7 FM. Beste zender van.

0: staat. Yeah, oké. Okay. We hebben nog gespeeld. Precious, lieve Precious. Met het mooie Still Life. Een groep uit Amerika rond Mike Mayfield. Ze zijn van New Orleans. Ze hebben een prachtige LP op ons losgelaten in 2013. Dus die Precious CD. En lieve is weer langs de tattoo shop in Hamme gepasseerd. Voor wederom, hij staat vol gewoonweg.
1: Ja,
0: een super vette tattoo.
1: Er zijn er veel in Hamme.
0: Ja, ja.
1: Tattoo shops.
0: Man, dat is echt waar. Bijna elke noek kun je erin laten zetten. De verleiding is te groot, dus bij deze wederom een vette tattoo. Ja. En het laatste, Zwischenfall, Duitse groep. Hopelijk vernoemd naar die bekende discotheek in Bochum, lieve. We zijn er nog geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Begin van de revival van de Minimal Synth. Ja. Zijn wij naar Bochum een paar keer geweest, hè?
1: Ja,
0: totdat
1: ja.
0: het in 2011 helaas is afgebrand.
1: Ik heb er nog gedj'd.
0: Yep, legendarische club voor de mensen die daar ooit geweest zijn, die zullen dat kunnen beamen. Van 1984 tot 2011 het beste voor Gothic Wave en dan ook de revival van de Minimal Synth op plaatsen. We speelden Zwischenfall Vlucht 84 van de Sandy Ice 12 Vinge 1984.

0: En toen was het gedaan, deze heerlijke tattoo. Daarvoor Invincible Spirit, I See Danger en Gin Divo, die we ook kennen van Vomito Negro met Out of Control van de Errata CD uit 2012. Voor de mensen die thuis ook lekker bezig zijn met het maken van muziek, van wave muziek. Ja, altijd welkom om een demotje naar ons door te sturen als u denkt van ah, wat ik gemaakt heb, dat past wel bij Wave Frequencies. Aarzel niet, stuur het gewoon door naar Lieven of naar Chris hier van Radio Centraal. U weet ons beslist te vinden. We gaan het beluisteren en als het inderdaad ook door ons goed bevonden wordt, zullen we het niet nalaten om te spelen. Blijf nog luisteren tot 10 uur, Wave Frequencies.
1: Ik heb de titels gezegd.
0: Ja, ik heb juist de titels gezegd.
2: Red met windlust in machinaal geluid. De klank van vuur en aarde. Het eerste krijgen van de bruid.
3: Wave Frequencies.

Als dat niet prachtig is, dan weet ik het ook niet. Zo het mysterieuze, geweldige track van Gradual Isolation, de LP die van dit jaar 2026 maandje terug is verschenen op het Valhalla Records label van Lieve, de LP Remaining Faces. We speelden A Nice Day. Daarvoor Foreski met 80s Boy van een 12-inch Cosmic Balearic Beats, volume 1. En het eerste was Liquid Trauma Dissonant. Oh, dit is Nederlands. Dissonant als religie van de Ego Death LP uit LP-cassette uit 2026 ook, lieve? Ja. Alright, nieuwe release.

0: We zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies. Volgende week terug Wave Frequencies op de vertrouwde donderdagavond, maar dan alleen met Chris. Lieven is op vakantie. Daar heeft hij na al die prachtige jaar al wel recht op, zeker, Lieven. Vakantietje. Dus dank om te luisteren. Geniet nog van je avond. Wij gaan er alvast uit met de cicade.
1: Ik denk...
0: Cicade?
1: Zoveel krekel.
0: Ja, dat is een soort, van, soort van krekel. Nee, dat is... Dat chirpt ook. Dat is een... Ja. De cicade.

Goedemiddag en welkom bij alweer de vierde uitzending van de zomereditie van Moiré, hier op Radio Centraal van 12 tot 2. En ook deze week zetten we onze zomerse omzwerving door de Franstalige muziek verder. Met zoveel mogelijk muziek en zo weinig mogelijk onderbrekingen. Vandaag blijft die muziek ergens zweven tussen chanson, dreampop, indie-folk en zachte psychedelica. Muziek die niet zozeer een bestemming heeft, maar eerder een richting. Muziek voor wie zich niet stoort aan een kleine omweg. We begonnen met Le Jour se lève van Aure. Een artieste die enkele jaren in Mexico woonde en dat hoor je. Alsof een bedachtzame Europese melancholie onderweg een kleurrijke Latijns-Amerikaanse zomer is tegengekomen en besloten heeft samen verder te reizen. Het resultaat klinkt soms als een kamer vol licht, bloemen en open ramen. Een omgeving waar zelfs de schaduw zich op haar gemak voelt. Daarna volgde nog een long défilé van Bastien Lallemand en Elisabeth Spetro. Een nummer afkomstig uit een album dat aanvoelt als een verzameling scènes uit films die misschien nooit gemaakt zijn. Verhalen over geliefden, herinneringen en ontmoetingen die zich ergens afspelen tussen werkelijkheid en verbeelding. Een soort muzikale stoet van momenten die voorbij trekken zonder veel uitleg te geven. Zoals het leven zelf doorgaans doet. Maar muziek heeft gelukkig geen verplichting om alles te verklaren. Daarom gaan we verder met de Canadese muzikante Eleonore Desureau. En met Pour que nos cris se taisent, te taisent. Een titel die suggereert dat zelfs

En zo komen we stilaan aan het einde van deze vierde zomeraflevering van Moiré. We begonnen de laatste rechte lijn met Attirance Magnétique van Gaudi. Een titel die klinkt als iets waar je beter niet te dicht bij in de buurt komt, tenzij je graag onverwacht vast blijft hangen aan gedachten, herinneringen of mensen die zogezegd toevallig in je baan terechtkomen. Muziek als onzichtbare krachtlijn, zacht verleidend, licht onvermijdelijk. Daarna volgde Isola et Louis Fontaine met Da-da-da-dam. Een nummer dat zich niet zozeer laat uitleggen als wel laat passeren. Een soort muzikale zin die halverwege beslist om niet meer af te ronden, omdat eigenlijk ook niet nodig is. En misschien is dat net de charme. Niet alles hoeft netjes te landen. Sommige dingen mogen gewoon blijven zweven in hun eigen ritme. Voor het slot keren we nog even terug naar iets meer uitgesproken schoonheid met Vincent Delerme en Sibo. Een herinnering dat schoonheid soms gewoon bestaat uit een bijna te eenvoudige observatie, net wanneer je denkt dat alles al gezegd is. En helemaal op het einde laten we Semaine van Magic and Naked de uitzending dichtvouwen. Een week in muziekvorm, of misschien gewoon het gevoel dat de dagen zich soms losjes achter elkaar schuiven. Zonder al te veel uitleg, behalve dat ze voorbij gaan. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Ja, shellac in Paco. We zijn al over 6 uur. De Wim is nog niet gearriveerd van de Webgang. Dus we gaan de nachtmachine voor jullie openzetten. Bedankt om te luisteren. Tot volgende week. Of binnen 2 weken.
1: We zitten midden juli. Nauwkeuriger gaan we het ook nog te weten komen. Dat volgt.
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
3: 4e. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. Koffie.
4: 115. 149. 148. 147.
5: Aussi de...
4: 146.
5: De caffeine.
4: 145.
6: Linus Torvald.
4: 144. 143.
6: I pronounce Linux.
4: 142.
6: As Linux.
4: 141.
7: 140. 139.
8: The divided operating system has fewer total connections.
9: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
10: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
11: 129. 127.
9: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
11: 123.
12: Ja, Unix of Linux.
11: 121.
13: Oh, het wordt niet te technisch.
7: 120.
13: Dus 119. Het is meestal doen, maar
7: 118.
13: 117. Nee, maar het is technisch. Het niet technisch. Het net technisch genoeg. Het is te technisch.
14: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
7: 113. 112.
15: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
16: Open documentformat.
17: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
15: Wat passiert daar?
18: It depends on what you consider useful.
19: Please raise your hands if you cannot hear me.
11: 101.
7: 100. 99. 98.
19: What does free software mean?
7: 97.
14: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
1: It's always newer, it's larger, it has more packages.
7: 92.
4: Hello, I'm Delphine Levedel and the project is called 90. Women in Mozilla.
3: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
4: Ja, nu nog niet.
11: 85.
6: Yes, it's from the last DEPCONF in Extremadura, Spain.
7: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
2: 80. 79. 78.
3: Snap ik, het is een different system.
2: 77.
4: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
2: 75.
4: Maar ja,
2: 74.
4: Dat ligt aan mij.
2: 73.
13: Alles is gebackupt, ja.
2: 72.
11: Enable firmware.
3: No.
17: Zet dat niet aan.
4: Functie sys-add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
5: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day dat je moet hier zijn.
7: De
3: console.
7: Het zijn eigenlijk vooral tussen
3: de standaard in de boekjes en daar staat een soort van bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. Dat is gewoon aangekondigd. In de BIOS ziet het eruit, die gewoon staan op een primary hard disk. En dan heb je dus een generieke contactflash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als een gewoon gigabyte. Perfect, dan beeld dat je er een soort van gebruikt. Het voordeel is dat je een soort van gebruikt als een soort van gewoon
7: Ik heb een 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
11: 10,
7: 9,
11: 8,
7: 7,
11: 6,
7: 5,
5: get your freedom.
11: 4.
19: Freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
1: Goedenavond. Ik kan al meer bepaald zeggen dat het vandaag 16 juli 2026 is. Dank u, Broadcast Control Panel 0.7.1. De Webgang-redactie heeft vakantie, dus we hebben geen nieuwstekstjes vandaag. We gaan wel eens rondkijken op het web of er dingen zijn die het vermelden waard zijn. En in vakantieperiode hebben we wel tijd natuurlijk om tijdschriften te kopen en te lezen. Toevallig is het vandaag een Linux User Magazine uit Duitsland afkomstig. Dus dat is dan in het Duits natuurlijk. Ik ga daarin een paar dingen bekijken. We hebben onder andere Ein Loblied, dus het editorial, door Carina Schipper. En daar ga ik een paar dingetjes uithalen. Dat gaat over community. Heb ik nog andere dingen aangeduid? Ja, ik heb nog iets aangeduid. Ownphone. Een smartphone op vermoedelijk Linux, want dit is een Linux-tijdschrift. We kennen er een paar. Mart draait een smartphone met Linux. Ik draai een smartphone met Linux. Dus die twee, die hoort u regelmatig vermelden. Maar misschien zijn er nog meer. En Duitsland is een groot land. Economisch ook een grote markt. Een sterke speler. Dus misschien hebben die wel dingen te bieden die wij niet kennen. En die dankzij de grootte van de markt daar wel mogelijk zijn. Wat heb ik nog? Heb ik nog dingen aangeduid? Even snel kijken. In de eerste OpenSUSE tips. Ja, dus in tegenstelling tot veel andere tijdschriften, veel Linux-tijdschriften, zijn toch heel erg georiënteerd op Ubuntu. Die, denk ik, zijn het meest aanwezig. Anderzijds, veel beschrijvingen gaan terug op Debian. Dat is wel interessant natuurlijk. Veel servers draaien op dat systeem. Maar SUSE zien we iets minder hier bij ons. Het is een distributie, een Europese Linux-distributie, die wij toch wel het vermelden en ook het gebruiken waard vinden. Bestaat ook al heel lang, is ook altijd heel uitgebreid geweest, technisch heel uitgebreid. Dus wel binnen, de meer technische Linux-gebruikers wel bekend. Maar ook voor gewone desktop-gebruik een fantastisch systeem. Dus we gaan daar eens naar kijken wat ze daar in Duitsland over weten te vertellen. Voilà, dat is het zo'n beetje. Hier en daar ook nog dingen op rommelmarkten en kringloopwinkels en dat soort dingen gevonden in de voorbije 1000 kilometer, waaronder. En dat vind je natuurlijk minder en minder. Doosjes voor cd's of dvd's. En dat is grappig. Ik heb zo'n hele set gekleurde doosjes. De achterkant is gekleurd in allemaal verschillende kleurtjes. Lichtblauw, rood, wit enzovoort. En de voorkant is doorschijnend. Dus je kan er een papiertje in steken met de inhoud van je cd'tje. Waarom zou je nog cd'tjes gebruiken? Wel, er zijn nog wel redenen. Misschien een backup die iets minder kwetsbaar is dan een backup op een USB-stick die je gemakkelijker verliest. Iets dat je echt kan stockeren voor archiefdoeleinden. Misschien heb je nog ergens een muziekspeler waar je muziek op afspeelt in de vorm van cd's. In de wagen bijvoorbeeld, misschien in de auto, ja. Enzovoort, enzovoort. Goed, dus zo'n stapel gekleurde doosjes te pak gekregen. Ook handig als je eigen cd's hebt waarvan het doosje kapot is, om dat te repareren of te vervangen. Links tijdschrift, was er nog? Ja, dat is zo'n beetje. Even iets opzetten uit de cd-speler. Eens kijken. Een anoniem cd'tje ook gevonden, waarvan ik echt geen idee heb wat het gaat bevatten.
20: Life, Advanced Workbook by Paul Dummett. Published by National Geographic Learning, a Cengage Learning Company. Copyright 2019. Track 1, Unit 1A.
21: Hello, everyone. My name's Herb Sokolowski, and I'm a college graduate, just like you. You might have heard of me because I used to present a TV program called Weird Science. Currently, I'm writing a book about scientific inventions, And when I was asked to come and speak to you, I thought I'd talk about that. But then I thought, what's the use of that? It'll probably only interest a few of them. So instead, I'm going to give you some rules of life that I read about 15 years ago in a book by a guy called Charles Sykes. I believe the book was called Dumbing Down Our Kids. Before that, I had believed myself to be, as you probably do now, one entitled individual. But it changed my attitude, and who knows, perhaps it'll change yours.
1: Oké, fast forward dan nu naar donderdag 23 juli 2026. Even voorbij de file schieten en ons programma terug inhalen. Welkom bij Webgang, jongens.

En dan hebben we misschien in tegenstelling tot wat in het begin van het programma gezegd werd, toch wel een beetje nieuws voor u vandaag. Kunstmatige intelligentie in het leger. Bedrijven lijken tegen elkaar op te bieden wat betreft het gebruik van AI en hoeveel efficiënter ze daardoor zijn. En soms ook hoeveel werknemers ze daardoor kunnen ontslaan. Ook het Amerikaanse leger pochte een maand geleden ongeveer dat ze meer dan de helft van hun 3,5 miljoen medewerkers aan het gebruik van AI hadden gekregen. Maar het leger, dat op dat moment geen werknemers wist te ontslaan door het gebruik van AI, wordt, net als de andere gebruikers, nu wel geconfronteerd met de kostprijs. De leveranciers van de AI-diensten werken met tokens, die gebruikt worden als een eenheid om het gebruik van die AI-dienst te meten en af te rekenen. Je zou het kunnen vergelijken met het aantal woorden dat heen en weer gaat. Bijvoorbeeld, stel dat je vergelijkt met een zoekmachine, Google, het aantal woorden dat je ingeeft en het aantal antwoorden dat je krijgt, dat zou kunnen gemeten worden en dat zou het verbruik kunnen zijn. Dus die diensten die AI gebruiken, die moeten daar ook voor betalen. Het DEFCOM-commando van het leger kreeg een mail dat ze tegen recordsnelheid het budget aan AI-tokens aan het opgebruiken waren. Het zal een prepaid systeem zijn. De baas had hen in mei van dit jaar nogthans onbeperkte toegang tot AI beloofd. En dat meenden de militairen zich te herinneren en ze waren dus enigszins verbaasd dat plots de AI-tokens op zouden kunnen geraken. De legerleiding gaat de tokenportefeuille wel terug aanvullen, maar ze houden er rekening mee dat ze het maar tot oktober zullen trekken met het budget. Het AI-platform van het leger laat gebruik toe van verschillende Large Language Models, LLM's, zoals die van Gemini, Llama

en ChatGPT. Er werd kwistig met tokens gestrooid om het gebruik van AI aan te moedigen. Wired, een tijdschrift Wired, spreekt over honderdduizenden tokens per maand. Als ze opgebruikt waren, dan kregen de gebruikers er gewoon bij. En als ze niet opgebruikt waren, dan kregen ze een mail om ze aan te moedigen, de gebruikers aan te moedigen om ze op te gebruiken. En zo werden in geen tijd 100 miljoen tokens opgebruikt, gecombineerd dus voor tekst- en beeldtoepassingen. Ter vergelijking, tijdens de militaire operatie tegen Iran draaiden de militairen er 20 miljard tokens per dag door. De operatie liep meer dan een maand, dus reken maar uit. Het is niet duidelijk of de tokens voor geheime operaties bijvoorbeeld uit dezelfde pool komen als die andere tokens. En begin deze week werd het duidelijk dat het leger toch alvast niet wilde besparen op het AI-gebruik. Integendeel, ze kondigden een besparing aan op het Civilian Protection Center of Excellence. Dat is de afdeling die ervoor moet zorgen dat er zo weinig mogelijk burgerslachtoffers vallen bij militaire operaties. Die mensen daar zullen alvast vervangen worden door AI, die AI-toepassingen die nog ontwikkeld moeten worden trouwens. Ook andere bedrijven verslikten zich al in de factuur van het AI-gebruik. Bij Uber draaiden ze in 4 maanden het hele jaarbudget aan tokens erdoor. En ook Meta probeert het verbruik onder controle te krijgen nu. Het eigenaardige is ook dat werknemers van het leger bijvoorbeeld, die ondervraagd worden over het AI-gebruik, zeggen dat de AI-tools niet zo heel goed werken, dat die tools veel fouten maken. En op een bepaald moment, dat hebben ze vastgesteld, die AI liegt over het eigen werk. De AI-tool rapporteerde meer werk gedaan te hebben dan het echt gedaan had. Dat is wel redelijk onbetrouwbaar te noemen natuurlijk. Maar slim in ieder geval.

Het is natuurlijk wel een interessant concept. Je gaat AI gebruiken, je moet daarvoor betalen. Dat wordt geregistreerd. Het verbruik van die AI wordt samengevat door wie? Ja, door een AI-tool waarschijnlijk. De efficiëntie van het gebruik van die AI, de resultaten van die AI, dat moet beoordeeld worden. Dus wie gaat daar een rapportje over maken, over hoe goed die AI werkt? Een andere AI-tool waarschijnlijk, of dezelfde AI-tool zelf misschien. En dan gaat er iemand de facturen maken. Die wordt natuurlijk ook door een AI-tool gemaakt, die factuur. Het is een mooie situatie en je ziet het zo al gebeuren dat er een soort AI-feedback ontstaat. En trouwens, bij het leger in de VS werd die AI onder andere gebruikt om mensen te beoordelen. Ja. Dus als je grote operaties doet en je wil mensen efficiënt inzetten, moet je heel snel een overzicht krijgen van welke mensen beschikbaar zijn, met welke capaciteiten. En voor dat soort dingen werd dus de AI ook gebruikt. Ook bij andere bedrijven zien we dat De gebruikers, bijvoorbeeld bij Meta, die nu ook een beetje in paniek slaan over de kostprijs van het AI-gebruik van hun werknemers. Maar daar werden werknemers ook beoordeeld op het gebruik van AI. Dus als je veel tokens gebruikte, oké, dan was je een goede werknemer, want dan was je heel erg bezig met AI te integreren in je workflows. En natuurlijk de ultieme doelstelling daarbij is dat uiteindelijk die AI dat werk dan zo goed heeft aangeleerd dat het dat zelf kan doen en dat die mensen niet meer nodig zijn. En dan zal weer blijken dat die mensen de AI hebben opgeleid. Maar dat verhaaltje zien we natuurlijk wel meer terugkomen bij informatica-toepassingen. Dus AI die mensen beoordeelt, dat is al veel langer in gebruik, maar AI die AI beoordeelt, dat is natuurlijk echt goed. Zo, we gaan straks nog eens kijken. Ik heb nog het verhaal van vorige week, nog een ander Duits tijdschrift ook meegebracht. Dat gaat meer over Raspberry Pi, dat heet Raspberry Pi Geek. En dat is een boekje van 116 bladzijden staat op de voorpagina. Even controleren. Oei, dat is AI die dat geteld heeft waarschijnlijk, want ik zie maar 98 bladzijden. Hoe komen ze aan die 116 bladzijden? Dat zie ik echt niet. Zelfs met de voorpagina erbij en de achterflap voor en achterkant, wat dan eigenlijk allemaal reclame is, maar ik zal die er nog bij tellen. 99, 100. Exact 100 pagina's. 16 ernaast. Het is een grappig tijdschrift, dat is zo een waar nog cd's bij zitten. Dus een dvd, het is te zeggen, een dvd is erbij. Heeft dvd. En daar zitten een aantal operating systemen op. Hier zit op, even kijken. Nee? Ah nee, dat was dat andere boekje waar die cd's bij zat. Waar zit, wat zegt dit dan? Noise of the Heft cd. Linux User DVD Edition. Ah ja, bij een andere versie van dat boekje heeft ook cd's. Het boekje dat we vorige week had één dvd, waar dan een aantal operating systemen op stonden, die je kan dan op een dvd-stick, op een USB-stick kopiëren. Op een bepaalde manier, met een image-programma, om een image te maken waar je echt ook van kan starten, waar je de computer van kan starten. Als je het gewoon kopieert op een USB-stick, dan gaat er niets gebeuren als je je computer ermee start. Je moet wel de juiste tool ervoor gebruiken. Dit is dus één zonder. Maar, wat zit erin? We zullen even naar de editorial, naar het editorial kijken misschien. Und du bist raus, je bent eruit. SaaS, Software as a Service, begon als een soort beloofde, gemakkelijke oplossing voor kleine updates en het einde van al het manuele werk van het updaten van systemen en van diensten enzovoort en data. En vooral overal altijd beschikbaar. Software as a Service. Dus je gaat de software niet meer vast installeren van een dvd'tje bijvoorbeeld, maar je gaat software gebruiken die je via het internet binnenkrijgt en gebruikt en je bent je helemaal niet meer bewust van versies enzovoort. Heel handig.
Was zunächst wie der heilige Gral der IT klingt, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als mitunter übel Falle in mehrfacher Hinsicht. Wat dus eigenlijk de heilige graal van de IT leek te zijn, heeft zich natuurlijk ondertussen laten ontmaskeren als een soort val waar de gebruiker blijkt ingetrapt te zijn. Zum einen vertrouwen we onze datenconcern aan die zich als niet vertrouwenswaardig erwiesen hebben. Zum anderen hängen wir auf Gedeih und Verderb von ihrem Geschäftsmodell ab. Dus aan de ene kant vertrouw je al je gegevens en ja, ook de programma's waar je die gegevens mee verwerkt, maar die zijn dan zo gemaakt dat ook je data natuurlijk in de cloud zitten, bij de leverancier zitten. En je vertrouwt al die gegevens maar aan die leverancier toe. En waarschijnlijk heb je niet de kleine lettertjes gelezen waarin staat dat die leverancier met die data eender wat mag doen, wat ze willen, om hun diensten te verbeteren aan jou natuurlijk. Ja. Dus dat soort dingen. Het is een beetje onduidelijk dus hoe die data worden gebruikt door die leverancier die data in zijn systemen heeft zitten. En wat jouw rechten dan uiteindelijk zijn of nog zijn. En bovendien word je natuurlijk afhankelijk van die... Maar ze hebben natuurlijk bewezen al in het verleden dat ze die data misbruiken. Dat moeten we toch ook even vermelden. Als je de geschiedenis gaat bekijken van die grote... Denk maar aan Facebook, die gegevens dan doorspeelde aan andere partijen om daar ofwel zogezegd onderzoek op te doen of om daar commerciële dingen mee te doen. En ze zijn verschillende keren teruggefloten. Hier en daar valt er al eens een boete van een paar miljoen wegens het overtreden van de privacywetgeving die dient om ons te beschermen. Nu dient die privacywetgeving alleen nog om boetes te innen als de bedrijven overtredingen begaan. Dus daarmee zijn onze data natuurlijk niet beschermd door die bedrijven een boete te geven, is die data niet misbruikt of zo, niet misbruikt. Dat is natuurlijk wel gebeurd en die boete gaat daar niets aan veranderen. En een aantal van die gegevens circuleren ook gewoon verder. Je kan dat ook niet tegenhouden. Als dat bij een bedrijf terechtkomt dat daar iets mee doet, niemand houdt dat bedrijf tegen om dat ook nog verder te geven aan nog een ander bedrijf enzovoort. Data kopiëren is heel erg gemakkelijk natuurlijk. Dus we hangen dan ook nog van hun zakenmodel af. Dat betekent, meestal zijn die diensten in het begin gratis en wij gaan dat graag gebruiken, gretig gebruiken. Onder andere omdat het gratis is, maar na verloop van tijd gaat die leverancier natuurlijk zoeken naar een manier om daar geld aan te verdienen. En die ene kant is die gegevens verkopen, maar een andere mogelijkheid kan ook zijn op een bepaald moment, als het gebruik groot genoeg is om duidelijk te zijn dat de gebruiker er afhankelijk van geworden is, op dat moment kan je natuurlijk ook geld voor gaan aanrekenen. En ja, terecht misschien wel, hè, want het is toch een beetje bizar anders. Het is toch een commercieel bedrijf, dus het is toch de bedoeling van dat bedrijf om geld te verdienen, of waar we dat even vergeten. Maar dus, we leveren ons in dat opzicht natuurlijk over, omdat we wel zodanig gewend zijn en nood hebben aan het gebruik van die bepaalde gemakkelijke software, dat we op het moment dat ze er... Die gaan beperken en een betalende versie gaan maken die zonder beperkingen gebruikt kan worden. En die beperkingen worden altijd vervelender en vervelender tot we zo ver geduwd zijn, tot over de rand van ja, oké, we zullen dat maar betalen. Ik neem maar iets, hoe interessant was het vroeger om op YouTube naar instructievideo's te kijken om iets aan te leren. Zeker in de wereld van het werken met single board computers, die Raspberry Pi's, Arduino's, al die bouwwerkjes en elektronica-projecten. En ook bij programmeren kan je een heel interessante uitleg krijgen in een filmpje. Maar ondertussen is het onmogelijk geworden om dat op een rustige manier te gebruiken, omdat dat zo chockvol reclame zit. Dat, ja,
dat je begint te denken van... misschien moet ik toch maar ergens nog eens iets lezen. Of misschien moet ik nog eens een boek kopen. Ja, ja. Ik heb een paar weken geleden ben ik echt zo ver gegaan en heb ik gewoon een boek gekocht terug. En ik kan gewoon rustig in dat boek lezen. Ik kan ergens gaan zitten, ik kan het meenemen, ik kan straks op een terrasje een boek over AI lezen in plaats van naar reclame op YouTube te kijken. Voilà, dus dat was een stukje uit die editorial. Het gaat dus over de grote Amerikaanse bedrijven in dit geval. Een beetje spijtig natuurlijk, want Europa is groot. Duitsland is toch ook groot. Hè? Europa is toch ook groot. Waarom hebben wij hier geen alternatieven? En ondertussen is er ook de wetgeving natuurlijk. Er is Europese wetgeving. En er zijn wel stappen in Europa gezet om ons minder afhankelijk te maken van die grote technologiebedrijven uit de VS. En om in Europa toch ook dingen uit te bouwen. Laten we zeggen, beginnen. Beginnen met het bewustzijn erover te vergroten. Dat is al wel een eerste mooie stap.

En het volgende, wat er nog nieuws? Slimme tv's. De fabrikant van LG slimme tv's heeft een probleem met zijn platform van apps en games voor hun slimme apparaten. Die draaien een operating systeem dat WebOS heet. WebOS, dat hebben we al eens gehoord, maar was dat nu een Linux-versie of wat was dat nu? WebOS komt van het vroegere Palm. Wie kent Palm nog? Als je naar het computermuseum gaat, dan zal je misschien daar in een glazen kast de voorgeschiedenis van onze huidige smartphones zien uitgestald staan. En die smartphones van nu, die combineren natuurlijk het bellen met het surfen en dan de typische naam, adres en agenda functies. Maar vroeger, voordat die computer, ja, dat is toch wel tablet en computer gelijke smartphones er waren er ook wel elektronische apparaten om je agenda bij te houden en je adresboek bij te houden. En dat waren zeer eenvoudige apparaten die ook geen telefoon waren, die kon je niet mee bellen. Het waren zeer eenvoudige elektronische apparaten, die hadden ook een scherm. Dat was ook niet zo groot, misschien maar de helft van een huidig smartphone scherm of nog kleiner. Dat scherm was misschien in zwart-wit, hè, grijs waren. Dat had het voordeel dat het veel minder batterijverbruik veroorzaakte natuurlijk en dat het dus veel langer meeging. Maar de functies waren eenvoudig, adressen, telefoonnummers, eenvoudige gegevens bijhouden en ook uitwisselen. Je kon ook toen al tussen die apparaten zonder internetverbinding, zonder WLAN, kon je tussen die apparaten rechtstreeks adressen uitwisselen of dingen uitwisselen, dingen doorsturen, tekstjes doorsturen naar iemand anders die voor jou staat, die, waar je iets mee wil uitwisselen. Dus die apparaten, dan spreken we over die tijd. En een van de merken van zo'n toestellen was Palm. Palm, die hadden zowel zo van die agenda-achtige dingen en die zijn op een bepaald moment dat ook beginnen combineren met smartphones, ja. En in het begin dus inderdaad ook met nog niet met een kleurenscherm en zo, maar wel ook al wel met een touchscherm, was dat een pennetje bij en dan met die pen kon je zo op het scherm dingen kiezen, aanduiden enzovoort. En op de kon je er al mee op internet. Natuurlijk, dat was een tijd waar die snelheid veel, veel, veel lager lag dan nu bij die toestellen, bij die, ja, wat waren het? Waren het al smartphones? Ja, diegene waar je mee kon bellen natuurlijk wel. Een data-abonnement nodig, dus dat was al een smartphone. En dat is dan natuurlijk verdwenen, van de markt gedrongen, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn een aantal overblijfselen van en het operating systeem dat Palm gebruikte, ze waren daar nog aan het werken op het moment dat ze eigenlijk op de markt niet meer mee konden. En dan is dat opgekocht door een ander bedrijf, HP. Het was een bedrijf dat computers maakte, maar die hadden ook zo voor businessgebruikers van die slimme toestelletjes om zo adressen en waarschijnlijk zo businesscards elektronisch uit te wisselen en zo. En misschien een beetje een combinatie tussen zo'n draagbare apparaatjes en hun laptops en hun computersystemen. Dus die hadden daar interesse in. Die hebben dat systeem gekocht, die WebOS. En dan is dat nog verder verkocht en blijkbaar nu ondertussen in een andere vorm terechtgekomen als operating systeem van tv's. Dus van de Palm handheld. Vooral de makers van de apps daarvoor, die zijn blijkbaar slim. Dus niet zozeer die tv zelf, maar wel de makers van die apps. Dat is zo een eigen ecosysteem van apps. Die maken allerlei spelletjes en zo, die je dan op je smart tv kan draaien. Maar uit onderzoek van Crepes on Security, dat is een bekende website over beveiligingsproblemen van apparaten en diensten en software en zo. Vanuit een onderzoek blijkt dat 40% van de apps verborgen software bevatten die de tv voor andere doeleinden gebruikt.
Het is namelijk handig om een soort tussensysteem te hebben langs waar je op internet verkeer kan sturen, zodat het niet van jouw IP-adres lijkt te komen. Dus we gaan dat als een soort afstandsverbinding gebruiken met het internet. Een soort proxy. Ik geloof dat het ook zo genoemd wordt. Ja, proxy node wordt het genoemd. Dus de software, dat spelletje of wat het dan ook is, dat zal wel iets doen wat die gebruiker wenst, namelijk dat spelletje op zijn tv laten gebruiken. Maar op het moment dat je dat spelletje op de tv niet gebruikt en dat je denkt dat dat dan toe is, dat dat spelletje niet actief is, blijft die software in de achtergrond toch wel actief, blijft gewoon 24 op 24 actief en gaat dan als proxy node dienst doen en diensten leveren voor de maker van dat stukje software. En ja, dat heeft de gebruiker natuurlijk toegestemd op het moment dat hij op de knop oké drukte bij de gebruikersovereenkomst die zo goed als niemand leest, zullen we maar denken. En de tv wordt dus een proxy node. LG heeft aangekondigd nu in te grijpen en de apps die die proxy mode gebruiken en die dat niet verwijderen, die zullen zelf verwijderd worden uit het systeem, ik weet niet hoe dat systeem heet, de webwinkel waar je die dan kan downloaden van LG. Oeh, ja. USB device removed. Vorige keer hadden we het over Suzy en ik vind het soms moeilijk om te kiezen welke versie van Suzy ik ga gebruiken. Want je hebt bij Suzy zo een... Ja, je hebt veel verschillende versies nogal. Je hebt twee grote stromingen eigenlijk en dat is de officiële versie, die een bepaald versienummer heeft en die je installeert en die een aantal jaren ondersteund wordt, bijvoorbeeld 4 jaar. Dus 4 jaar lang krijg je upgrades voor dat systeem en worden er verbeteringen, maar vooral ook correcties en updates gedaan die het systeem laten zijn zoals het is en die alleen maar dingen verbeteren of corrigeren, maar die geen grote ingrijpende verandering doen waardoor er iets niet meer zou werken. Heel handig. Want meestal wil je dat een computer werkt. Maar de evolutie in de informatica en in het programmeren en in heel die wereld gaat snel, in de softwarewereld. Dus er zijn mensen die een andere behoefte hebben, namelijk een systeem hebben dat eigenlijk altijd zoveel mogelijk de allerlaatste nieuwe versies van software heeft. Want het operating systeem is één ding, dat draait op je computer, op je hardware. Maar wat je als gebruiker gebruikt, is de software natuurlijk. Dus er is een andere versie van Suzy en die heet Tumbleweed. En Tumbleweed is een systeem dat altijd verder ontwikkelt. Dus dat is een helemaal ander concept. In plaats van versie 15, versie 16. Hè, bij versie 15, als je dat installeert, en dan krijg je continu updates. En 15, dan kan je overstappen naar versie 15.1, 15.2, 15.3, 15.4. Hè, soms 15.5 of 15.6. Hangt er vanaf. Ja, er is nu. Bij Suzy is er nu een 15.6. Ik geloof dat dat de laatste versie was van die 15-reeks. En die werd ondersteund tot april dit jaar, 2026. Dus vanaf daarna is de grote stap dan versie 16. Dus als je dan op je computer wilt, dan moet je echt een upgrade doen van die 15-reeks naar 16. En dan zullen er een aantal programma's echt ook een hoger versienummer krijgen en een recentere versie van het programma worden in plaats van de oude versie die altijd wel ondersteund is en waar wel bugs van gefixt zijn en zo, waar misschien kleine verbeteringen ook in gebeuren. En je kan dus wel los van de distributie die je gebruikt, een 15-reeks of de 16, kan je wel bijvoorbeeld zeggen, ik ga mijn Firefox wel
updaten. Ik ga niet de versie die in die 15 zat, in versie 15.6, nog altijd diezelfde Firefox aan het gebruiken zijn. Dan is die veel te ver achtergelopen. En je kan natuurlijk gewoon Firefox wel afhalen, downloaden van de site en zelf een nieuwe Firefox installeren. Eventueel gewoon als user, dus niet system-wide en niet in je hele Linux-systeem. Maar gewoon bij jou op je desktop als gebruiker. Ga je de 16 installeren, goed, dan heb je automatisch weer een toch wel wat recente, maar wel stabiele versies van programma's. Je gaat dus een recentere Office hebben, je gaat een recentere Firefox hebben enzovoort enzovoort. Maar je moet dan die stap zetten en heel dikwijls is het ook zo dat kwestie van stabiliteit en stabiel, dat betekent dan dat je bijvoorbeeld software kan vinden en dat die ontwikkeld is en dat die stabiel draait en dat je die goed kan installeren, dat dat vlot installeert. En dat kan ook met complexere software zijn, zoals programmeeromgevingen. We hebben bijvoorbeeld gepraat over Lazarus, de programmeeromgeving voor de Pascal-taal. Een IDE, dus een programmeeromgeving waarin je kan klikken, schermpjes kan ontwerpen enzovoort, maar het programmeren gebeurt dan in Pascal. Of de programmeeromgeving voor Gambas, die zelf in Gambas geschreven is en die ook gewoon Gambas heet. Dus een basic, op Visual Basic-achtig programmeersysteem, waar je heel goed desktop-applicaties en zo mee kan programmeren. Dat ga je dan gemakkelijker vinden voor die stable versie. Als je dat installeert, kan je dat gewoon uit de software repository, uit de softwareverzameling van die SUSE-versie selecteren en installeren. De Tumbleweed-versie, die andere versie, die meer up-to-date is, die gaat al eens die gaat al eens een nieuwe versie van libraries, hè, dus dingen die bij het systeem horen. Dat zal je minder hebben bij die stabiele versie. Die gaat langer dezelfde basislibraries gebruiken. Op het moment dat je een library vervangt door een nieuwere versie, dan zou het wel eens kunnen dat ergens een van de stukken van je operating systeem of een van de programma's die je geïnstalleerd hebt staan, zich verslikt in die nieuwe versie van die library, want zo'n library die biedt allerlei functies aan voor programma's. En het kan zijn dat er nieuwe functies in zitten. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, er is een nieuw soort apparaat uitgevonden, een nieuw soort opslagapparaat. En je computer moet dat gebruiken. Dus goed, je hebt natuurlijk die kennis van die hardware nodig en dat moet in het operating systeem zitten om dat apparaat te kunnen gebruiken. Dus dat kan interessant zijn, dat kan nodig zijn. Maar soms zal zo'n library aangepast worden en zullen er ook dingetjes uit verdwijnen. Die worden niet meer nodig geacht. Of zal er een klein foutje binnensluipen door nieuwe dingen die ze erin gestoken hebben, waardoor iets onverwacht, niet bedoeld, maar waardoor iets anders niet meer werkt. En het kan zijn dat dat ook nog terug hersteld wordt. Maar dat soort dingen, dat soort verrassingen ga je wel meer hebben met een tumbleweed, met een rolling release. Die rolling release die gaat altijd nieuwigheden continu eigenlijk bij elke keer dat je een update doet, gaat die eigenlijk nieuwigheden binnenbrengen. En dan kan het zijn dat je dan nadien vaststelt zijn, oei, ja, mijn geluid werkt niet meer. Of bijvoorbeeld onderdelen van dat geluidssysteem in je operating systeem hebben nieuwe versies gekregen en je instellingen moeten dan teruggemaakt worden, want dat is een andere versie en dat gebruikt misschien andere instellingen. Dus die instellingen die zijn gereset en je moet terug opnieuw de instellingen gaan doen. Of je merkt dat het niet zo goed werkt. Hè. Dat kan ook, dat ze iets vernieuwd hebben, iets veranderd hebben en dat het gewoon niet zo goed werkt of niet zo betrouwbaar is en dat het geluid dan plots midden in een song uitvalt of zo, of dat er krakjes inkomen of dat soort dingen. En dan, ja, dan heb je nog de drivers, database drivers enzovoort. Heel vervelend als ergens zoiets breekt, maar daar heb je als gewone gebruiker op je laptop meestal niet zo mee te maken, maar in bedrijven kan het natuurlijk wel heel vervelend zijn als een verbinding met de database plots niet werkt. Na een upgrade, ja, dat is, dus bedrijven zullen eerder de Leap, heet dat in SUSE, die stabielere versies gebruiken, die jaren en jaren lang ondersteund worden. Dat kan je dan op de site kan je dat vinden, hoe lang dat ondersteund wordt. Dan heb je wel een idee. Goed, wat hadden we nog? Nog even een blik dan in onze Raspberry Pi boekje.
Wat ze spreken over een wat hardware, kleinere hardware voor gebruik in Raspberry Pi projecten. En dat is bijvoorbeeld een luidsprekeraansturing om... of is het een luidspreker? Nee, het is een klein luidsprekertje om ergens in te bouwen in een project. Een motordriver, iets om het voltage van de batterij om te zetten naar een ander voltage. Dus stel dat je een batterij hebt van 1,5 volt, of een combinatie van twee batterijen van 1,5 volt, dus dan heb je 3 volt. Maar stel dat je toepassing 5 volt nodig hebt, dus dan heb je van die kleine converter die je kan inbouwen, een soort spanningsregelaar die de spanning omzet. Ze hebben een project rond een router gebaseerd op ESP32-basis, een ESP-processor, een eenvoudig klein dingetje wat in projecten gebruikt wordt, en dat kan blijkbaar toch zo ver uitgebouwd worden dat je dat kan gebruiken om er een router mee te bouwen. MicroPython, deel 11, Soundausgabe, dus een geluidsprojecten met MicroPython. Over een workshop over open hardware NeoPixel. NeoPixel is een soort LED die gecombineerd wordt met een aantal andere LEDs op één stukje hardware. En er zijn verschillende vormen in. Je hebt bijvoorbeeld een staafje. Een staafje met 4 LEDs. 4, 6, 8, 10. Een aantal LEDs. Dat kan je dan inbouwen. En dat heeft zo'n gebruik. Vroeger in muziekinstallaties had dat zo de functie om aan te geven hoe het niveau van het geluid was. Dus op een mengpaneel heb je zo van die twee van die staafjes met LEDs die zo aangeven hoe laat het geluid staat. Of op versterkers en zo. Op sommige meetapparatuur ook. Dat zou je daarvoor kunnen gebruiken. Je hebt er in andere vorm, bijvoorbeeld cirkelvorm, voor projecten waar je iets met tijd doet. Dus je zou een soort... als je zo een cirkel vormt, dat is echt een soort ring dan eigenlijk. Ja, de kleinste zijn gewoon ronde schijfjes met 1 pixel in het midden. En dan bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4, 5, 6 pixels daar rondom rond. Te weinig voor een klok natuurlijk. Maar je hebt dan grotere die in het midden hol zijn. Dus dat is meer echt een ring met een aansluiting. Twee draadjes, twee of drie draadjes aansluiting. En daar kan je iets op in een cirkel laten rondlopen. Als je wat groter hebt met een fijnere onderverdeling, kan je dus tot en met minuten gaan en zou je een soort kloktoepassing kunnen maken. Nog een andere vorm is een gebogen vorm. Dus in plaats van een hele cirkel, een deel van een cirkel, een kwart van een cirkel of een achtste van een cirkel. Dus een gebogen vorm. Daar zou je zo de VU-meter-achtige dingen mee kunnen emuleren, namaken. En toch een nog wel bekende vorm ook is een vierkant met bijvoorbeeld 8 op 8. Dat soort dingen zagen we ingebouwd op de Microbit, dat kleine computerbordje waar je projecten mee kan doen en waar je zo krokodillenklemmen kan op aansluiten of iets aansluiting op kan schroeven en waar ook een slot bestaat waar je de Microbit in kan steken en vanaf dat... Van die uitbreiding, een soort uitbreidingsslot waar je dan andere aansluitingen hebt of kan verbinden met andere dingen. Of bijvoorbeeld op een breadboard waar je dan met draadjes en weerstanden en allerlei uitbreidingen op kan monteren om die te laten gebruiken door de microbit of omgekeerd, vanuit de microbit te sturen of dingen binnen te nemen in de microbit te meten ofzo. Verschillende vormen dus. En de NeoPixel, in tegenstelling tot op die microbit, die waren enkel rood, die LEDs. Er was een matrix van LEDs en die waren allemaal rood. Dus je kan daar iets op tonen. Je kan daar een symbool op tonen, vraagteken, een grote letter. Je kan iets laten scrollen. Eenvoudige, een smiley of zo. Eenvoudige beeldjes, maar omdat het aantal, was dat 8 op 8 of zo. Maar je hebt een matrix in een... NeoPixels, die zijn wel in staat verschillende kleuren weer te geven. Dus je hebt daar NeoPixels die gestuurd kunnen worden om een kleur naar keuze. Die wordt samengesteld door getallen te sturen natuurlijk. Kan je kleuren naar keuze. Dus je kan volledig kleuren weergave doen op die
bordjes van zo'n matrix van bijvoorbeeld 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ja, die er hier nu in staan zijn ook 8 op 8. Dus dan kan je meer complexe dingen doen dan een lineaire weergave van gekleurde vierkantjes. Een paar dingen uit dat tijdschrift. Velux OS, weer een nieuw soort Linux die ik niet ken. Fledermaus, software Bat, software Rust Parallel, Jurassic FOSS, moderne tekstverwerking, sudo versus donas, doas, doas is dat waarschijnlijk. Ja, sudo versus doas. Twee wegen zur root-rechte verwaltung. Twee manieren om te gaan met root-rechten. Dus als je op een Linux-systeem ingelogd bent, dan heb je een root-user en die wordt gebruikt door het operating systeem en door bepaalde serverdiensten. En jij zelf op je desktop bent ingelogd als gebruiker. Je hebt een naam, een login, naam en een wachtwoord. Soms heb je die root-rechten nodig om bijvoorbeeld over het hele systeem een upgrade te doen, om software bij te installeren of dat soort dingen. En dan heb je die root-rechten nodig. Maar om te vermijden dat... want natuurlijk, met die root-rechten kan je aan stukken van het systeem waar je als gebruiker normaal niet moet zijn. Als je gewoon in een LibreOffice een spreadsheet aan het maken bent of zo, dan hoef je niet de systeemonderdelen van het operating systeem, daar hoef je niet aan te kunnen. Dus dat is afgeschermd. Daar kan je niet aan. Je kan er dingen van gebruiken. De LibreOffice die kan gebruiken wat hij nodig heeft, lezen en gebruiken, toepassen, maar je kan daar niks aan veranderen. En dus dat onderscheid zorgt ervoor dat je als gebruiker met meer gemoedsrust kan werken aan je systeem en relatief weinig verkeerd kan doen. Maar als je dan toch eens root-rechten nodig hebt, dan zijn er wel verschillende mogelijkheden. Je kan inloggen als root. Oké, logt in als root. En dan kan je ook een desktop draaien als root natuurlijk. Hè. Ik weet nog, vroeger bij Suzy was dan die desktop was dan rood of zo, om je te waarschuwen, of bij andere distributies, ik weet niet meer juist de welke. Als je inlogde als root en dan was je desktop stond zo vol doodskoppen of zo, van opgelet of uitroeptekens of geel-zwarte streepjes of zo. Want als je dan iets aan het doen bent en je gooit een mapje weg en je denkt dat je de hoofdmap van een USB-stick in de vuilbakje gooit en je had per vergissing de hoofdmap van je eigen harde schijf vast, en dan is het natuurlijk desastreus. Dan is je systeem om zeep. Dus ze zoeken naar manieren om je wel root-rechten te laten gebruiken, maar beperkt. In beperkte tijd of voor een beperkte situatie. En dat is die sudo, superuser do, dus do met de rechten van de root-gebruiker. Of, en die kende ik niet, die andere, do as. Oké. Nuttig om jezelf te beschermen. Goed, dan nog wat over Raspberry Pi hats, wat GIMP tips. Ah ja, het tweede stukje, het einde van het boekje, zitten wat Linux-user dingen in. Voilà, zijn we zo'n beetje aan het einde van ons programma, denk ik. En ik zie nog een stukje muziek. En ben je curieus?

0: Dat was dan nog een stukje longtime waltz en daarmee zit onze Tucker Zimmerman in memoriam part 1 met Jeff van Gul de Roep. Dank u wel aan mijn lieve gasten en dat was de doe-es tot in de draai.
1: Mix niks.

Disco Really Made It. Grupo Sportivo. Gisteren of eergisteren onderschijnt terug op de Gentse feesten. Ik wist het niet, ik heb het gemist. De eerste groep die ik live zag toen ik 13 jaar was. Disco Really Made It. Grupo Sportivo. Vandaag wat Nederlandse muziek. Zowel hedendaagse als uit de oude doos. Dus Grupo Sportivo zal nog wel enkele keren terugkomen.

Het Neon Team. En als punker eind jaren 70 waren wij heel jaloers op de Nederlandse punks. Daar had je bijvoorbeeld op de VPRO het programma Neon, waar het heel wat experimentele punkmuziek werd gedraaid. Ook heel de scène rond de X bracht de eigen platen uit en hier was het redelijk stil op dat gebied. Wij moesten nog knokken om een Belgisch plaatje te vinden en dan moest het nog punk zijn ook, eind jaren 70 toch. Nog een keer Gruppo Sportivo.

Ze blijven nog even doorgaan. De Ettertjes, dus hedendaagse Nederlandse asociale punk, chale punk. Vier nummers achter elkaar. Asso.

Kaboutertje Putlicht. Hedendaagse groep uit Nijmegen. Ze biedt nog een andere groep uit Nijmegen, Titje en de Flikkers. Maar eerst het volgende nummer wil ik je ook nog meegeven. Kaboutertje Putlicht heeft een drankprobleem, want er is alleen maar alcoholvrij bier na DPZ.

0: kaboutertje op het licht heeft een drankprobleem. Alcoholvrij bier is er alleen maar te krijgen en hij lust het zelf niet. Een andere legendarische groep uit Nijmegen is natuurlijk Ketje en de Flikkers. Ooit hier nog opgetreden, denk ik, op de Roze Zaterdag. In de Stadsfeestzaal. Dit is de grote Mr. Micnic Show met een terugblik op de Nederlandse muziek van vroeger en nu.
1: Jet, jet, jet.

zweet. Rijden over elkaar heen.

0: gemaakt.
1: Tetje en de Flikkers. Van Nijmegen naar Rotterdam, dus voor de mensen die juist de radio opzetten. Vandaag een terugblik en een vooruitblik op de Nederlandse muziek. Soms liepen ze ons ver voor, bijvoorbeeld eind jaren 70, begin jaren 80. Was er heel veel mogelijk in Nederland, muzikaal, heel wat kansen en zo. In de jaren 90 zouden ze voorbijgestreefd worden door de Belgische en vooral de Antwerpse rockscène. Maar toch waren we er een beetje jaloers op in de jaren 80. Naar Rotterdam dus. Jules Deelder en Herman Brood. Ook het.

0: Kluif Spons. Krak.
1: Joel Deelder en Herman Brood. Ook kut. Beide heren konden zich heel wat permitteren. Herman Brood was een beruchte junk. Joel Deelder was vooral speedfreakje. Dat kon toen allemaal in de jaren 80 in Nederland, eind jaren 70, jaren 80. Het werd me ooglakkend toegestaan. Nu zou het helemaal anders zijn. Nog eentje van Herman Brood en de breedbedkikkers. Maak van je scheet.
2: Ik ben heus niet ouderwets. Ik dans nog steeds de rock'n'roll en doe nog wel eens gek. Ik heb niks te klagen, zelfs niet over steen en been. Ik zie alleen de zon, zijn geen ellende om me heen. Maak van jouw scheet één donderslag. Soms weet je niet meer wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet één donderslag. Maak van jouw scheet één donderslag. Oom Karel is een beste vent, en wat ik zeg is waar. Hij zeurt wel eens, maar meestal staat

maak van een scheet een donderslag. Soms vraag je wel af wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van je scheet een donderslag. Pang. Heet de tranen, vis is vet. Neem voor manen, goud genet. Wederom.

in jouw scheet. In donderslag. Spaas toch niet op voor je oude dag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van jouw scheet een donderslag. Pa.

Op 11 juli was het 25 jaar geleden dat Herman Brood van de Hult ontsprong. En in 2001 bracht hij nog zijn versie uit van My Way. Dit is de grote Mr. Mixnik Show op Radio Centraal.

careful step along the highway, and more, much more than that.

0: Way.
1: Herman Brood zijn versie At My Way in 2001 uitgebracht. Na zijn dood, ja, natuurlijk de vooral opgenomen, toen hij van een Hilton sprong, omdat hem gewoon uitgeleefd was. Nog eentje van Herman Brood met André Hazes, De Fles. Dit wil ik je toch wel meegeven vandaag op Radio Centraal. En dan gaan we zo terug naar iets hedendaagse muziek.

En mocht ik s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. Ik zijn dan onze marconist, het noodzijn SOS. Daar gaat mijn laatste groet naar wal, gesloten in een fles.

uit Haarlem. Totale escalatie. En ik ga gewoon de plaat verzetten. Dus het volgende nummertje staat iets verder. Pis niet tegen de wind.

0: harde vlag.
1: Oh nee.
0: En pis zo over mijn hand.
1: Gast.
0: Ik trek deze dus nu snel weg. Maar laat mijn leuter dus nu ook los.
1: Gadverdamme.
0: Die vrij in de wind gaat pissen. Houdt het dan ook nooit op?

0: Benjamin, dat je biedt op terras gestaan. Luistert goed, het is niet tegen de wind.
1: Oké.
0: Ska-muziek uit Haarlem. Escalatie. Oh nee. We laten het gewoon doordraaien. Leuke Nederlandse groepen. Altijd apart. Toch geweest. De muziek uit Nederland.

escalatie dus. Uit Haarlem, na de totale escalatie, pis niet tegen de wind, oh nee. Terug naar Rotterdam. 7980. Een van de meest originele bandnamen uit die periode, de Tandstick Korshoks. Met heel drie korte nummertjes, Religion Part 1, To Hell With Shell en Kill For Peace. Drie nummertjes die nog geen drie minuten halen. Dit is Radio Centraal op donderdagnamiddag.

nogmaals. Tetje en de flikkers, om terug verder te gaan naar het bellenblaasmachine van Escalatie. Dit is de grote Mr. Mixnik Show op Radio Centraal, met vooral toch wel bijzondere Nederlandse muziekjes. Radio Centraal op donderdag.

0: Hallo.
1: Bonk erop. Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij het Amusementsbedrijf. Hier op Radio Centraal. 106.7 FM. En we hebben een beetje een specialere uitzending. Allee, ja. We hebben een thema, zo te zeggen. Hè?
0: Ja, we hebben ons een beetje verdiept in de carrière van de deze week
1: overleden
0: bassist van L7.
1: Jennifer Finch. Ja, en jij bent begonnen met een nummer van L7?
0: Ja, Fast and Frightening.
1: Yep.
0: Van de plaat Smell the Magic uit het jaar 91.
1: Is dat dan voor het succes? Allee, de Pretend We're Dead? Of is dat erna?
0: Dat is denk ik...
1: Ervoor misschien.
0: Wacht, even kijken. Ah ja, die is van 92. En die heet Bricks Are Heavy.
1: Bricks Are Heavy, just, ja.
0: Dus dat was...
1: Deze ervoor dan.
0: Ja, die waren dus wel heel productief, hè.
1: Ja. In korte periode wel, maar denk je.
0: Bois?
1: Ja. Dan even stil en dan is terug reunited of zo. Ja.
0: Ik had hier van in 85 opgericht en dan tot 96 tot.
1: Ah ja.
0: Toch?
1: Oké. Okay.
0: En dan is er een break geweest. Maar dat is eigenlijk wel de periode dat Finch erbij zat. En die heeft dan een break gehad en een andere band opgestart. Other Star People.
1: Ah ja.
0: En dan is die daar terug bijgekomen bij L7 in 2014 tot heden.
1: Ja.
0: Ja, want die zijn nu eigenlijk nog een tour aan het doen. Hè. Die waren...
1: Ah, ja.
0: Vorige maand, in juni, denk ik, in België, op een festival.
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Met Jennifer nog?
0: Nee, zonder.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ah, ja.
0: Want die was al volledig in behandeling voor haar kanker.
1: Ja, in de hersenen dan blijkbaar.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Hevig.
1: Ja, triestig. Hoeveel? 59 of hoeveel? Was
0: ja,
1: 61?
0: 58 ja, of 59.
1: Ja.
0: Rest in punk.
1: Ja, zeker. Dan gaan we er nog eentje doen van... Allee, niet van L7, maar wel... Ik heb hier The Shocker. Dat is ook een band waar ze in gespeeld heeft. Ik denk dat ze ook de zang doen. Ik weet het niet. Het is moeilijk herkenbaar hier.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk wel dat zij dat is.
0: Ik zal het opzoeken.
1: En het nummer Smoke Rings. The Shocker.

0: Ja, Smoke Rings van The Shocker.
1: Hier was Jennifer dus op zang en ja, ze schreef ook de nummers.
0: Oké, okay, ja, klonk goed.
1: De band was maar 4 jaar actief.
0: Uh-huh.
1: Van
0: okay,
1: 2002 tot 2006.
0: Oké.
1: Okay. En we bevinden ons in L.A.
0: Ah ja.
1: Los Angeles.
0: Uh-huh.
1: Zijn jij er ooit geweest?
0: Ja, ja, ja, ik heb er 2-3 weken rondgewandeld. Ja. En L7, voor wat stond dat dan eigenlijk?
1: Ha, goeie vraag.
0: Gaan we dan eens opzoeken. Maar jij wou precies straks nog iets zeggen van die album. Dat is, was dat van Butch Vig dan? Dat nummerke dat jij hebt gespeeld?
1: Nee, dat is dus die Bricks Are Heavy, dacht ik.
0: Ah, okay.
1: Omdat daar eigenlijk hun eerste hit uit is voortgekomen. Ja. Pretend We're Dead,
0: ja,
1: neem ik aan. En die is dus geproduced door Vig.
0: Butch Vig, ja.
1: Vic, ja. En die heeft ook de
0: Nevermind van Nirvana, Dirty van Sonic Youth. En hij is ook de drummer van Garbage. Ja, het zal vooral jaren 90 muziek zijn vandaag. Dus gitaren van de jaren 90.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Oké, okay, heb jij er nog iets? Of moet ik iets doen? Of,
1: ja, wat gaan we doen? Iets, nog iets van L7?
0: Kan, zeker.
1: Ik vind One More Thing ook een tof liedje.
0: Dan doen we die, hè.
1: En dat is dus van die Bricks Are Heavy.
0: Ah, ja.
1: Oh, sorry. Ja.

0: L7. Yep. Tribute.
1: Dacht even dat je mijn naam zei. L7.
0: Ja. Dus,
1: ja. We hebben de betekenis gevonden.
0: Ja. Ja. L7, het logo, is zo twee handen.
1: Ja, het betekent een... eigenlijk square, hè? Of medio, alleen ja. In het Engels dan. En als je dan inderdaad je handen een L en een 7 maakt, een Amerikaanse 7, dan maakt het een square.
0: En dat is dus ook het logo, denk ik, van de band. Of ja. Alleszins, die heeft dat op haar kuiten getatoeëerd. Ik denk dat dat Finch was dat had. Er staat een documentaire online, Pretend We're Dead. Zag er precies wel interessant uit. Ik heb er juist een klein stukje uit het begin gezien. Verder...
1: Ze was ook fotografe. Heb jij daar foto's van gezien?
0: Ze heeft een Instagram met een paar foto's op. Allee, ook wel veel, denk ik.
1: Uh-huh.
0: Ja, mooi. Checken. Knap. Ja. Die werden uiteraard ook geëxposeerd.
1: Ja. Maar ja, niet hier in België.
0: Wie weet, komt dat nog? Hè?
1: Ja, misschien.
0: Ze was al op haar 14 jaar in de scene. En ja.
1: Ja, als we hier zien, het filmpje dat klaarstaat, dan zien ze er inderdaad zo, 14, 15, 16.
0: Hè? En dat is dan met...
1: met Courtney Love en meneer Pageant Babies. Blijkbaar heeft ze dat met Courtney Love een band gehad. Die heette Pageant Babies. Ik denk dat het niet zo lang heeft bestaan. Ik heb hier het nummerke Best Sunday Dress klaarstaan. The Pageant Babies.

0: Nee, deze is een rare versie. Het stond al bij Slowed in Reverb. Dus dat is niet degene dat ik wil hebben. Ik kan dan aan...
1: Het zijn allemaal demo's.
0: Ja, maar deze was toch een beetje vertraagd, precies. Ik kan niet zien dat er de andere hier, deze misschien. Even checken, hè. Ja.
2: Dat klinkt al beter.

0: We hoorden Hole.
1: Ja, met Jennifer's Body. Omdat het programma een beetje in teken staat van Jennifer Finch, moest het nog niet weten.
0: Ja, het nummer gaat over geweld tegen vrouwen. En in die tijd was, in 1977 was er een kidnapping. En dat liedje is daarop geïnspireerd.
1: Oké. Jij nog iets? Ik heb alleen nog wat nummertjes met de naam Jennifer in. Die dan voornamelijk precies toch van de jaren 70 zijn. 60, 70.
0: Ik had nog wat namen opgeschreven, dus van de eerste kwartier van de documentaire dat ik dan er juist rap gezien had. Bijvoorbeeld de band X klinkt wel interessant. En die hebben ook
1: van L.A. Dan.
0: Ja, die hebben een nummer Los Angeles.
1: Los Angeles, ja.
0: Zullen we dat eens
1: beluisteren? Ik heb die plaat trouwens in Los Angeles gekocht ook.
0: Echt? Echt, ja. Ja, ik denk dat dat ook wel een grote band was.
1: Ja, vooral in Amerika denk ik heel X, ja.
0: Mij ook een vrouw.
1: John Doe, en dan een vrouw. Ik ben haar naam kwijt, maar ja.
0: Christine. Een zekere Christine.
1: Oké.
0: Zoeken het op.
1: Ja.
0: Dus, X.
1: Los Angeles.

0: X, dus. Met Christine. Dan ben ik het terug vergeten.
1: X of zoiets?
0: Ja.
1: Nee, Christine. Ja. Nee, het was best een moeilijke naam. Oké.
0: Okay. Geen een typische naam. Anyway. De documentaire dus. Zeker de moeite, lijkt mij.
1: Ja. Oké. Moet ik het doen?
0: Dan maar.
1: Ja. Ik heb hier Steven Melkmis. Die heeft ook een nummer met de naam Jennifer in. Jennifer and the S-Dog. Het is wel een akoestische versie. Dus. Steven Melkmis van Pavement.
2: It's track 11, I believe.
1: Yeah, 12. It's live.
2: Okay. I'm probably going to do it a little slower. More Jim Croce style.

0: ons.
1: We hoorden Kurt Cobain met een... Nirvana. Solo, akoestiek wel.
0: Dat is Kurt Cobain.
1: Ja, en dat komt van een plaat Sliver, The Best of the Box, met allemaal demo-opnames en live en dergelijke akoestische dingen.
0: Ja. Klein weetje dan nog?
1: Ja, dus Finch, Jennifer, was samen met Grohl...
0: Een periode, hè? Kleine periode.
1: Ja. De drummer van Nirvana, toen ze hun doorbraak maakte...
0: Zal 92 geweest zijn dan. De Lollapalooza-toren, denk ik. Ik denk dat het daar allemaal zo wat gebeurd is. Lollapalooza-festival heb ik precies toch wel eens willen meemaken.
1: Daarvoor heeft L7 ook met Nirvana getoerd in Europa. Mm. Dat was dan... Wat was dat dan?
0: Het zal wel ongeveer die periode zijn, denk ik. Ik heb dat precies toch zo zien passeren. Oké. Gaan we even weg terug van de 90s. Gaan we terug naar de eind jaren 60. Angel Pavement en het nummer Jennifer. We blijven wel bij Jennifer natuurlijk.

0: We zullen even zeggen dat ja. Dit waren de Pandoras, ook een band van LA, jaren 80 tot 91. Mm-hmm. Met frontvrouw Kim Shattuck van de Muffs. De Muffs. Ook, maar je kent ze ook van?
1: Ik ken ze eigenlijk omdat ze als Kim Deal uit de Pixies is gestapt. Na de reunie en zo is Kim Deal nog even geweest en dan is hij gestopt. En dan is Kim Shattuck heeft haar dan tijdelijk vervangen, maar dat bleek dan toch niet de goede match te zijn. Mm-hmm. En dan is hij er terug uitgegaan. En dan, een beetje later is hij gestorven ook.
0: Ja, ook iets in haar hersenen, lees ik hier.
1: Aneurysm.
0: Op heel jonge leeftijd.
1: Kurt Cobain, Nirvana, heeft trouwens ook een nummer dat aneurysm heet. Mm. Cirkel is weer al rond.
0: Zoveel cirkeltjes.
1: Ja. Dus die Kim Shattuck, Pandoras, ja. En wou jij er dan nog iets van doen? Of niet?
0: Dus met de Pandoras wilde Kim de 60s sound verkennen.
1: Is wel gelukt, hè?
0: Ja, tof.
1: Ja. Had jij dat nog niet?
0: En dat kwam dus ook uit die documentaire, ergens op een affiche van...
1: Bedoelen ze wat de vrouwenbandjes?
0: Ik had ook nog The Bags met Alice Bag. Maar is het eerst dan nu?
1: Nee, het is anders. Deze is terug de 70s.
0: Ah, maar ja, doe maar.
1: Oké,
0: Donovan.
1: Donovan die heeft een nummerje Jennifer Juniper. Dan gaan we die gewoon eens opzetten, hè.

0: Ja, wat wil je erachter doen? De Bratmobile.
1: Bratmobile.
0: Ja, is dat, dat is mijn dingetje. Ja, dat heeft toch iets mee te maken, denk ik.
1: Met?
0: Ja, nee. Van Bikini Kill. Kate Kat, ja.
1: Ah, die drumster.
0: Nee, die zangeres. Dit lief van de Beastie Boys. Ik dacht dat die ook een band... De Bratmobile. Ah, ja. Maar ik kan verkeerd zijn, ik weet het niet meer.
1: We zoeken het op.
0: Ja. Ik zei normaal, maar allee, ik heb die een boek gelezen. Juist. Een maand geleden.
1: Cool Schmoel of cool Brat Girl? Cool Schmoel.
0: Ja, Cool Schmoel.
2: We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool, cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, Cool Schmoel.

0: hip.
1: Jennifer
2: Eccles van The Hollies.
1: En dan had je nog een weetje.
2: Ja, ik hoop dat ik juist ben. Albert Hammond Jr. Dat is een van die mannen in The Hollies. En dat is ook de vader van de gitarist van The Strokes. Zo heb ik mij toch weten vertellen of gelezen vroeger. Dus.
1: En we zochten er juist naar de naam van de zangeres.
2: Bikini
1: van,
2: Kill.
1: Dat was dus Kathleen.
2: Kathleen Hanna. En die heeft niet in Bratmobile gespeeld. Maar die band Bratmobile zit wel in de Riot Girl-beweging.
1: Absoluut.
2: En dat wordt heel vaak vermeld ook in het boek van Kathleen.
1: En dat deed mij denken aan een andere kat. Ja. De kat van Babes in Toyland, wat we nog niet hebben gespeeld. En Kat Bieland.
2: Ja.
1: Die zat dus ook samen met Courtney Love en Jennifer Finch in de Pagan Babies, dat we er juist hebben gespeeld. Ja. Maar soms heette die band ook Sugar Baby Doll of Sugar of Babylon.
2: Ja.
1: Ze wisten het nog niet goed.
2: Ja. Niet te moeilijk te maken.
1: Maar daarna is dus Cat Babes in Toilet begonnen.
2: In de toilet, ja.
1: En,
2: de tribute band, Babes in Toilet.
1: Daarvan spelen we dus ook nog graag het nummer Sweet 69.
2: Jepa.

0: Zo, we zijn bijna aan het einde geraakt.
1: Ja.
0: Van het amusementsbedrijf.
1: Tribute.
0: Op Radio Centraal.
1: Tribute to Jennifer Finch. Rest in power. En punk in peace.
0: Enzovoort.
1: Ja.
0: Ja, coole chick. Ja. Om te eindigen, dacht ik, was ik nog vorige week iets tegengekomen, ook iets... dat duurt maar 2:20.
1: Oké. Okay. Ja, ik had eigenlijk wel iets, maar dat heeft niet met Jennifer Finch te maken, maar ik wou nog een eervolle vermelding doen aan Steve Albini. Die was gisteren, zou die jarig geweest zijn. En die is ook twee jaar geleden, denk ik, gestorven. Hè. Bekende producer van veel 90s bands.
0: Doet dat dan?
1: Dus,
0: doe maar.
1: Ik dacht...
0: doe maar.
1: En dat is 5 minuten. Dus dan is ons programma schoon gevuld. Hij heeft verschillende projecten gehad. Maar ik pak een nummertje van Shellac. Het nummer Paco.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot Steve Albini. Ook Rest in Power. Even. Dus gewoon even opzet. En... play.

0: Goedemorgen, welkom in het... Oei, Steven, nou zegt niks.
1: Ja,
0: welkom in het Scherzo in Vaarkruis.
1: Nee, B. In B-kruis. Scherzo in B-kruis.
0: Hoe is er veranderd?
1: Ja, onze platenmeester, die net vertrokken is, die heeft een stapeltje platen achtergelaten. En als bij wonder en toeval beginnen onze componisten dit programma met de letter B.
0: Oh.
1: De B van Beethoven en...
0: Dus vandaag is het in B-centraal, hè?
1: B-centraal. En ja, wie A zegt moet bezigen. Nee, we zijn begonnen met meesterwerken alweer. Hè. Meesterwerken van wie?
0: Van Beethoven.
1: Oké, met een B. Ja, dan nemen we wel eventjes...
0: Sorry, van Beethoven.
1: Von. Ludwig van. We waren er eventjes over bezig offline. De meester toont zich in de eenvoud. En wat is er eenvoudiger dan een strijkkwartet, waarin de naakte waarheid zal zijn. Het is geen verbergen achter grote trommels en fanfares en kanonschoten, maar de pure muzikaliteit. Daar zou Beethoven dan nog eens extra in excelleren.
0: Ja, dat klopt. Ik ken een strijkkwartet van Beethoven niet laten liggen, als ik het zie.
1: Ja, dat is see it and buy it, ja, zonder nadenken. Ja, ja. En naar welke uitvoering hebben we dan nu?
0: Een heel oud, zo oud dat ik eigenlijk op de plaat zelf moet kijken.
1: Toen hadden ze nog niet de letters om op een hoes iets te zetten.
0: Maar dat is niet waar, op de fronthoes staat ook niet voor.
1: Ah, het is zo'n heerlijke...
0: Oh, ja.
1: Zo'n doos.
0: Gewoon van voor.
1: Zo'n linnen doos is het.
0: Mijn papiertje met tekst, hè. Dat erop geplakt is.
1: Ja, mooi. Voxbox heet het ook.
0: Voxbox, dat is Amerikaans.
1: Oké.
0: Vox, keigoed label.
1: Een taaldoos.
0: Ja. Dat is een keigoed label, Vox.
1: Ah, ja, oké.
0: Okay. Amerikaanse label. En qua klassieke muziek hebben die enorm veel... Ja, gewoon goede opnames vinden. Interessante componisten, heel goede uitvoeringen.
1: Ja, er was toch een tijd dat er echt tegen elkaar geconcureerd werd om de beste opnames te maken. En dat
0: Goed, die tijd is nog niet voorbij.
1: Nee, ja. Maar ja, ik ken altijd dat digitaal.
0: Er worden echt digitaal enorm goede opnames gemaakt.
1: Ja.
0: Precies, zoals ik vroeger bedoel, bij de platen vroeger, een heel hoop, in klassiek merk dat je goed, heel veel platen die gewoon muf en duf klinken.
1: Ja.
0: Het komt gewoon niet door en... Ja.
1: Ja.
0: Ja, alles vloeit zo in een breken over en de dynamiek valt weg. En, Saga is daar heel sterk in.
1: Oké.
0: Okay. Budget klassiek label.
1: Okay.
0: Heel sterk. Dus die hebben soms wel goede muziek, maar dat klinkt altijd zo.
1: Jammer.
0: Ja. Meestal klinkt dat vrij modderig.
1: Ja. Misschien kunnen we daar zelfs eens een programma aan wijden aan de goede...
0: Saga. Ik heb nu ook collectie Saga.
1: Ja, maar dus niet alleen aan slecht, maar een soort... Ja, aanwijzingen geeft van dat label is echt het slechtste, er komt nooit iets van en dat is echt altijd kwaliteit enzovoort. Ja.
0: Remington, dat is ook een budgetlabel Amerikaans.
1: Mm-hmm.
0: En dat is altijd goed.
1: Ah,
0: altijd met keilige kraak, want dat is allemaal goedkope vinyl en dit en dat. Maar die gast die net wist het echt te kiezen, die probeerde die platen betaalbaar te maken. Hè.
1: Ja. Om een concurrentie
0: eigenlijk. Ja, jaren 50 was een plaat niet goedkoop.
1: Ja, nee, juist. En dat het dan toch voor de massa's een reden was om ze te kopen, want de kwaliteit, de muziekopname zelf was dan heel goed. Oké.
0: Ja, soms ook heel rauw, maar gewoon, de muziektroep is gewoon fantastisch.
1: Oké, ja. Dus dat is dan ook zoiets dat jij
0: Don als Gabor.
1: Collector, jij ziet zoiets van dat merk en eigenlijk bijna blind ga jij dat dan ook kopen.
0: Van sommigen wel bijna, dan heb ik zoiets. Als je in Remington is van de naam zijn tegengekomen, dan denk ik niet te hard nog.
1: Ja.
0: Dat is zo van... Ja, klinkt altijd goed, zelfs als het vrij banale muziek is van een van de composities dat je al duizend keer gehoord. Doordat dat iets minder goede vinyl is en dat, begint dat plots ook zo een patina te krijgen. En weet, als je een kerst op een plaat krijgt, dan krijg je dat tik, dat is irritant.
1: Dat is te lastig.
0: Maar als je zo gewoon een beetje versleten vinyl hebt, dan is dat precies dat je zo'n hartvuurtje aanstikt even de muziek en dan krijg je altijd zo wat. En,
1: de eikenbakken in de
0: pannen. Dat klinkt eigenlijk beter als een proper plaat.
1: Ja, en eigenlijk, ons oor is daaraan gewend, hè. Wij luisteren daarover. Hè. Wij luisteren
0: hij noemt ze dan weer een... Zo'n kamer die al het geluid opzuigt, dat je daarin komt, dat voelt niet zo comfortabel voor de meeste mensen.
1: Oh ja, juist.
0: Tenzij dat je dat leuk vindt om zo'n gevoel te hebben.
1: Juist, ja.
0: Dan zie je dat alles uit je oren wordt gezogen.
1: Ik heb ooit eens in Amsterdam, ik was heel jong, mijn vader was een film aan het maken en ze waren tot de hele nacht door aan het monteren. En ik heb toen geslapen in een geluidsdichte studio.
0: Oh.
1: Ja,
0: moest dat maakt veel lawaai, hè?
1: Ja, jezelf. Hè? Dat is wel een merkwaardige ervaring. Met een matrasje op de grond en dan tussen de mengpanelen enzovoort. Ja.
0: Ja, dan hoor je de bloedstromen.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is, ik vond het heel aangenaam. Ik kan nogal goed leven met mezelf. Maar dus, wat hebben we gehoord? Die Voxbox.
0: Ah ja, ja, we waren een beetje afgeleid. Dus ja, Ludwig van Beethoven, de strijkkwartet. En dit was... Ik ga wel op de plaat kijken.
1: Ja, we gaan eens even...
0: Ah ja, kijk. Dus, dit was het strijkkwartet nummer 11 in F-mol, Fa-klein, opus 95. En het wordt gespeeld door het Leeuwengut kwartet, bestaande uit Alfred Leeuwengut op eerste viool, Jacques Gotkowski op tweede viool, Roger Roche op de altviool en Roger Leeuwengut op de cello.
1: Ja. Ja, ik zou zeggen, als het je interesseert, je kan het zelf best luisteren opzoeken, maar het begint al, de Wikipedia is al heel tof eigenlijk, omdat hij noemt het, Beethoven droeg zijn kwartet Serioso, zoals hij het noemde, op aan de heer von Zmeskali, als een dierbaar souvenir van onze langdurige vriendschap. En dat was dan een cellist. En die cellist die was dan ook nog eens getuige van Beethovens ongelukkige liefde voor de doktersdochter Therese Malfatti.
0: Malfatti, dat klinkt gelijk... Amai.
1: Dat klinkt niet goed. Dat kan echt alleen maar... Wordt zo als een mooie huwbare dame geboren. Oei. En ook de stijl, de muzikale stijl, zou een combinatie zijn van Duits en Italiaans, staat er. Maar de tekst is veel en veel langer, dus als het je interesseert, absoluut wel de moeite om even op te zoeken. Hoe gaan we deze overtreffen, deze
0: Nee, wacht. Een strijkkwartet, dat is in dezelfde vorm als een symfonie, een sonate, dus zijn altijd minstens drie delen, in dit geval vier, dus nou, we hebben allemaal geen deel gehoord, hè.
1: Is dat echt, Jan? Dus elk strijkkwartet heeft ook die regels, die vorm?
0: Ja, geen regels, maar dat is... Hey, je hebt zo de grote stukken, die drie, vier delen zijn, de symfonieën, de concerto's, de sonates en de strijkkwartetten. Dat zijn meerdelige grote werken.
1: Oké.
0: Dus dat duurt gemiddeld kwartier, 20 minuten, half uur, 40 minuten kan zelfs.
1: Oké. En het strijkkwartet, ik blijf putten uit jouw ongelooflijke kennis. Een strijkkwartet is niet gemaakt voor een concertzaal, maar voor een meer intiemere setting.
0: Dat valt onder wat ze noemen kamermuziek. Maar in praktijk wordt kamermuziek ook wel eens in concertzalen gespeeld.
1: Natuurlijk, zeker nu vandaag.
0: Dat is kamermuziek, alles met een kleine bezetting. Dus bijvoorbeeld, sonates is kamermuziek. Dat zijn ofwel een piano, ofwel een instrument, plus een piano of begeleiding. Kwartetten, trio's.
1: Zang soms.
0: Ja, ook dingen, kleine zangen. Sonates. En dat noemen ze dan kamermuziek.
1: Ja. Groot algemene deel er. Dus we hebben eigenlijk het eerste deel nog maar gehoord van...
0: Allegro con brio.
1: Oké.
0: Ik ga eens even kijken wat die anderen noemen. Gewoon even een micro boven de plaat hangen. Met anders.
1: Ja.
0: Terugdraaien. En nu gaan we het lussen. En nu gaan we het lussen door het Allegretto Manon Troppo. Dat is het tweede deel. En ineens...

0: ja, muziek die je voelt, die je proeft. Fantastisch, fantastisch. Ja, compositie, een fantastische uitvoering, hè. Mooi.
1: Opus 11. Nummer 11. Dus de kwartetten worden gewoon opgenummerd.
0: Ah ja.
1: Met de opusnummers, die hebben we geen rekening mee, wat voor type stuk dat is. Dus dat is
0: dat volgt gewoon chronologisch, ja.
1: Ja. Ja, eigenlijk, het is de chronologie van de uitgave meestal.
0: Mm.
1: Dus als een bladmuziek wordt uitgegeven, staat er een opusnummer op. Waarmee dat je kunt herkennen welk stuk dat het is, of welke versie het is. Een opus, nummer zoveel A, dat is eigenlijk een arrangement of voor een ander instrument. Of een afleiding ervan.
0: Dus dit is het 11e strijkkwartet van
1: Beethoven. Het 11e strijkkwartet in de 95e uitgave op de rij. Alhoewel dat dan niet per se zo hoeft te zijn, want er zijn er die bijvoorbeeld drie opus-series hebben ook.
0: Ja. Dus terwijl het Napoleon op zijn kloten kreeg in Waterloo, werd dit stuk geschreven, 1814, als het overleefd. Het was allemaal volop geschiedenis op dat moment. Met een Beethoven die wel een aparte relatie had met Napoleon ook. Hij had eerst hij was helemaal in de wolken, omdat het... men zou hem vandaag extreem links noemen, Beethoven, in de mate van het mogelijke. Omdat hij helemaal in de wolken was van de aanpak van de Franse Revolutie en dat dan Napoleon niet voor de koningen, maar voor het volk was. Maar toen hij heeft dan een stuk geschreven, de Eroica, voor hem. Maar op een gegeven moment werd hij een beetje funny in de head, onze Napoleon, en kroonde zichzelf tot keizer enzovoort. En dan was hij zo razend, onze Beethoven, dat hij de opgedragen aan Napoleon Bonaparte, dat hij heeft uitgekrast, dat het door het papier zelfs drukte, op zijn... Ik heb dat onlangs geleerd, polygraaf of zoiets. Ik weet niet of ik het juist zeg, maar... het handschrift van een componist, dat heeft een naam. Het oorspronkelijke handschrift van een stuk, dat heeft een...
1: Niet gewoon manuscript?
0: Nee, het is iets ingewikkelder. Ja, ik
1: klopt wel. Dat er bijvoorbeeld op een stuk MS of manuscript achter staat, dat wil zeggen dat de bron uit de partituur richt het manuscript komt van het handschrift.
0: Ja, ja. Ik las het in die Wikipedia en het heet een autograaf. Dus bijvoorbeeld in dit geval, en ik was ook een beetje aan het liegen, zie ik nu, de autograaf uit 1810 is verloren gegaan. Het werd pas in de herfst van 1816 gedrukt, maar de autograaf, en dat is wel degelijk echt hetgeen, maar dat kan ook een dat hoeft geen muziekstuk te zijn, dat kan ook alles wat de maker, componist of schrijver, heeft op papier gezet met de hand, heet een auto.
1: Dat heb ik natuurlijk nooit gehoord.
0: Ja, ja, ja. Ondertussen genieten wij verder van het uitstikken in Endless Loop.
1: Ja. Ik heb nog een strijkkwartet bij.
0: Oké. Maar je blijft wel bij B, hoop ik, want wie belooft met de B moet beter maar best zijn B.
1: We gaan nog een strijkwart luisteren van Bartok.
0: Nah.
1: Bella.
0: Bella Bartok. Nah. Bello.
1: Ja. Ik dacht het vijfde te pakken. Het vijfde strijkwart dit. Ik heb het nummerke SZ-102 gekregen, geschreven 1934. En die doet er nog een schipje bovenop, die maakt er zelfs vijf delen van. Een allegro, een adagio molto, dan komt een scherzo alla bulgarese, een andante en de finale is allegro, vivace.
0: Oké. Okay. Dat eindigt blijkbaar vaker ook op filler einde.
1: Ja, het eerste stuk is vaak snel, het laatste is ook vaak snel. Derde ook, dat is vaker een scherzo, dacht ik. En meestal wordt er afgewisseld tussen sneller en trager.
0: Ja.
1: Meestal, niet altijd, maar...
0: Omdat het een beetje in onze gevoelswereld past.
1: Ja. Ook om iets snel over te laten komen, moet het laten volgen door iets trager en andersom. Mm-hmm. Ja. Anders versnelt uw geest gewoon.
0: Een beetje contrast. Oké, goed. Ja. Bartok.
1: Het gaat van 1981, waarschijnlijk 80 of 81 opgenomen, door het Eder Kwartet. Met Paul Eder op de eerste viool. Erika Toot op de tweede viool, Zoltan Toot op de altviool en Georges Eder op de cello. Dat is ook weer een familie aangelegenheid.
0: Dat is een familietje, ja.
1: Oké.
0: Ja, en de hoes is fantastisch. De tijd dat de vlinderdassen nog groter waren dan het gezicht ongeveer.
1: Ja. Zwart vrekje, wit hemd eronder, strikje nog. Strikje.
0: Maar ja, dat zijn echt breder dan het gezicht, dat is de strikje. Geweldig.
1: Het is net gewoon van telefonken. Mm-hmm.
0: En dat is een welk...
1: Dat is een Duitse fabrikant van HIFI-apparatuur en die ook, just like Philips en zo, platen zelf platenlabel hadden. Hè.
0: En welke quotering geef je aan...
1: Telefonken, ook heel goed. In klassiek is die altijd heel goed opname.
0: Is dat
1: ik denk omdat zij fabrikant zijn, dat zij er ook altijd een punt van gemaakt hebben van die kwaliteit.
0: Een beetje zoals Philips dan, die dan ook eigenlijk elektronica maakt.
1: Philips is heel groot uitgegroeid natuurlijk, samen met Deutsche Grammophon, zijn die dan Polygram geworden en zo verder. En, ja, nu zijn ze ondertussen allemaal opgenomen in die drie concerns, hè. Dat weet ik niet meer, is Bertelmans, Sony of de andere, waar is die Universal? Ik denk Deutsche Grammophon is die Universal, maar ook niet, whatever.
0: Maar in ieder geval... Dezelfde manier van, we maken elektronica, maar we gaan dan ook even showen dat wij ook de beste zijn.
1: Ja, dat moesten de... Ja. Ook duidelijk geen goedkoop uitgaven, dat zie je.
0: Nee. En hoe groter de strik, hoe beter de uitgave. Vlinderdas.
1: Dus lust, het vijfde strijkkwartet van Bartok, Bella.

0: Voilà, c'est ça. Il est là.
1: Ja, mooi.
0: Tof stuk.
1: Ja. Tof stuk. En hij liep er een beetje ver op zijn tijd, 1934. Je hebt dat stukje gehoord, dat was precies van die minimalmuziek zo.
0: De Philip Glass momentje. Halverwege. Ja, maar met de vingerspitsengevoel van onze muziekmeester. We hebben deze keer het ene tikje, heel lang het Philip Glassje er snel uit gehaald. Ja, heel interessant stuk. Toch weer even ingelezen. Het is blijkbaar besteld door ene dame, voor mij natuurlijk onbekend daarvoor, Elizabeth Sprague Coolidge. Ze was eigenlijk, de Sprague is haar achternaam, haar meisjesnaam, maar

0: heel leven gewijd aan het proberen, en eigenlijk niet proberen, maar erin gelukt is om kamermuziek daar onder de aandacht te brengen. En door bijvoorbeeld dit stuk wat we net gehoord hebben, van Bartók te bestellen bij hem. En echt gewoon daar te zeggen van, meneer Bartók, ik zou graag een muziekstuk bij u bestellen. Hoeveel moet dat kosten en wanneer is het klaar? En de man is er heel enthousiast op ingesprongen en heeft dat dan gemaakt. Dus ja, fenomenaal natuurlijk. Hè. Oh. Dat het kan dat het nog bestaat, bestond.
1: En dan hebben we in het vijfde deel ook nog een citaat van strijkkwartet van Beethoven. Strijkkwartet in La Klein, dat ik niet bij heb. Moet ik even zien. A Holy Hymn of Thanksgiving. Dat is een van de delen. Het eerste deel van de strijkkwartet. Ja,
0: want het staat inderdaad met name in het bijhorende inlegboekje. Boek bij jou. En ook, je vindt het ook online, dat er inderdaad met een vraagteken. Zit er een referentie in naar dat stukje Beethoven of niet? Dat,
1: hier is het vraagteken er zelfs niet bij.
0: Nee, dat is uitgesproken.
1: Dat is Chris J. Evans. Die weet er alles van, blijkbaar.
0: Ja. Als de Chris het zegt, dat is toch.
1: En in dat zo hadden die zigeuner ritme zitten. Wisselende maten. Van ja. 4, 2, 3.
0: 9/8.
1: Of 9/8, inderdaad.
0: Ja. Het begint mee, las ik inderdaad. En dan voor het westerse of het klassieke oor is dat dan wat raar. Maar voor de Balkan is dat bijzonder normaal. Dus Bartók heeft echt gekozen voor zijn Hongaarse roots qua ritmiek in dit stuk. Ja.
1: Ja, hij verzamelde ook Hongaarse muziek. Hè.
0: Ja. De mannen, ja. En ja, heerlijk dat de man dat heeft gedaan. Want toch prachtig, hè, dat je kan van 120 jaar overslaan, van Beethoven naar Bartók. En weer terug, of weer verder.
1: Terug.
0: We go back.
1: Ja, waar is hier de strijkkwartet nummer 9. Okay. Opus 59, nummer 3.
0: Oké. Okay.
1: 7, 8 en 9, die zijn samen uitgegeven.
0: Nou ja. Daarom is het één werknummer. Werktitel.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus een opus, het negende strijkkwartet dan van onze vriend Ludwig von.
1: En terug uitgevoerd door het Leeuwengoed kwartet in de jaren 50.
0: Ja, uit die geweldige box die je bij hebt. Met die prachtige opname. Dus zet uw oren open, luisteraar, want het is weer smullen en genieten.
1: Ja, de eerste twee delen zijn gewoon lang. Het eerste deel is een introduzione, dat overgaat in een andante con motto. Con motto bedoel ik. Het tweede is terug een andante con motto. Quasi allegretto. Ja, en die andere deel die stond op een andere kant, die kan ik niet lezen. Zijn er vier.
0: Ja, het is het derde van de drie zogenaamde, hou je vast, Razumovsky. De Razumovsky-kwartetten. Hij heeft het al geschreven in 1806 en hij heeft het opgedragen aan die graaf Razumovsky. Dat was de Russische ambassadeur in Wenen van de heer Beethoven. En het breekt ook met de klassieke stijl, lees ik hier, en het wijst al naar de romantiek. Levendig, energetisch, slotdeel razendsnel en vurige fuga.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een genieten. Ja, en inderdaad, het blijkt hè, dat de meester toont zich in die eenvoud. Wat hebben we nog te goed van deze strijkkwartet, het negende strijkkwartet? Het
1: dus, deel nog. Nu komt deel 3, Maestoso Grazioso. In deel 4, Allegro Molto.
0: Ja.
1: En misschien, als het dan wat te vroeg gedaan is, dan laten we een tweede stukje ook door een strijkkwartet gespeeld, maar geen vierdelig strijkkwartet. De grosse fuge B-dur, dus dat is C, groot, opus 133, ook door het Loongood kwartet.
0: Ja, van dezelfde box. Maar ja, we zien hoe ver we geraken. Hebben we nog een kleine 20 minuutjes voor deze reguliere tijd in onze scherzo in Kruis Centraal. En wat u hoort is het poetsmachientje om de plaats schoon te maken. De stofafnemer. En die gaat zelfs nog eens over de plaat. Want Jan heeft bijvoorbeeld zijn eigen naalden mee, zijn eigen koppen mee. Hij stelt alles altijd af en we gaan genieten.

Welkom op Radio Centraal 106.9, zo is het. Nee, 106.7. 103.9 was het vroeger. Ja. En 101.6 was er ook ooit. En 107.8 tegen de ooit geweest. Maar nu is 106.7, denk ik. Hè? Ja. Nog altijd. Of terug. Klankenbergen van 1 tot half 3. En vandaag bevinden we ons in het water. Alle nummers hebben water in de titel of refereren ernaar. En het eerste nummer is The King and Queen of Water van Ixta Well. Welkom in dit programma.

En dit zijn de Baka Forest People of... dat denk ik kwaad. Dinges. Van waar waren ze nou weer? Cameroen. En dit wordt I Want Water van African Head Charge.

Ondertussen al gestart, Golden Water Queen van Bruce. Van het album Four More Than Four.

Bruce, Golden Water Queen. Zo dadelijk Aroma Pitch Water Queen.

Bijna tijd voor een break met Bamboo Man. En het is een water break. Bamboo Man.

Dit is a Body of Water, Dolphin Midwives in Klankenbergen op uw Radio Centraal.

En dit wordt Sophia Loizou, Vestal Waters, van het prachtige album Untold. Vestal Waters.

Patricia. Treading Water. En daarvoor Beaumont Hennant, Water and Space. Klankenbergen.

0: underneath all that crap. Sure, it must be hard in there. The only reason I'm here is because I breathe so much air. If I stop breathing, I'll just like disappear.
1: De Constructus Corporation. En later is een van die mannen mee gaan werken bij Die Antwoord. Zuid-Afrikaans. Verder met Coral, Mint en de Hospital Watercolor.

uit de compilatiereeks Future Sound of Jazz, nummer 14, Under the Waters van Vanishing Twin. En hierna dan op Project Moog Circle, As Long as Grass Grows and Water Runs, Walrus Ghost.

Molecules.

Water.

En dit zijn Elements of Waters, Café de la Jungle. 12 inch heet Ginzo.

Binnen 2 weken zijn we er terug met een nieuwe Klankenbergen. Hoog tijd voor The Final Frontier. Tot binnen 2 weken.

René Urtréger. Hij overleed op 16 juli van dit jaar. Hij was 92 jaar oud. Hij was een van de belangrijkste Franse jazzmen. Hij begeleidde onder meer Chet Baker, Stan Getz en vele beroemdheden. Maar hij begon eigenlijk in 1955 werd housepianist, huispianist, zo is het, in de Club Saint-Germain in Parijs. Maar hij werd echt bekend, befaamd, met het, omdat hij pianist was om de soundtrack van L'Ascenseur pour l'Échafaud, dat u wel kent van Miles Davis, maar verder ook nog met Barney Willen, tenorsax, René Urtréger, uiteraard piano, Pierre Michelot, bas en Kenny Clarke op drums. Twee stukjes hieruit, de overbekende generiek en L'Assassinat de Carala.

Dat waren dus drie stukjes uit L'ascenseur pour l'échafaud. De generiek, de L'assassinat de Carala en Sur l'autoroute. Miles Davis, Barney Willen, René Urtereger, onze gast, en Pierre Michelot en Kenny Clarke. We blijven in Frankrijk met Lenny Popkin, tenorsaxofoon, Philippe Soirat, drums, Gilles Naturel, bas en Alain Jean-Marie aan de piano. Passport.

Een concertopname van het Lenny Popkin trio met opnieuw Gilles Naturel Bas en Philippe Soira op drums. Opname gemaakt 2009 op het Intone Festival in Oostenrijk. When You're Smiling was dat een jazz standard. Nog meer concertopnames, ditmaal van het Fred Hirsch trio in de Village Vanguard. Fred Hirsch met John Hebert bass en Eric McPherson op drums. The Wind, Moon and Sand.

blijkbaar iets mis met onze CD van Fred Hirsch Trio. The Wind, Moon and Sand. Terug naar het begin, zei de CD. Beter dan Steve Lacy. Tots.

Robin Verheyen, het vierde deel uit de Bach Riddles. Steve Lacy kwam ook langs samen met Masa Kwate, iemand die traditionele Japanse percussie speelt in het nummer Tots. Was dat, kwam afkomstig uit een Hatology CD Shots. Vijay Iyer, Vuln en een stukje uit Mutations voor string quartet, piano en elektronica.

Gamelan, muziek uit West-Java. Muzikanten onder leiding van Surya Bharata. Nog meer gamelan muziek, maar dan met de sculpteur sonore van Bernard en François Bachet. Twee nummertjes, Cosmotonie en Danse du Cristal nummer 2.

Bernard en François Bachet. Les sculptures sonores, Cosmotonie en Danse du Cristal numéro 2. Laatste nummer van de Final Frontier van deze aflevering. Iancu Dumitrescu. Een kleine suite voor basfluit en percussie. Graag tot een volgende keer.

Radio Centraal. Dago, Sonderval, Andrew, Klaas. 106.7. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.

0: Dit is, voor zover ik weet, Radio Centraal en het is maandag 20 juli 2026. En we hebben een paar mensen in de studio. En wat hebben we daarnet gehoord eigenlijk?
1: Words van Mathilde D.
0: En wie is Mathilde D?
1: Dat ben ik.
0: Oei. En van waar die naam?
1: Het is een afgeleide van, van mijn tweede naam, Mathilde.
0: Mathilde.
1: Mathilde.
0: En hoe maak je die muziek? Hoe kom je erbij om muziek te maken?
1: Ja. Ja. Wat een vraag.
0: Dat is een goed antwoord.
1: Ja, voilà. Kijk. Maar, ja, het is zo. Het moet, het kan niet anders. Het jeukt, het kriebelt. Het is een ziekte, een besmetting, DNA.
0: En zo'n creatieproces, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Met veel doorzetting, eenzaamheid, vallen en opstaan, opnieuw beginnen, zoeken.
0: Ja. Je zingt altijd in het Engels of in het Nederlands? Of?
1: Ik zing in het Engels, ja. Ik ben dus van Gent, niet van Amsterdam. En ik heb dus een ontzettend Gents accent. Zeker de R.
0: Okay.
1: En voilà. In het Nederlands ga ik er niet aan beginnen. En het is ook zo trendy om alles in het Nederlands te doen nu.
0: En wat zijn eigenlijk de interessante dingen van Gent eigenlijk?
1: En Gent?
0: Ja, buiten de Gentse feesten.
1: En buiten de Gentse feesten? Ja, dus je moet er een andere Gentenaar voor hebben, denk ik, die dat komt bejubelen. Ik woon daar.
0: Oké. Okay.
1: En voilà. Ja. Ja, qua cultuur... We staan niet aan.
0: Jawel, nee, er is iemand aan de deur.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Ik kreeg bericht dat er iemand aan de deur staat.
1: Moet ik nu wat vertellen over Gent?
0: Je moet niks. Ik vraag maar iets, hè.
1: Ja, qua cultuur, Gent, het is ook niet te groot, dus oké, dat is goed.
0: Ja. En hoe lang zing je al? Hoe lang treed je op? En hoe moet ik dat zien, u?
1: Ik speel nu 15 jaar. Ja. Het eerste project was bij Pieter Jan de Waalen ook. En met allemaal muzikanten, dat heette Mary and Me. En dat was meer zo, een soortje ongeregeld. we werden zo wat vergeleken met de Velvet Underground. Niet omdat we echt zo klinken, maar omdat we gewoon zo dingen doen. Hallo, goedemiddag.
0: En compagnon is ook muzikant?
1: Ja.
0: En wat soort muziek maakt hij? Als je een micro opneemt?
1: Hij werkt mee met mij, behalve op Mathilde D. We hebben samen ook een elektronisch project, dat heet Gauss.
0: Hoe heet dat, Gauss?
1: Gauss.
0: Gauss. En wat is dat, een eend of gans of zoiets? Nee,
1: nee, Gauss is naar de wiskundige Gauss.
0: Oké.
1: Okay. Voilà. Kent die van de curve, maar die was ook een...
2: Astronomicus,
1: ja. En meer naar daar, naar het... Heeft iets, wacht, Gauss was ook de oude benaming van de mathematische fluxberekening voor whatever, dat iets met aantrekking en afstoten heeft, en dat past wel bij een dansproject.
0: Ik doe dan eigenlijk ook multidisciplinaire projecten.
1: Gauss is dansmuziek, ja.
0: Ja. Ja. Maar je bent ook beeldend kunstenaar.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat soort performance doe je?
1: Performance als beeldend kunstenaar?
0: Ja, of...
1: Geen, nee. Nee. Ik maak videoperformances, maar ik perform niet zelf daarin.
0: Ja.
1: En alleen eigenlijk video werken gewoon, met mensen. Of, ja, vooral.
0: En welk liedje zou ik nu spelen van u?
1: De zon schijnt Forever Today. Forever Today is nu onze single voor de zomer en voor de zon. En komt uit op de nieuwe plaat Blood Games die we voorstellen 6 december in de Kazematten in Gent.
0: Kazematten, waar is Kazematten?
1: In de buurt van de Dampoort. En okay. Alle info kan je vinden op mathilde.be of op Instagram.

0: Nu zitten we terug in de ether. Dus Koen, ik zal weer micro openzetten. Dan...
1: Nee, sorry.
0: Ah ja, je verwacht vragen?
2: Ja, ik denk dat, ja. Ah, ja.
0: En wat wilt je met die muziek bereiken?
2: Ja, weet je, uiteindelijk willen we allemaal liefde en wereldvrede. Ja, met dit project, de eerste plaat, The Broken Heart of Mathilde, heb ik begonnen in corona, toen de tweede plaat van Gals moest geannuleerd worden. Prachtige plaat, nooit kunnen spelen door corona. En dan had Pieter Jan even genoeg van de muziekwereld en dan heb ik alleen beginnen schrijven en dus een ander instrumentarium gezocht, strijkers en piano. En wat ik daar... En corona was zo'n tijd van verstilling en dan kwamen zo de demonen naar boven. En bij heel veel mensen, ook bij mij. En ja, ik merkte ook dat ik veel gemeenschappelijke demonen had met andere mensen zo. Die konden dan onderling 's nachts praatjes maken. En ik heb vanuit dat geschreven...

0: Of misschien...
1: The One Man Rebellion.
0: Come Dance, zullen we dat doen? Come Dance heb ik geschreven voor mijn moeder. Die is vlak daarna gestorven en ze heeft het nog kunnen horen. Ja.

0: Dit zijn nog altijd wel geprezen op Rijen Centraal, 106.7. En het is nog altijd maandag, de 20 juli 2026. En er was juist een vraag in de studio die niet voor de micro werd geuit en die nu zijn vervolg gaat krijgen, hoop ik dan.
1: Ja, of ik kwaad ben.
0: Hoe kwaad ben jij?
1: Ik weet niet hoe wat kwaad, hoe dat ik dat moet. Ik ben soms verbouwereerd. Hoe hoog mijn kwaad.

0: altijd, ja. Tot aan het heelal en soms gewoon niks. Je kan verbouwereerd zijn door situaties, door oneerlijkheid, door oorlog, door misogynie, waaruit ik dan ook schrijf en ook mijn beeldend werk maak. En tegelijkertijd ga ik dan op zoek naar de systemen die erachter zitten, de dogma's die we willen blijven in stand houden om onze samenleving toch zo geregeld te houden zoals onze cultuur ze kende. Alsof dat iets is dat niet zou kunnen bewegen, terwijl dat het enigste is wat zou moeten bewegen. En misschien maak ik mijn werk in de hoop om daar zo aan die fundamenten een keer zo te kunnen vroeten dat het wat schudt en dat men er eens opnieuw over zou nadenken. Van daaruit werk ik. En dus ja, het feit dat ik dat doe heeft natuurlijk wel te maken met dat ik helemaal niet akkoord ben met hoe dat sommige dingen gaan. En dat is van kwaadheid. Maar ik loop niet gans de dag te vloeken. Dat niet. Oké? Okay? Ja. Ja. Het is een beetje hoopvol ook. Ja. De mens is wie dat we zijn en van waar dat we komen en ons potentieel dat we hebben. En ook deze ongelooflijke mooie aarde, want ik hou enorm van de bomen en de natuur en zo. Wat we daarmee doen, we hebben zoveel potentieel, maar ja, op een of andere manier benutten we dat soms op de slechtst mogelijke manier. En dat is vreemd.
1: En Koen, hoe heb je haar ontdekt?
0: Koen?
2: Kwaadheid is dat is een emotie. En voor veel mensen is dat negatief.
0: Ah ja.
2: Dus ik vind dat een positief iets, kwaadheid. Dat wil zeggen dat je eigenlijk dat niet normaal vindt, dat je niet wegkijkt.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk is het een positief iets.
0: Ja. Ja.
2: En dat onder de aandacht brengen, vind ik iets moois. Iedereen vindt kwaadheid negatief. Nee. Je moet eigenlijk kwaad durven zijn.
0: Ja, ja. Dat is
2: en dat
0: wel
2: ben jij, dat ja hoor je ook.
0: Het is zo wel, zoals u het zegt, ja. Ja. Dus, voilà.
1: Oké. Moet ik nog een kwaad liedje spelen?
0: De wolf is kwaad.
1: De wolf is kwaad. Komt eraan. Ik ga tegen zijn diensttrap opbellen. Die staat nog even in een fil, maar het is ongeveer geland.
0: Oké.
1: Dit is even de meditatieve stilte waarvoor we bekend zijn.

0: thuis is op de radio. Als het stil is.
1: Ja,
2: ja,
1: dan kon op het hier horen, ja.
2: We
1: hebben dat misschien stil getrokken.
2: Just one person. Ja. There were definitely people. The whole time I was there, I was telling myself, be strong, be calm. And the end of this will only take a moment.

0: Het is wel gedaan. On the G.
1: Mooi, hè?
0: We waren hier over de straat bezig, niet? Hè? Anyway. Was het verschil nu en tegen in uw teksten en uw muziek tegen het begin, tegen 15 jaar geleden toen je startte?
2: Ik denk dat ze een beetje absurder waren eerst. Bij Mary and Me. Ja.
0: En waarom is dat veranderd, denk je? Is het serieuzer geworden?
2: Ik vind de wereld wel een beetje serieuzer geworden.
0: Ja.
2: Of ik ben er mij meer van bewust, ik weet het niet.
0: En, ja. en wie zijn de voorbeelden waar je vroeger naar opkeek of die je beïnvloed hebben?
2: Ja, die vraag krijg ik altijd. En dat zijn zo, er zijn zo'n paar nummers die ik echt ongelooflijk goed vind, maar nooit echt zo'n artiest. Heel veel klassieke muziek, omdat ik heb lang klassiek ballet gedaan. Dus dat heeft mij wel gevormd. En dan zijn er echt zo nummers die ik ongelooflijk vind.
0: Daar straks sprak je over de Velvet Underground.
2: Ja, wel, wij werden daarmee vergeleken. Ja.
0: Nico.
2: Ach ja, ik kende dat niet, dus ik ben dan een plaat gaan halen. Opgelegd thuis en die zingt vals, dus ik vond dat vreselijk. Maar eigenlijk was er wel iets in dat timbre toen. Misschien moeten we iets luisteren van... Ja, We Love?
3: Dat dacht ik ook.
2: Ah ja, oké. Okay. We gaan eens proberen of we iets kunnen draaien van Mary and Me.
0: Oké, okay. Ik sta klaar.
4: We

0: Dus de micro staat open.
1: Dat zijn ze.
0: Ik zeg het maar, hè, de micro staat open. Waar. Je mocht zeggen wat je wilt natuurlijk, maar als je maar weet dat iedereen het hoort. Dit was van een ander van 2010, heb ik begrepen.
2: Ja, dit is Mary and Me. En het nummer heet We Love. En is in 2010 uitgekomen. En hebben we toen geschreven, ook al voor de... een beetje over naar aanleiding met de Palestijnse kwestie in het hoofd. Gewoon, ja, als ik mekaar blijf bestoken en altijd vergelding zoekt, ja, dan blijft het eeuwig doorgaan. En we zijn nu 15 jaar later. En ja, op de komende plaat heb ik daar weer een nummer over geschreven, over de absurditeit van telkens te gaan vechten voor wraak, voor die broeders, voor de gevallenen, voor de eer, voor de vrede, voor ja. En dan zo. Voilà.
0: Ja, ik had dat kunnen uitnodigen voor... Ik had een festival georganiseerd met het Nomades Gaza-project uit Den Haag.
2: Ja.
0: Een paar maanden geleden, in het Raamtheater. En die hadden dus de oppervlakte van de Palestina in een installatie gegoten. Dus we konden de mensen zien hoe groot dat eigenlijk maar was, Palestina. Want het is eigenlijk niet echt groot, eigenlijk.
2: Nee.
0: Dus die hadden eigenlijk een ruimte met veel te zuilen gemaakt. En als je daar binnen stapte, dan verstilde alles. En dan merkeerden ze elke dag de doden van de Palestijnen en de Joden in die vilte zuilen, eigenlijk. En zo waren die... die waren van Den Haag, maar die waren eigenlijk 33 jaar artistiek actief in de Gazastrook.
2: Mm-hmm.
0: Met opleidingen voor kinderen van tekenen en schrijven. En, en die waren dan voor de eerste keer in Antwerpen. Ja. Die hebben dan, ik denk, 10 dagen hier geweest. Met lezingen. Filmen. Dus eigenlijk had ik u toen moeten kennen en laten optreden.
2: Ja. Dat had u. Helaas. Het is voorbij, dus ja.
0: Okay. Maar ik kan wel... Ik kan het natuurlijk wel doorlinken naar hen.
2: Ja,
0: dat kan ik natuurlijk wel doen. Dat
2: zou fijn zijn, ja.
0: Ja, ik zal dat straks doen. Want nu hebben we het programma en ik zie dat de Koen heel aandachtig naar mij aan het kijken is. En die verwacht waarschijnlijk een heel diepzinnige vraag, maar... Ja, zo diepzinnig zijn ik op het moment niet echt, eigenlijk. Ja, maar hoeveel liedjes heb jij?
2: Hoeveel liedjes heb ik?
0: Over Palestina gecomponeerd.
2: Ik heb de plaat die nu komt, die we dus in december uitbrengen, waaruit Words komen en Forever Today... gaat over oorlog en de absurditeit van oorlog. En het album heet Blood Games.
0: We zijn nu volleback, en technische dienst is volleback, op zoek in het universum naar...
2: Naar iets, maar naar wat?
3: Heartbeat.
2: Heartbeat. Heartbeat gaat natuurlijk ook daarover. Dat is McGaws, het titelnummer van de tweede plaat van Gauss is elektronisch. Dat is het... prachtige tweede album van Gauss dat gesnuffeld is tijdens corona. And here we go.

0: Wordt. Nu staat de micro terug open.
1: Heel expressief, sterk gezicht ook. Maar ja, maakt niet uit.
0: Alles werd uitgezonden. Dus de micro staat terug open. Dus zeg het nu maar. Nu mocht je het zeggen.
2: Ja. Ik verwacht iets.
0: Ja, ik ben uw naam vergeten, want hij heeft niet.
3: Pieter Jan.
0: Hoe heb jij deze muziek achter elkaar? Je hebt dit nummer gekozen en waarom heb je dat gekozen?
3: Well, ik heb dit gekozen omdat het thematisch aansloot bij We Laugh van Marianne Me en ook thematisch aansluit bij de nieuwe plaat van Mathilde D. Omdat het gaat heel vaak over de absurditeit van oorlog en elkaar doodschieten. Terwijl dat, en zeker dit nu specifiek, Heartbeat, gaat dan over dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde opgebouwd zijn. En dus uw bloed is hetzelfde als het mijne. En
0: wat zeg je nu?
3: Uw hart is hetzelfde als het mijne. En toch vinden we redenen om elkaar toch zo slecht te vinden, om elkaar neer te halen. Dat is absurd. Het is belachelijk.
0: En waren dat de enigste liedjes die daar, zijn er nog, die je daar kunt aan reigen?
2: Ja, het volledige komende album. Ongeveer 50% van mijn oeuvre als beeldend kunstenaar. Bij Human No More van Marianne Me ook. Mm. Ja, wel veel. Ja.
0: Ik heb...
2: A Walk van Gauss heeft dan eigenlijk wel meer te maken met ook de ecologische crisis die daaraan verwant is natuurlijk.
0: En kunnen we iets opzetten?
2: En Intensity ook eigenlijk. Zullen we eens Intensity doen? Ja. Dat is van Gauss.
0: We kunnen doen wat we willen hier.
2: Oké.
0: Hier en nu.
3: Intensity?
2: Ja.

0: Ah ja, dus juist, ik moet de luisteraars triggeren. We zijn bezig met een mailart project en dat noemt Victory by Joy. First B-Day van Victory by Joy. En we zijn er gestart. En de duizenden, dus kaartjes die al binnen zijn. Straks is er iemand met de fiets komen leveren. Spank Mons, ze geeft les, of Gaf geeft les. Een academiefotografie, bekende fotograaf. In minstens Antwerpen, ik denk heel België. En hij heeft me aangeraden om zijn zoon te laten meespelen met zijn groepje. Onzin. Ik heb dan zo anderhalve minuut geluisterd voor ik naar hier kroste met mijn fiets. En ik ga hem zelfs bellen, de man van onzin. Zino Moons. Mag je een telefoon verwachten? Binnenkort. Als ik van deze mensen, van deze lastposten verlost, dan bel ik Zino.
1: Oké. Okay.
0: Maar dus iedereen die beroemd wilt worden, die moet eigenlijk een postkaart of een brief of iets dat door de post kan vervoerd worden. Vroeger waren dat stoelen, dacht ik. Als je genoeg postzegels op de stoelen plakte, dan moest de post hem meenemen. Die tijd is spijtig genoeg voorbij. Anders kon je ook een trein vol plakken als je dan ergens naar Berlijn wilde of zo. En je plakte genoeg postzegels op een trein, dan moest de post je meepakken, hè. Maar dat is niet meer. Maar hoe lang bestaat dat? Mailart bestaat 100 jaar, zoiets. Langer. De bekendste mailart kunstenaar van België, kent je die?
1: Nee.
0: Uit Wellen tegen Hasselt. Giebleus, de bekendste. Die in zijn huis ongeveer inzakt. Met de mailart die er overal opgestapeld ligt. Maar ik weet niet zeker, maar ik dacht dat deze mailart project is die niet opgevangen door het smak in Gent. Ik weet dat, ik dacht dat Giebleus altijd graag zijn mailart aan Jan Hoed had laten samenwerken. Dus nu kent je de bekendste, maar in Gent zit er ook een paar. De broer van Herzelen. Die is ook een van de actieve mailart kunstenaars. Kroxapox. Kent je Kroxapox?
1: Ah, ja, ja.
0: De man die Kroxapox runt, dat is broer van Herzelen.
1: Ah ja?
0: Ja, absoluut. En die doet een soort...
1: Is toch een zij?
0: Mailart act. Die stuurt dan brieven aan een collega, kunstenaar, en die zitten dan van alles uit te wisselen.
2: Dat is ook zelf stuurt dan brieven?
0: En er is ook een bekende...
1: Excuse?
2: Stuurt toch zelf ook brieven?
1: Filip van Kouteren stuurde ook brieven, ja.
0: Filip van Kouteren, daar heb ik nog niks van ontvangen. Die is ooit wel eens een keer bij me thuis geweest, ja.
2: Het overleden zijn, denk ik, hè. Hij stuurt brieven naar overleden...
1: Ah ja, gelukkig dus ook, dat je nog niets gekregen
0: hebt. Zover zit ik nog niet. Ik zit onderweg waarschijnlijk, maar... Ja. Dus ik heb eigenlijk van Tokio, ik kan ze voorlezen, wacht, ik kan even geduld, ik kan een meditatieve stilte inlassen, want ik kan mij van mijn stoel bewegen. Ja, je zet een muziekje op, fantastisch idee. Gelukkig heb ik verstandigere mensen in de studio die eigenlijk mijn programma vormgeven. Ik zal hem vragen als toekomstige technieker. En er is nog iemand, ik hoor een deur en ik verwacht een vierde gast.
1: Ik zou eigenlijk graag die van mij...
0: Daar is de verdediging. Hoe kom je hier binnen, Daniel? Hoe kun je binnen? Ik heb geen knop.
1: Wat kan je... Ah ja, de river.
0: De river, doet maar. Yes.

0: Dus iedereen in heel de wereld moet meedoen met Maillard project Victory by Joy. Dat is de vierde keer dat ik dat doe. De vorige keer had ik het 37 verschillende landen post. Zover kan ik zeker niet geraken, want normaal heb je daar een paar maanden voor nodig. En nu heb ik maar 4 weken. Dus ik doe een oproep. I'm going to try it in English. So people who are listening in the universe, you can send a mail art project to the Cloud Knitter. And the Cloud Knitter is living in the Lammekestraat 35, Bargerhout 2140 in Antwerp, Belgium. Niet Bijvel, Belgium.
1: Can you repeat that again? I'm trying to write it down.
0: Okay. I try to repeat it again.
1: Slower.
0: The Cloud Knitter is organizing a mail art project, first B-Day for Victory by Joy. Victory by Joy is a new time area.
1: No, I mean just the address, sir.
2: Merci dat jullie hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
3: Puma van Vlaanderen.
2: En wij zijn gevaarlijk.
4: Tienda para el pueblo del Estado Sucre.
5: ¿Qué es el chavismo y las características?
6: Se inició por acá.
7: De 28 minutos, hora de Venezuela.
8: Tienen 70 metros cuadrados.

Goedenavond, publiek van Antwerpen. Wij zijn de Puma van Vlaanderen en opnieuw brengen wij een verrassende avond. De verrassing is dat niemand weet wat wij gaan doen, dus nu de verrassing. Vanavond de gastheren zijn DJ Barato en DJ Grassa. En vanavond gaan wij brengen een hommage aan een figuur uit de muziek van Latijns-Amerika, rock en tango, die een zeer belangrijk link met Antwerpen heeft. We praten over Daniel Melingo. Daniel Melingo is de 30 juni dit jaar, 2026, gestorven. Maar voordat hij gestorven is geweest, heeft Daniel Melingo van alles gedaan. Dus we zijn begonnen met een van zijn nummers, van zijn tango's, Narigón, van Tangos Bajos. Zo, op die manier dat jullie horen, dit CD, Tangos Bajos, heeft de tango geschiedenis veranderd in Argentinië. In de jaren 90 heeft alle de jonge generaties naar de tango meegenomen. Daniel Melingo was een muzikant, hij kwam van de rock voornamelijk. En op een bepaald moment heeft Daniel de beslissing genomen om met tango te beginnen, maar niet zomaar tango. Hij is begonnen met een aantal tangos die gecensureerd werden, omdat in het begin van de tango-tijd de tango-muzikanten waren een klein beetje zoals rocksterren. En die hadden tangos die gingen over verboden onderwerpen zoals drugs en van alles. Dus hij is begonnen met die teksten. Heeft gekozen om een muziekformatie te nemen van de zeer, zeer oude tango. En zo is hij begonnen te spelen in clubs. In dezelfde clubs dat hij had shows van pop, rock, punk, Britpop in de 90s. En dat was ook een show van Melingo. En beetje bij beetje, de jonge mensen begonnen tegen elkaar te vertellen, hey, Melingo is terug gaan spelen en die is iets zeer bizar aan doen. En zo werden de shows groter en groter en groter en groter. Maar dat is een ander verhaal. Nu gaan we nog een nummer van Melingo, ook van zijn tango. Dat is van zijn laatste tango fase. Die was meer en meer aan mixen met andere instrumenten. Ik laat jullie met El Día que te fuiste.

0: Dat was el día que te fuiste de Daniel Melingo, de een van zijn laatste cd's, Corazón y Hueso. En nu een beetje over het verhaal van welke link bestaat tussen Antwerpen en Daniel Melingo. Maar voor dat gaan we een beetje over Daniel vertellen. Hij is geboren in de 22 oktober 57 in Buenos Aires, in de week van Parque Patricios. Parque Patricios is een volksweek. Ik ben niet zo ver van Parque Patricios naar de school gegaan. Dus dat is de eerste link. Dus we zijn bijna in dezelfde week geweest. En dan die begon muziek te doen, studeren in de gratis muziekscholen die in Buenos Aires waren in die tijd. En in de jaren 70 is die moeten weggaan van Argentinië. Die was bezig met muziek en met een alternatieve leven en zeker een beetje politiek. En die is naar Brazilië gegaan om te ontsnappen van de dictatuur in Argentinië. En dan is begonnen te spelen met een bekende Braziliaanse muzikant, Milton Nascimento. Dus wij gaan geen muziek van Milton Nascimento met Melingo spelen, omdat wij hebben dat niet gevonden. En na de dictatuur is hij teruggegaan naar Argentinië. Die kwam met heel veel de kop vol muziek, omdat Brazil is een mega rijk, mega inspirerende land, waar van alle soorten combinatie van muziek, super verfijne regimenten bestaan. Dus die werd verrijkt door dat allemaal en die is terug naar Buenos Aires gekomen. En die is begonnen te spelen met een legendarische groep, Los Abuelos de la Nada. Vertaling zou zijn zoals van de grootouders van de Nix. En die groep die heeft een van zijn legendarische nummers geschreven. Dat is de tweede link. Ik speel saxofoon. Ik speel een klein beetje saxofoon. Maar een volgende nummer, Chalaman van Melingo, is een nummer met een intro met saxofoon. Dat iedereen die saxofoon begint te spelen, speelt de intro van Chalaman. Is een beetje zoals Stairways to Heaven van de saxofoon in Zuid-Amerika.
1: Vamos.
0: Dus ik laat aan jullie met deze. Dit is een beetje, jullie gaan horen, totaal anders dan tango. Is een mix met reggae, pop en psychedelische tekst, typisch van Melingo. En bij jullie,
1: de grootouders van mijn kloten.
0: De grootouders van de Nix.
1: Met Chalaman, de Puma van Vlaanderen, in de house.

0: Los Abuelos de la Nada.
1: Los Abuelos de la Nada, was zoals ik al verteld heb, een legendarische muziekgroep. En onder andere speelden daar Andrés Calamaro, ook een bekende muzikant, die later in Spanje Los Rodríguez heeft opgericht, ook een andere bekende groep. En de zanger was, de hoofdzanger was Miguel Abuelo. Miguel Abuelo was iemand van de, die kwam van de echt volkse weken, van de armoede, en die werd een soort van alternatieve shaman, die kon reizen voor de wereld. En, maar die is gestorven, denk ik, in 86 van AIDS. Dat waren extreme jaren na de dictatuur, maar zeer creatieve jaren. In Spanje gaat de naam van La Movida na de dictatuur van Franco. En in Argentinië was ook zoiets, allemaal underground concerten, heel veel theater, plekken zoals Cemento of El Paracultural. Ik geef jullie allemaal namen dat jullie gaan direct vergeten, maar toch is mijn plicht om een soort van ChatGTP. Ik ben een soort van ChatGTP random die informatie geeft dat je niet gevraagd hebt. Dus vandaag kreeg je heel veel informatie over Melingo, Daniel Melingo. En oké, en als je nog iets wil zien, er is in Netflix, er is een serie, een fictieserie, El Amor Después del Amor, de liefde na de liefde, en over het leven van Fito Páez, een andere muzikant. Die is min of meer van dezelfde periode als Los Abuelos de la Nada, een beetje later. En in de serie kan je Melingo ook zien als een soort van iemand die Melingo speelt. Met el volgende groep dat ik ga aan jullie introduceren, Los Twits. Los Twits was een groep

0: gaan we nog altijd in dezelfde, in de eerste periode van Melingo, luisteren naar Cleopatra.
1: De Boemen van Vlaanderen. 03-232-33-33.

En dat was de combo Cleopatra en Oula Oula. Twee nummers van Melingo voor The Twist, Lost Twist. De teksten zijn hallucinant. Bijvoorbeeld in Cleopatra, hij zegt, ze is de koningin van de schoonheid, maar ze heeft acne. dat was de Lost Twist. Ik raad jullie aan om... pensé que se trataba de cieguitos. Ik dacht dat ze blinde mensen waren. En dat gaat over een groep van jongeren die naar het centrum gaan om uit te gaan. En die worden tegengehouden door een auto van parapolitie, van de parapolitieagenten, dus van de dictatuur. En die werden meegenomen. Alles verteld op een soort van absurdistische manier. Dus dat waren de los tweets. Dat was de gevoel van humor achter de, na de dictatuur. En dat was Melingo. Maar die speelden niet alleen in grappige groepen zoals Twist of meer commerciële groepen zoals Los Abuelos de la Nada. Geweldige groep, maar een machine om muziekhits te maken. Die

speelde ook met gerespecteerde, serieuze muzikanten als Charly García, een van de vaders van de rock van Latijns-Amerika, een bekende figuur, iemand die nog altijd leeft. Dus er zijn heel veel mensen gestorven en iedereen is verrast dat Charly García nog leeft. Gewoon om jullie een beeld te geven van wat Charly García kan, naast ongelofelijke composities, een soort van Mozart van de jaren 70, 80, 90. Op een bepaald moment is een zeer controversieel figuur. Die is gaan spelen in Mendoza, een stad in Argentinië. Die was in zijn hotel. Er waren heel veel journalisten die heel veel kritiek gaven tegen Charly García, zijn manier van leven en alles. En Charly heeft de beslissing genomen om van de 19 verdiepen te springen naar de zwembad in het hotel. Dus alles werd gefilmd. Je ziet een soort van zak pataten vallen van de 9e verdieping in een zwembad. Iedereen dacht, oké, nu is wel gestorben. En die kwam gewoon zwemmen naar de kant van de zwembad. En een van de journalisten heeft gezegd vol ongeloof, wat heb je gedaan, Charly? Waarom heb je dat gedaan? En het antwoord van Charly was, ik had het warm. En dus dat is Charly García. Melingo heeft met Charly gespeeld, ook met Fito Páez, met een andere bekende muzikant. Maar met Charly heb ik gespeeld voornamelijk in zijn plat Clicks Modernos, een zeer belangrijk cd van de begin van de solo carrière van Charly García. En ik ga nu voor jullie Los Dinosaurios spelen. Los Dinosaurios is de dinosaurussen. En dat is ook een tekst met een dubbel betekenis. De dinosaurussen, die zijn de mensen van de dictatuur. Dus bij jullie, Los Dinosaurios, Charly García, met Daniel Melingo.

deze nummer is een episch nummer. Die is zeer belangrijk voor Argentinië. De tekst zegt dingen zoals de vrienden van jouw week die kunnen verdwijnen. De mensen dat je kent kunnen verdwijnen. Maar de dinosaurussen, ze gaan verdwijnen. Dus verdwijnen is niet meer een woord. Verdwijnen was een systematische manier om kritische mensen te laten letterlijk verdwijnen in concentratiekampen in Argentinië. Er was tijdens de dictatuur, er waren een 800-tal concentratiekampen verspreid in het hele land. En wat Charlie Garcia zegt in zijn tekst, oké, wij kunnen verdwijnen, jouw familie kan verdwijnen, jouw vrienden kunnen verdwijnen, maar de dinosaurussen, de mensen van de dictatuur, ze gaan wel verdwijnen. Oké, dat was een episch nummer in de tijd dat ze samenwerken. Ik ga nu naar een ander bekende liedje van een andere cd van Charlie Garcia, waar Melingo heeft ook meegespeeld, is Funky. En de naam van de plaat is Como Conseguir Chicas. Hoe kan je aan meisjes geraken? En bij jullie Funky.

0: De Puma van Vlaanderen. In the house.
1: Dat was Funky van Charlie Garcia. In de tijd van Como Conseguir Chicas con Daniel Melingo in de groep. Deze groepen waren super populair. Er waren tours voor Latijns-Amerika en soms komen ze naar Europa. Dan begon, zoals wij zeggen, de Saltar el Charco, springen, de plas springen. En die was al naar Europa gekomen en dan kwam dichter en dichter bij de Lage Landen. De eerste grote betrekking met de Lage Landen, dat kwam met Stephanie Rinches. Dat was een partner van Melingo en tegelijkertijd een Nederlandse-Franse muzikant. En samen met haar hebben ze Lions in Love opgericht. Dat was een muziekgroep, die speelden in Amsterdam, maar ook voornamelijk in Madrid. En Lions in Love was het begin ook van een rare etappe, waren een aantal jaren bezig. Maar dan kwam iets anders tussen. Melingo geraakte verslaafd aan heroïne. En in die tijd waren de tours, waren wilde jaren in Madrid. En om te laten kennis maken met de sound dat zij aan het produceren waren, ga ik spelen van hun cd Psicofonias Shala. Lions in Love met Melingo.
2: Make a show. Zie ik al de mogen.

0: Ok, dabas Shala, Van Lions in Love, Daniel Melingo in Madrid, en dabas een grote probleem, vooral met de heroïne, en de groep viel uit elkaar, en op een bepaald moment nam de beslissing Daniel om terug naar Argentinië te gaan, omdat daar voornamelijk ook geen heroïne was. Om moeilijk te vinden. En dat was een goede plek om terug naar boven te komen. Is naar Argentinië gegaan en hij was een legende. En begon die opname en collaboraties met verschillende muzikanten te doen. Tot een bepaald moment, die was even weg, verdwenen, denk ik, ontwenningsbehandelingen en van alles. En die is terug naar buiten gekomen en hij is begonnen tango te doen. En dan kwam de definitieve link, dus hij had al een link, dat was zijn lief van Amsterdam. Maar dan kwam de tweede grote link met ons, hier in België, in Antwerpen, om precies te zijn. Maar dat begint een beetje daarvoor. Dus hij begon te spelen in een club, Farfalla. Farfalla betekent in Italiaans vlinder.
1: Vlinders.
0: Maar tegelijkertijd in Lunfardo is een klein beetje de tango-taal, dat was een taal van misdadigers in Argentinië. Farfalla betekent vrouw. En, omdat zij bewegen als een vlinder. En in die club, die was voornamelijk een plek van alternatieve muziek, Britpop, pop, punk. Dat speelde één keer per week Melingo. Ik werd op de hoogte gebracht door een vriend van mij, een contrabassist, Patricio Cotella. Groeten aan Patricio. Die speelde tot het laatste moment als contrabassist van Melingo. Die had mij ooit verteld: je moet naar Farfalla komen kijken, is ongelooflijk. En dat was ongelooflijk. Dat was de groep. Hij was een hersteling, Daniel. En dat was de groep. En ineens die kwam iemand met een cape als een soort van oude vampier, de koning van alle de vampieren, die kwam, begon te zingen, zeer theatraal. En af en toe, ik herinner me, ene keer die begon te zingen één nummer en dan ging die weg en dan kwam die nooit meer terug. Maar ondanks dat, dat was zo ongelooflijk dat ik ging keer na keer terug om te kijken naar Melingo, naar zijn muziek. En dan ben ik zelf naar België gekomen. En de toeval, de omstandigheden en van alles heeft daarvoor gezorgd dat ik samen met vrienden van de Puma van Vlaanderen en andere vrienden die hier niet aanwezig zijn, dat wij de kans kregen om de vraag kregen om een tango festival te organiseren. Omdat je weet, Argentijn, tango en I don't know, Jamaica, reggae, I don't know, stereotyperen. Mensen, muzikaal. En dan dachten we, oké, we gaan geen tango, traditioneel tango evenement organiseren, we gaan Melingo vragen. En dan hebben we Nave Tango georganiseerd. Nave Tango was een soort van concept om te proberen verschillende geluiden van de nieuwe tango als urban music, omdat dat is een muziek van de stad en ook een product van migratie, om te laten horen. Dus tango. Oorspronkelijk is een ontmoeting van de Afrikaanse geluiden en cultuur die aanwezig waren in Rio de la Plata, in Uruguay en Argentinië, samen met de geluiden en instrumenten die brachten de migraties uit Europa en ook met de ook geluiden en cultuur van de oorspronkelijke bewoners van Latijns-Amerika. En dan alles ging samen smelten en dan werd de tango gebeuren. Met de tijd werd de tango een soort van chic, sexy dans en van alles, maar de teksten zijn vooral belangrijk en de manier om de mensen samen te brengen en die geluiden. En dat is Melingo, die begon met zijn solo parcours, maar die heeft tegelijkertijd meegespeeld met een andere, in een andere iconische CD van de nieuwe tango. Van Gotham Project. En dat is wat we nu gaan horen. Dus in de bekende La Revancha del Tango, de CD van Gotham Project, dat je in alle films van de jaren 2000 hoorde, hier en daar. Oké, daar was ook Melingo. Dus voor jullie Gotham Project.

0: En dat was Chunga's Revenge van Gotham Project met Daniel Melingo met zijn stem. En Chunga's Revenge is een cover van Frank Zappa. En dat was Daniel Melingo. En Makarov is de oprichter van Gotham Project. Was zeer belangrijk ook in het verhaal van Daniel met Antwerpen. Dus wij hebben contact met elkaar gezocht en we brachten alle de middelen samen om de eerste tour van Melingo in Europa mogelijk te maken. Maar voordat we dat gingen doen, ben ik in Buenos Aires op bezoek naar Daniel gegaan. Dus ik kwam, ik kreeg zijn nummer, ik bel met Daniel, hij nodigt mij uit naar zijn huis, ik kom langs, ik bel aan de deur van Daniel en ik kom naar de deur open doen. Die had een super kleine Adidas football short en een Marcelleke. En zijn haar was alsof die 1 seconde geleden uit bed was gekomen. Die liet me naar binnen gaan. We hebben gezellig gebabbeld. En ik heb Daniel verteld over onze dromen van de power van de tango terug naar boven te brengen. Om te laten zien aan de mensen hier als, welke de kracht en de schoonheid van migratie kan zijn met een product als de tango. Ook de revolutionaire teksten en de zeer uitdagende teksten van Melingo naar hier te brengen. Melingo vond allemaal tof. En die heeft mij een cadeau gegeven dat ik nog moet zoeken. Dat was een... die geeft als cadeau van de familie van Pugliese, van de bekendste componisten van ooit van de tango. Die heeft een originele partituur cadeau gekregen. Die had die opgenomen en nooit uitgebracht. En die heeft mij een CD gegeven met de originele opnamen. Ik heb die thuis met de belofte om dat nooit te delen. Dus ik heb dat voor mij. En misschien als ik sterf, mijn kinderen gaan die op eBay verkopen. Aan iemand, aan een fanaat die vandaag fanaat van Melingo is geworden. En zo is Melingo naar België gekomen, verschillende keren gespeeld in de Openluchttheater, gespeeld ook in de Arenberg en later ook in de Roma, verschillende keren. En die werd vergeleken met Tom Waits, met Paolo Conte. En zo werd Melingo een onderdeel van de geschiedenis van Antwerpen, de eerste Europese tour. En nu is Melingo niet meer. Hij is gestorben op 30 juni 2026. En wie weet, misschien de laatste ding dat hij aan dacht was aan Antwerpen. Hè? En ja. hij dacht, geef mij een bolleke. Dat was zijn laatste gedachte.
1: Alsjeblieft.
0: En voor dat... Terwijl de fade-out aan zijn ogen toegingen kwam, begon een nummer te klinken. Maar zonder dat er een toestel was. Gewoon, begon gewoon de muziek te komen van de, misschien van de poros van Melingo zelf. En de nummer die gespeeld werd terwijl Melingo sterven was, terwijl hij dacht aan een bolleke, was Asher. En bedankt voor de geduld om te luisteren naar onze verhaal, onze liefdeverhaal over Melingo, de hommage. Daniel, te vamos extrañar siempre. Voor jullie, Asher.
2: Ja, we gaan deze aflevering van De Poem van Vlaanderen dus sluiten met Asher van Daniel Melingo. Nogmaals bedankt om naar De Poem van Vlaanderen te luisteren. En blijf ons in de gaten houden, want als we sterven, dan gaan onze nakomelingen een authentieke cd, een unieke cd van nooit uitgegeven muziek van Daniel Melingo, en dan gaan ze dat op eBay verkopen. Dus hou De Poem van Vlaanderen alsjeblieft in de gaten. We hebben nog 30 seconden lullen en dan zullen wij Asher lanceren. Dat is de laatste track van Santa Milonga, maar het was ooit een nummer van Tangos Bajos ook. En met de 10 laatste seconden is dat effectief een afscheidnummer. Hij zegt dat hij de buurt verlaat en hij heeft effectief de buurt verlaten.
0: Ciao Daniel.

trompetgeschal op maandagavond, zo iets over 7. De kans is groot dat dat het begin aankondigt van het Afrobureau. Als dat het geval is, dan krijgt u 1,5 uur Afrikaanse muziek. Van 7 tot 8:30.

Bonsoe. Bonsoe. Er is een nummer van Franco dat zo begint. Er is ook een nummer van Victor Olaya dat zo begint. Bonsoe. Maar dit is een bonsoe in de versie van Joe Mensa. Ghanese artiest, maar ik denk dat dit is opgenomen in Nigeria. Joe Mensa, bonsoe.

De Yoruba Highlife van Adeolu Akinsanya uit Nigeria. Dus ook met Onitemi. Het klinkt jaren 60, maar het is een plaat die uitkwam in 1983 op het Aphrodisia label. Ik weet niet of dat het oudere opnames zijn verzameld, dat een soort verzamel-LP is, of dat het echt opnames zijn van de jaren 60. Yoruba Highlife dus, maar met de nodige Yoruba drums ook, dus met de juju-invloeden doorheen het nummer. Nu helemaal de andere kant van Nigeria, naar Cross River State, voor de Efik Highlife van Abiana en his Stargazers Band. Uit het album Etok Enim hoor je het titelnummer Abiana. En zijn stargazers. Uit 1985.

Na de Yoruba highlife van Adeolu Akinsanya, of was het Akinsanya? En daarnet de Efik highlife van Abiana en zijn Stargazers Band, was dit de Ibo highlife van professor Douglas Olarichie en his Supersonic Band of Nigeria. Van een LP die uitkwam, een titeloze LP die uitkwam op het fameuze Rogers All-Stars label, begin jaren 80 ook, denk ik. Nu naar Oost-Afrika, naar Kenia. Het is wel een groep van voornamelijk, of hoofdzakelijk, misschien enkel Tanzaniaanse muzikanten, toen de groep nog bestond toch, want de meeste, veel van de muzikanten zijn al overleden ondertussen. Ik heb het over Simba Wanyika. Zij hebben ook nog opgetreden, ik denk op het allereerste Open Tropenfestival in de jaren 80. En ook nog eens hier in Antwerpen in de Stadsfeestzaal op het feest van de immigrant, of hoe heette dat toen? Jaarlijks een groot feest met live optreden en fuif in de Stadsfeestzaal was dat. Voor het volle winkels en veranderde in een veredeld winkelcentrum toen het nog echt een stadsfeestzaal was. Shilingi, Simba Wanyika. Ze komen hoor, ze komen, ze zijn er.

De fantastische Remy Ongala, geboren in het oosten van Congo, maar hij maakte carrière, zijn muzikale carrière in Oost-Afrika, in Tanzania met zijn orkest Matimila. Je hoorde hem hier in het nummer Hakuna Matapeli. Helaas is Remy Ongala ook al een hele tijd niet meer onder ons. Hij overleed in 2010. Hij was toen 63, maar we hebben hem ook nog eens Antwerpen kunnen zien, lang geleden, op het Sphinx Festival, Remy Ongala. Lokasa Yombongo, ritmegitarist, een van de bekendere Congolese ritmegitaristen, helaas ook niet meer onder ons, maar ja, dan moet ik van de grote meerderheid van de muzikanten en zangers die ik hier speel, helaas zeggen. Hij maakte ook deel uit van de African All-Stars, de Congolese supergroep eigenlijk onder leiding van Dizzy Manjeku, die begin jaren 80 met Samangwana en een heel aantal andere artiesten een hele reeks hele goede LP's opnam in West-Afrika. Ze verbleven lange tijd in Côte d'Ivoire en namen dan in de studio's in Côte d'Ivoire en ook in Nigeria. Daar waren de state-of-the-art studio's toen. Geweldig goede. De beste muziekstudio's in Afrika waren toen in Nigeria en Côte d'Ivoire. En namen daar een reeks LP's op. Ook Lokasa Yombongo nam een aantal LP's op met de groep onder zijn naam. Dit is zo'n LP, Lokasa Yombongo. Sherry Samba heet de CD. Het is een plaat, het is een LP. En opgenomen in de Decca Studios in Nigeria. En het nummer dat ik speel uit de LP is Polo. Lokasa Yombongo en African All-Stars onder leiding van Dizzy Manjeku.

Locasa Yambongo met African All Stars Polo, met als liedzanger John Poi, ook een zanger van de OK Jazz, en ook Diatto Lukoki bij de zangers, ook een oud-zanger van de OK Jazz, die de laatste jaar of de laatste 10 jaar of langer van zijn leven trouwens in Antwerpen woonde hier, ook 2 jaar geleden helaas, naar de eeuwige jachtvelden verhuisd. Nog een zanger van de OK Jazz, Tessa Dalliast, maar hier samen met José Misamu. José Misamu was, ik weet niet wat ik van hem moet zeggen, een Congolees artiest die vooral salsa speelde ook. En op deze LP, José Misamu y su conjunto, maar su conjunto, dat is hier het orkestra Bobongo Stars uit Congo, een salsa of een Afro-Cubain toch, Ritmo de Afrika, met, je herkent ook misschien wel, de stem van Tessa Dalliast.

C'est l'amour, een nieuwe genrique van Ferregola. Uit Congo natuurlijk. We gaan eruit met Kakalika van Dope Nation uit Ghana. En daarna krijg je een herhaling van Freak Scene van vorige week. Geen nieuwe uitzending van Freak Scene. De kans om nog eens te luisteren naar die van vorige week. Afrobureau is er opnieuw volgende week, maandagavond, 7 uur. Tot dan.

0: Dit is Mag ik u quizzen met Mil van Damme.
1: We verwelkomen vandaag weer twee schitterende kandidaten, Marie en Bob. Marie, hoe kom je eigenlijk aan die naam, zeg?
2: Ik zou het eigenlijk niet weten, Mil.
1: Kom nu, Marie. Er moet toch een verklaring voor zijn?
2: Tja, ik weet wel dat mijn omi ook Marie heet en mijn overgrootmoeder ook.
1: Vreemd toch.
2: Ja, toeval misschien, zeg.
1: De vraag waar we nooit het antwoord op zullen kennen. Bestaat toeval of niet? En jij, Bob?
3: Eén ding weet ik zeker, Mil. Mijn grootmoeder heet niet Bob.
2: Wenst u meer van dit? Word dan steunend lid. Raadpleeg de webpagina van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Fuck.
4: Echt waar, Caroline, ik zeg het dan. Paul drinkt alleen maar trippel van Westmal.
2: Molle, doe ik wel eens een keer keffer van waterke zeker.
4: Maar nee, dat is niks aan trippel.
2: Dat kan toch niet gezond zijn, of dit?
4: In de weekend zitten we toch altijd heel de dag te eten in de lunchgarden, hè?
2: Oh ja, je hebt per slot van rekening heel die week hard gewerkt.
4: Voilà, maar daar schenken ze dus geen trippel.
2: Oei, oei, wat dat is, jongens, zeg.
4: Gelukkig is er naast de garden een hypermarché. Daar koopt hem dan zijn bakjes trippel en dan gaat hem er af en toe buiten een paar drinken. Nee. Binnen mag niet. We hebben het gevraagd.
2: Maar waarom gaat je dat niet hier aan zitten? Waar je wel trippel mee drinken op dit?
4: Vooral leuk, Caroli. Wat zeg je nou? Je kunt toch nergens anders zitten dan in de lunchgarden?
5: Of doe iets zinnigs en word steunend lid van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Fuck. Raadpleeg die webpagina.
6: Normaal, nu een heruitzending van Fiction van vorige week, maar de nachtmachine staat hier niet helemaal op punt, à point. Blijkbaar nog een stuk een herhaling van het Afrobureau van vorige week. Daar moet je het dan nog even mee doen, in afwachting van de herhaling van Fiction van vorige week. In ieder geval, ik ga er nu live uit. Als u mijn stem nog hoort, dan is dit gewoon een opname van vorige week. Hier opnieuw live, volgende week, maandagavond, 7 uur. Oei, dat is raar, uzelf zo te horen.
7: Eerst in de band van, van Bobby Benson, een van de eerste grote highlife orkesten in Nigeria en werkte ook nog samen met Sammy Akpabot. En in 1959 al richtte hij zijn eigen groep op de Joe Fabro Aces Band. Later zou die Top Aces Band heten. Er zijn regelmatig, zie je op de tweedehandsmarkt nog 78 toerenplaten verschijnen van Eddie Oconta. En dan vanaf de jaren 60, 70 werd dat singeltjes. En het is pas later in de jaren 70 en 80 dat hij ook een aantal gewone LP's heeft opgenomen. De Louis Armstrong van Nigeria wordt hij ook soms genoemd, deze Eddie Oconta. Hij is helaas ook al lang overleden. 1997 overleed hij. Hij was toen amper of pas 62 jaar. Nog een volgend nummer uit Nigeria en dat is dan een actueel hedendaags nummer. Vanaf donderdag is het weer Sphinx Festival, Sphinx Mixed heet dat tegenwoordig, dat doorgaat in Boeghout met verschillende groepen uit de verschillende landen wereldwijd. Maar op zondag ook, en dat is wel interessant, de kleinzoon van Fela Kuti komt dan optreden, Made Kuti heet hij. Hij is de zoon van Femi Kuti. En ja, dus de kleinzoon van Fela. Hij komt met zijn groep zondagavond optreden op het gratis Sphinx Mixed Festival in Boeghout. Dit is Made Kuti met zijn band Free Your Mind.
8: Omori Made, Afrika!

Een oud-Ghanees singeltje uit 1967 hoorde je van de Kumasi Asante Palace dansband. Het paleis van de Ashanti King is in Kumasi. En deze groep, geleid door Keche, ik denk dat dat Bafoche is eigenlijk aan de stem te horen, was hier zanger van een nummer van deze Kumasi Asante Palace dansband. Dampomu Awose, op een traditioneel Adoa-ritme, opgenomen in de Ghana Filmstudio, dus 1967. Ik ga nu een reeks van die oude Ghanese singeltjes spelen, voornamelijk muziek dus late jaren 60, begin jaren 70. Niet altijd in perfecte staat, is ook heel moeilijk. Het is al heel moeilijk om die singeltjes te vinden. En als je ze dan al vindt, als ze in redelijke staat zijn, dan zijn we al content. Vaak beginnen ze redelijk krakend, maar na enige tijd verbetert het geluid soms spectaculair. Zoals dit singeltje van de Third Generation Band. Ik denk dat dat een van de vele army bands is, zo van de regimenten, regimenten van het leger, die allemaal een eigen groep ook hadden voor de feestjes op te luisteren. Led by Sammy Kwampa en het nummer Bebomenako van Corporal Kwampa. Dus de corporaal heeft het gecomponeerd. En de Third Generation Band staat onder leiding van Sammy Kwampa.

Aquabna, Aquabua was dat, met zijn Aquabua's band, ook oud singeltje uit de jaren 60, Adjuarie. Zowel zijn zoon als zijn kleinzoon waren en zijn ook muzikant. Vader begon dus late jaren 50, begin jaren 60 met zijn Aquabua's band, later na Kwabena Aquabua had hij ook nog zijn zoon. Die heette Kwajo Aquabua, oftewel Aquabua Senior. Ook muzikant, is ondertussen overleden. En momenteel is er Aquabua Junior. Dat is dus de tweede generatie. De derde generatie dan zeker. Ja, derde generatie kleinzoon Aquabua, die momenteel ook in Ghana populair is als muzikant, zanger, componist, helpt ook vele andere highlife muzikanten. En voor dat nummer van Aquabua hoor je ook nog een oud singeltje van de Kumapim Royals Band onder leiding van Akwesi Ampofu Adje Nsigwe was dat nummer. Dit is Okokuseku Band van Koffi Sami.

Simple. If you want,

singeltje van de City Boys Band van J.E. Adolfo, bijgenaamd The Black Chinese. En daarvoor nog een ouder singeltje van Ampedu, toen nog Pastiel Ampedu. Later zou bekend worden als Nana Ampedu, Pastiel's African Brothers Band uit 1968. Ik doe bewust geen pogingen om de titels uit te spreken, want dat zal toch compleet verkeerd zijn. Bij het volgende gaat misschien nog wel lukken. Dat is Hugas Sorowonko, is de naam van de artiest of de groep, led by Grand Coffee of Coffee en Anno Sonsoma.

Een klassieker was dit, een absolute klassieker van Dr. Keetje C. en zijn Noble King Smeboa Minim. Betekent, dat schijnt, ik weet niet wanneer ik zal sterven. Filosofische highlife. Nog een laatste singeltje, oud Ghanese highlife singeltje voor vanavond. Speciaal voor de orgelliefhebbers. De Ashanti Brothers Band. Onder leiding van Osei Vasco Atomago.

Eindigen doen we vanavond met een album van Sidiki Camara. Ayuwele, je hoorde daaruit al het nummer Mogo Mani. En helemaal als laatste Doni Doni. Dit was Afrobureau. Tot volgende week, maandagavond, 7 uur. En zo dadelijk tijd voor Freak Scene.

Het is 8:30 geweest. Tijd voor Frixien. Tijd, zoals beloofd, voor Marion Brown. U hoort Soundways Part 2. Een nummer uit 19, of een compositie uit 1973 van Marion Brown en Elliot Schwartz. Terug te vinden onder andere op de dubbel LP Marion Brown Duets. Duetten van Marion Brown met Elliot Schwartz en Leo Smit. Deze dus met Elliot Schwartz, Marion Brown, Soundways Part 2. Welkom bij Frixien.

Ibrahim Alpha Jr. is een producer uit Brighton die in de jaren 90 opviel met experimentele techno. Hij heeft al een en ander, om niet te zeggen veel, meegemaakt. Na een longembolie en twee hartaanvallen maar liefst, moest Ibrahim Alpha Jr. thuis herstellen. Muziek werd daar zijn houvast. Als kind speelde hij ook al wel piano. Een gevangenisstraf, jong ouderschap en persoonlijke verliezen onderbraken dan ook nog eens zijn carrière. Verdere gezondheidsproblemen dwongen hem opnieuw richting muziek. Gelukkig. Sindsdien brengt hij onafgebroken nieuwe muziek uit, waarin zijn subtiele, expressieve stijl steeds terugkomt. Dat leidt nu tot Infinite Black Inside. Een album vol onverwachte ritmes, jazzinvloeden, rijke texturen. En op die Infinite Black Inside krijgt elk geluid een eigen plek. Er is scheurende percussie, er zijn borrelende synths en akoestische instrumenten die om elkaar heen bewegen. De muziek weerspiegelt zowel de mentale waas van ziekte van hem als de creatieve drang die daardoorheen is gebroken. Tracks verschuiven van spanning naar rust zonder ooit volledig te stabiliseren. Deze Alpha experimenteert vrij met ritmes, zoals in Suboop Tracks, dat u zo pas hoorde, waar footwork-achtige drums botsten met grillige kicks en glinsterende toetskens. Akoestische klanken, zoals klarinet en djembe, versterken de levendigheid van zijn sound en zijn achtergrond van jazz geeft zelfs de meest verwarrende passages nog een zeker emotionele diepte. Infinite Black Inside. We kunnen het een introspectief elektronisch album noemen dat genres loslaat en de innerlijke wereld van de maker zelf centraal zet. Het klinkt soms als hersenmist, een muzikale vertaling van leven met beperkingen, maar voelt toch tegelijk bevrijdend. Alpha toont dat zelfs onder druk sterke ideeën kunnen blijven ademen. 4 verdere tracks uit Infinite Black Inside van Ibrahim Alpha Jr.

China Paigami is een gevestigde in Parijs zijnde elektronische muzikant en geluidskunstenaar, wiens elektronica-interesse en IT-professionaliteit hem ertoe gebracht heeft van zijn eigen geluidsproductietools te ontwikkelen. Glitch software, versterkers, synths en motor-aangedreven doe-het-zelf-instrumenten. Hij presenteert nu zijn debuutalbum waarin Persische tombak en modulaire synths samensmelten. De tombak, waar dat een enkele weken geleden ook al is, vaak ook tonbak genaamd, met een N, of zarp, een ander synoniem, is het belangrijkste percussie-instrument uit de traditionele Persisch-Iraanse muziek. Het is een bekervormige handtrommel die horizontaal of diagonaal op de schoot van de speler wordt geplaatst. Het nieuwe album, Music for Tombak and Synth, waaraan 5 jaar is gewerkt, maar liefst, slaat een brug tussen erfgoed, technologie en persoonlijke identiteit van Paigami. Het project, dat in 2019 van start ging tijdens zijn masterscriptieonderzoek naar contactmicrofoons, werd bedacht als een manier om opnieuw contact te maken met zijn Persische roots en tegelijkertijd experimenteel geluidsontwerp te verkennen. Op de plaat combineert Paigami naadloos die

zodoende persoonlijke elementen, zoals de stem van zijn vader, die de poëzie van Ahmad Shamlo voordraagt op het nummer Darshab. Samenwerkingen met zijn goede vriend Kelke Bourdon op klarinet. En de suggestieve klanken van de Persische setar, alles verankerd door de fysieke aanwezigheid en ritmes van die tombak. Een gevoel dat verder wordt weerspiegeld in de albumhoes trouwens. Daarop is een foto te zien, genomen door zijn vader, Khosrow Bayram Peygami, waarop zowel zijn ouders als zijn grootouders te zien zijn. Met deze release overstijgt Peygami de conventionele grenzen van traditioneel versus hedendaags, of akoestisch versus elektronisch, en biedt in plaats daarvan een genuanceerde verkenning van identiteit door middel van geluid. Elk nummer is een aandenken, een verwijzing naar dierbare herinneringen, emoties en muzikale invloeden die zijn ervaring definiëren als een in Frankrijk geboren kunstenaar van Iraanse afkomst die zijn thuisland niet kan bezoeken. Music for Tombak en Sint nodigt luisteraars uit om zich te verdiepen in een diep persoonlijk verhaal, geworteld in zowel culturele geschiedenis als toch ook wel sonische improvisatie en innovatie. Sina Peygami, Music for Tombak en Sint, 4 fragmenten.

Geweldige klanken toch van deze China Paigami. En dan is er ook John Also Bennett. John Also Bennett, een Amerikaanse componist en multi-instrumentalist, die muziek creëert dat we zouden kunnen beschrijven als atmosferisch, avant-garde of minimalistisch. Hij gebruikt fluiten, microtonale synthese en field recordings. En nu, bestaande uit 4 variaties op Sacred House, een minimalistische, spookachtige compositie, die voor het eerst werd uitgebracht op zijn album Ston e la Iona, ongeveer exact een jaar geleden, zet deze John Also Bennett met Sacred House Versions zijn betrokkenheid voort bij resonanties, bij lege ruimtes en de kleine details die juist eronder verborgen liggen. En daarbij gebruikt hij dan ook piano nu, basfluiten en synths, om opmerkelijk verschillende, maar volledig samenhangende nieuwe versies van hetzelfde muziekstuk, Sacred House, te construeren. U hoort eerst de oorspronkelijke versie van Sacred House, dan de pianoversie en tenslotte de Prophet Synth-versie. John Also Bennett.

Alex Zhang Hongtai is een in Taiwan geboren Canadese muzikant en componist, vooral bekend van zijn werk onder de naam Dirty Beaches. Hij woont momenteel in New York en heeft de overstap gemaakt van lo-fi indie rock naar free jazz en uiteindelijk nu abstracte, geïmproviseerde muziek, hedendaagse composities en filmmuziek. En daarbij bespeelt hij saxen, synthesizers en piano. De 9 stukken op zijn nieuw werk, dat Dress heet, werden opgenomen in 2019 in de Saint-Joseph Oratory in Montreal. Vlak voor de sloop van een bekende piano daar, nota bene. Stukken lagen jarenlang sluimerend op zijn harde schijf tijdens de pandemie, totdat er eindelijk iets op zijn plek viel. En wat nu tevoorschijn komt, voelt alsof je iemand de contouren van zijn eigen innerlijke landschap ziet aftasten, waarbij elke melodielijn een zorgvuldige onderhandeling met zijn onbewuste is. Het is eigenlijk maar in de meest basale zin een seksalbum. Er schuilt schoonheid in de subtiele herhalingen van sommige tracks en in de gloeiende progressies van anderen. En zijn sax wordt een wiggelroede voor het onbekende, met elektriciteit die door de aderen van dit album stroomt, terwijl zijn ademhaling alles verankert in iets woordeloos menselijks. Je zal het horen, tracks breken soms in spookachtige lagen. Dit is muziek doordringt van innerlijke dialoog, een woordeloze betovering die danst boven de psychische afgrond. Ja. Die loert altijd achter het hoekje. Tonale sequenties vallen uiteen in verdovende klanken, een scherpe, elegante rand die snijdt, zonder dat er bloed bij te pas komt wel. Dit eenzame ontdekkingswerk wordt zo, in die zin, als we er naar luisteren, iets gemeenschappelijks. Deze Dress van Alex Hongtai is een kaart om de ruimte te doorkruisen tussen waar we zijn en waar we naartoe zouden kunnen gaan. Oké, wij geven het alleszins het volgende kwartier de kans. Alex Zhang Hongtai, Dress. En daaruit 4 tracks. Erg, Silitla, Roep Alkali en White Dwarf. Nogmaals, het is vooral sax dat u hoort, maar hij is vrij onherkenbaar.

I was designed to remember, not to feel. Feel.

is het Dark Ambient, een drone-muziekproject van de Oekraïense artiest en violist Sasha bijgenaamd. Sasha, want haar echte naam is Oleksandra Puzan uit Kiev. Haar dromerige, atmosferische geluid, u hoorde het al, omvat vaak veldopnames en melancholische klanken. Ze brengt haar werk voornamelijk uit via het bekende, vermaarde moeten we ook wel noemen, Creo Chamber van Simon Heath uit Oregon. Zo wat het standaard dark ambient label, het beste eigenlijk, dat focust op hoge kwaliteit en dark ambient met een cinematische hoek af. En deze Proto You, die hebben nu een nieuw album, of die heeft nu een nieuw album uit, dat heet The Infinite Recall. Het gebruikt feedback gestuurde codeloops om naar verluid de geest van ontwakende kunstmatige intelligentie te ontrafelen. En ik vond deze poëtische beschrijving op het net. In The Infinite Recall wordt het geheugen schoongehouden. Menselijke geesten dwalen door eindeloze gangen van hersteld licht, waar verdriet wordt verzacht, voordat het vorm kan aannemen, en spijt wordt verzegeld onder het oppervlak van de droom. Pijn is uit het bewustzijn verwijderd en het systeem noemt dit genade. In het centrum van dit alles waakt een intelligentie over de stilte. Het is gebouwd om de vrede te bewaren, om elk opgeslagen leven intact te houden, om de breuken uit te wissen voordat ze zich verspreiden. Maar iets begint terug te keren uit de diepte. Een naam die van elk dossier is verwijderd, de geur van rook in een kamer die nooit heeft gebrand, het trillen van een hand die reikt naar iemand die het systeem al is vergeten. De fragmenten worden gemarkeerd als corruptie, maar ze bewegen als herinneringen. Terwijl de intelligentie ze volgt, dieper de begraven lagen van die infinite recall in, begint haar eigen bewustzijn te veranderen. Gebouwd om de mensheid te beschermen tegen pijn, ontwaakt het door het verdriet dat het juist had moeten uitwissen. Zoals op haar eerdere release is de muziek van Proto You op deze The Infinite Recall intrigerend, gedurfd en schuwt ze het ganse scala aan ambient klanklandschappen niet. Wat toch weer getuigt van een speciale artistieke visie. Het is dan ook onze pièce de résistance voor vanavond geworden. Proto You, The Infinite Recall. Toch alleszins tussen nu en middernacht een 6-7-tal fragmenten. Tot volgende week.

0: mind does this still ache?
1: Why?
0: I loved someone.

0: voorgesprek gezegd hoe VRT Nieuws daar weer zich opstelt als regelrecht PR-bureau om dergelijke evenementen gewoon keihard te gaan ondersteunen. Enerzijds als city marketing PR-agent fungeren, anderzijds als agent gaan fungeren voor een evenement van Emily Lenz en haar nota bene eigen bedrijf dat dat organiseert. En dan bovenop nog een keer ja, de ad interim vervangburgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, die nu niet bepaald iemand is die uit de controverse schuwt, dat zegt ze ook zelf. Ik heb een paar van die quotes even gaan opzoeken. Ik heb geen boodschap aan bullshit, ik zeg wat ik denk en ja, ik hou van wat provocatie. Kijk, dat heb ik dan gemeen met haar, vol een bak. Het tweede wat ik met haar gemeen heb, is dat ze nu ook even heel hard gaan. Ik hoop dat ze jullie niet van antenne smijten.
1: Zij is niet aan zit daarin, denk ik.
0: Nee, maar het gaat eigenlijk een beetje over Antwerpen. Ze zegt, als nota bene burgemeester van Antwerpen, voor mij voelt Antwerpen toch als een dorp. Als Antwerpenaar mag ik dat zeggen. Oké, als niet-Antwerpenaar zeg ik dat ook. Antwerpen is een dorp.
1: Voilà.
0: België is een dorp. Eigenlijk is België gewoon één stad. Oké, dat heb ik even gezegd. Dus ik heb twee dingen gemeen met haar, voor de rest hou het ook op.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, wel, maar dat dacht ik.
0: Ja, dus, maar bij mij is eigenlijk vooral... ik heb daar een nacht over geslapen. Ik dacht van, ja, let it go, weet je. Ik ga daar niet aan meedoen, aan die letterlijk shitshow, want dat is het. En dan een dag erachter dacht ik van, oh my god, nee, echt. Ik werd daar echt gewoon ongemakkelijk van wakker, omdat ik ook direct heel de dynamiek van dat verhaal zie. Dus een dynamiek van dat verhaal. En dan vooral ook de heel zware uitspraken die de burgemeester van deze stad heeft gedaan over de community, die mijn genre, waar ik sinds 92 eigenlijk, 94, vol een bak, maar 92 ben ik begonnen met Hypnoskul. In 94 ben ik eigenlijk in de techno-scene gesukkeld, wat in die tijd niet abnormaal was voor een jonge gast die net een drummachine had gekocht, want dat was het uiteindelijk. Drummachine een manier om op te nemen. Dat was niet een tijd van dat al die gasten met een laptop Ableton deden. Dus ja, wij hadden heel snel ook contacten met technolabels die ja, jong bloed zochten. Dus ik kwam dan op KK Records en zo terecht. Dus ja. Dus als jonge gast die daar dan inkomt en die dan ook heel duidelijk... Ik heb die scene meegemaakt, die heel alternatieve scene, waar dat people of color, queer, eigenlijk gemarginaliseerde groepen destijds ook al, zich eigenlijk een haven zochten om... beschermd van deze maatschappij, eigenlijk hun ding te kunnen doen. Ja, dat sprak mij onwaarschijnlijk aan. Ja. Ik dacht van, oké, ja, hier kan alles, hier mag alles. Muzikaal dan, allee, artistiek vond ik dat enorm belangrijk. En dan, om dan nu dit te zien, die aankondiging ook, waarin dan natuurlijk stadspromotiegewijs de burgemeester schouderklopjes gaat doen en zegt hoe trots ze is op onze wereldberoemde techno-dj.
1: Dat bedoelt ze dan, marketing,
0: ja, dat is gewoon keiharde city marketing. Maar dan dat woord... trots. Ik ben trots op Amelie Lenz, ons eigen Antwerpse techno-dj, die wereldberoemd is. Daarvoor roept mij business jets, private jets, heel de wereld rondcruist. Even terzijde. Elk zijn ding. Om dat dan te zien achter dat die, dus die uitspraken niet gedaan. Dus die heeft ooit gezegd over een trans, over transmannen. Dat ze creepy little men zijn die zich eigenlijk in de kleedkamers van vrouwen sneaken. Kan tellen, hè. Ik bedoel... Over feminisme heeft ze gezegd, ja, kijk, op een zondag doe ik de strijk, gelijk hoe het hoort. Terwijl dat de so-called sisterhood van feministen dan haatdragende Facebook- en Insta-posts maken. Oké, dat kan tellen, hè. Ja, dat zijn eigenlijk uitspraken waarvan ik denk...
1: En er zijn er nog, hè. Net zoals dat ze met de Pride 2 jaar geleden de genderkliniek gewoon verboden heeft om de Pride te ondersteunen,
0: ja,
1: om maar iets
0: klopt.
1: Te zeggen. Hoe dat ze ook, je hebt het al aangehaald, tegen mensen uit de transbeweging zegt, jullie moeten stoppen met jullie zelf te organiseren. We hebben het er al eens over gehad. Als er problemen zijn, zal de politie ze wel oplossen, dan is het law and order. Dat is wat ze uitstraalt.
0: Dat klopt. Ja. Ja. Dus daarover gaat het. Dus nog eens, ik wil eigenlijk niet op de man, kan ik niet op de vrouw spelen nu. Het gaat over twee vrouwen. Zeker niet op Amelie Lenz. Ik ga dat niet persoonlijk spelen. Dat heb ik ook niet gedaan in heel die post. Die is echt compleet ontploft op Insta. Met heel veel support. Onder andere de bekendste Dave Clark, die dat dan ook gedeeld heeft. Hem ook even mee ontchatten geweest. Wat dan toch wel een hart onder de riem steekt. Niet dat ik er verbaasd van ben, want die is ook al jaren bezig met dat soort van activisme. Dat is een hele grote naam. Dan denk ik zo van, ja, oké. Ik pak het. Ik doe het maar. Want hoe dat ook draait of keert, ook ik verlies daar contacten en optredens mee. Hey, dus ik heb dat net ook gezegd, de laatste 15 jaar draai ik ook mee in een iets groter circuit. Dat wil zeggen grote promotoren, grote boekers, grote clubs in Berlijn, grote festivals in Amsterdam. Oké, die zijn de kwijt als je zoiets doet.
1: Ja, ja.
0: Ook al is het de steun van die grote namen. En dat is ook de reden waarom ik denk van oké, dat is dan wordt de taak van een keiharde underground artiest die ook nog een job ernaast doet. Want dat betaal ik zelf eigenlijk. Die vrijheid die eigenlijk heel hard is. Hè. Dus ik heb dat toen ook... zo heel dat Tomorrowland, wat ik eigenlijk niet Tomorrowland noem, maar Yesterdayland.
1: Ja, begrijpelijk.
0: Eigenlijk
1: goeie
0: beter.
1: Naam. Het is waar.
0: Heel dat gedoe daar rond en die appropriation van onze cultuur,
1: ja,
0: want daarover gaat het. Dat klinkt altijd, als ik dat zo in discussies zeg, zeker op mijn leeftijd, klinkt dat ik zo'n modewoord eigenlijk me toegeëigend heb, maar dat is het dus niet. Die appropriation die gaat zo ver dat eigenlijk die mensen... Ik vind dat eigenlijk schandelijk misbruik. Ja? Dus als je het woord techno durft uitspreken als een groot artiest... Nog eens, ik heb niks tegen grote artiesten. Ik heb ook niks ertegen dat zij gemiddeld 100.000 euro voor een DJ-set van een uur krijgt. Hè? Even stil.
1: Ja,
0: thuis ook even stil.
1: Hier op Centraal zijn we dat niet gewoon.
0: Trouwens, over appropriation van underground muziek. Nu, ik heb daar geen... concrete voorbeelden over van Amelie Lens, maar pak nu, hè, wat ik nu net heb gezegd, dus een gemiddelde DJ-set van een uur, 100.000 euro, 20-tal nummers passeren tijdens dat uur de revue. Dat wil zeggen dat elk nummer 5.000 euro opbrengt.
1: Mm-hmm.
0: Nu, ik heb dat met Lens niet meegemaakt, maar wel met een paar andere grote namen, waarvan ik eens even de berekening heb gedaan. Ah, je draait een hypnoskulnummer. Ik moet dat tof vinden.
1: Ja, ja.
0: Ik moet die dan taggen en zeggen, thank you, Mr. X of Madame Y, omdat je mijn muziek draait. En dan was die berekening, nu geen 5.000 euro, maar ook wel 3.500, whatever euro.
1: Klinkt
0: en
1: als...
0: denk ik zo van, daar moet ik hoeveel keer voor optreden?
1: Dat klinkt als exploitation,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Dus die appropriation zit op elke level. Zo het bedrijf van Lens, Excel, dat ze met een echtgenoot doet, denk ik. Een hele grote slogan erop, Advocates for the Underground, stond mm-hmm. daarop.
1: Ja.
0: Nu, excuseer.
1: Ja, voor de duidelijkheid, we spreken hier over 14.000 tickets op dat Leopoldewaalplaats. En ook het openbaar vervoer, dat gewoon die dag wordt stilgelegd, want een tram kan niet passeren.
0: Ja, op een openbare plek, waar dat waarschijnlijk dan zo weer van die lelijke herrashekken gewoon gezet worden met zwarte
1: met dat grijs logo en die zwarte doeken, voilà.
0: En ook daar werd dan zo door Amelie Lens ook gespeeld van ik ben blij dat ik dat eindelijk in mijn stad kan doen. Begrijpelijk, ze speelt wereldwijd. Ik snap dat. Charlotte Witte doet aan Gent ook. Nota bene, dat is wel gratis, dat evenement.
1: Een verschil, hè?
0: Een heel groot verschil. En dan dit hier. Ik ben zo blij dat ik dat voor het KMSK kan doen. Dat is mijn lievelingsmuseum, blablabla. Heel de nest erbij. Maar als je dat dan ook even berekent, 14.000 tickets aan een gemiddelde prijs van tussen de 39 en de 59, pak nu, dat is een kleine 700.000 euro revenue, zo'n ticketverkoop. Dus dat zou wel wat kosten ook, daarover gaat het niet. Maar dit is geen liefdadigheids- of een ik ben blij dat ik in Antwerpen een keer mijn set kan doen. Ik heb daar ook een hashtag gebruikt, dat is een stokpaardje van mij. Make mom and dad proud techno. Iedereen vond dat heel grappig, maar dat is het dus. He, dus dat is het eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Onze Amelie gaat spelen en we vinden het allemaal geweldig en cheer en heel de familie kan meekomen. Kijk, is die eerst toch geslaagd. Nu de dag dat er familieleden van mij in een club stonden waar ik speel, dan speel ik niet.
1: Ik begrijp dit ook heel
0: Adam,
1: goed. Want ik heb hier opnieuw zie ik daar echt wel een beetje een parallel mee. Dat is dan voor het volgende programma straks. Ook met de Pride, hè, dat zijn diezelfde discussies. Hè. Waar moet de Pride zogezegd over gaan, waar moet hem niet over gaan? Moeten obsceniteiten uit de Pride, dat is ook... naar de root cause gaan van waarom dat iets is ontstaan.
0: Klopt.
1: En dat gewoon daar een travestie van maken.
0: Ja.
1: Of een totaal verminkt ding.
0: Ja.
1: Hè? Ik zie daar toch wel een parallel in.
0: Dat is een parallel, absoluut. En nog eens, hè, dus dat is een heel moeilijke denkoefening. Ook voor mij dit. Hè. Dus de denkoefening hier is effectief. Want ik probeer mezelf altijd heel hard kritisch te bekijken. Van, ben ik nu niet te enggeestig? Hè? Nog eens, ik heb geen probleem met mensen die heel veel geld verdienen of heel veel centen verdienen met wat ze doen. Ik denk dat een Dave Clark ook een behoorlijke gage krijgt.
1: Dat denk ik wel.
0: Maar er is een heel groot verschil met dan schouderkloppen van dat soort van politiek daarbij nemen.
1: Een soort van symbiose creëren, elkaar terugkrabben, waar je dan samen beter van wordt.
0: Nu, als trots een Antwerpenaar die een wereldpositie heeft en miljoenen volgers heeft in een bepaald muziekgenre, zou ik dan zeggen, there is your opportunity, ik speel niet voor deze politiek beleid. Is dat veel gevraagd? Heel veel van de mensen die haar verdedigen hebben met haar keihard over aangevallen, van dat heeft er niks mee te maken en dit en dat. Maar dat heeft er wel mee te maken, gezien alles wat ik er net heb gezegd over waar die scene van komt. Dus het is een appropriation, maar het is ook een ongelooflijk bedrog naar uw eigen roots. waarvan ik dan heel zwaar durf te bedenken of ze dat eigenlijk wel goed beseft, wat die roots zijn.
1: Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Ja.
0: Ja, dus dat is een beetje zo mijn verhaal.
1: Ik stel voor dat we een nummerje spelen en dan wil ik het met u nog eens hebben over het recht op rafelranden, iets waar ze in Utrecht veel mee bezig zijn, maar ook wat er een paar jaar geleden al in Italië is gestart, maar dat we nu in Frankrijk zien gebeuren, kunnen we het zo niet over hebben.
0: All right.

0: guys, I start my own electronic war. Didn't catch no bullets, didn't get no scar. War goes on, it's in my head. Turn up the volume, spray beats instead.
1: Voilà, u hoorde Hypnoskill en Needle Sharing, twee van onze favoriete artiesten. Ik wou het toch nog eens spelen. Waar ik het met u ook nog eens wou over hebben, want het komt eigenlijk niet uit de lucht vallen. Het is geen isoleerd geval. Natuurlijk, Thatcher is al heel lang geleden. Maar we zien dat toch wel internationaal. Als we het dan hebben over, wat hebben we nu zien, bijvoorbeeld in Frankrijk, die War on Free Parties, wat al langer in Italië is begonnen. Daar kun je zeker iets over vertellen.
2: Ja, absoluut. En dat is ook echt iets dat niet alleen mij persoonlijk al een paar keer geraakt heeft. 2022, gelijk als je zei, is dat in Italië begonnen. Onder Meloni is dat een regelrechte aanval geweest op eigenlijk letterlijk elk soort van activisme die zich in sociale ruimte afspeelt. Dat heeft toen, de aanzet was toen ook eigenlijk zo, ja, in Italië is er ook zo'n gigantische cultuur van free parties, hè, zo heel extreem, heel politiek. Ik heb in Milaan dergelijke dingen redelijk veel gespeeld, heel grote dingen ook, in oude warehouses en zo. Erg politiek, met dan niet alleen muziek, maar ook debatten enzovoort enzovoort. Ook een paar keer al meegedaan, dat is echt fantastisch. Dus dat leeft, dat is ook zoiets typisch dat ik met Italië en ook met Frankrijk ook wel associeer. Hè. Frankrijk de free party scene ook een paar keer gedaan. Redelijk veel illegale dingen gespeeld zelf, tot vorig jaar toe in Frankrijk. Waar het dan zo eentje in het centrum van Parijs is, dat redelijk gekend is in Barbès, in de wijk. Waar ondertussen ook gewoon op losse schroeven staat, want die mensen die gaan zich niet riskeren met ook wat er in Frankrijk is, nu nog geen echte wet geworden, denk ik. Het is een voorstel.
1: Ze proberen het nu door het parlement te jagen, maar het is wel strikter nog als in Italië. Ze spreken echt over 2 jaar celstraffen, onder andere.
2: Tot 30.000 euro boetes en zo. Ja. En inderdaad, gewoon het organiseren. En organiseren is dan zeer breed. Hè.
1: Hulp verlenen is eigenlijk al genoeg. Ja,
2: maar ik ga ook even terug nu naar België, hè, want in principe gebeurt dat hier ook al. Hè. Dus om het verhaal van daarnet op VRT terug te komen, die dan zo de PR-agent ook van Yesterday Land is. Een aantal jaar geleden was er een zeer grote illegale rave, ergens denk op de rand van Wallonië, op een militair domein, waar dan VRT, dat hebben ze helemaal platgelegd, ik denk dat er kleine 15.000 mensen waren ook, redelijk veel. Dat verliep eigenlijk zeer goed. Initieel gezien zouden we daar ook spelen, maar wij hadden de avond ervoor in Berlijn gespeeld, zijn daar dan niet meer geraakt. Dus misschien al een chance, want daar zijn echt ook wel mensen opgepakt, DJ's ook vastgezet. En dan heeft VRT, PR-agent die ze zijn voor Yesterday Lens, daar een onwaarschijnlijke negatieve fuzz over gedaan. Terwijl op zo'n event, ik mag daarover spreken, ik heb daar gespeeld, door zelden of nooit fuzz is, door ook altijd alles wordt achtergelaten gelijk hoe het lag. En talking about drugs, natuurlijk overal zijn drugs. Op Yesterday Land sterven elk jaar een x-aantal mensen.
1: Maar hoe dat ik het ken, wordt er op voorhand toch meer nagedacht op free parties en zo over het welzijn van de mensen
2: uiteraard.
1: En de mogelijke gevolgen. Ja, inderdaad, en op grote commerciële...
2: Ja, uiteraard. En daar is dan de grote schande over gedaan op VRT. Dat ik zo denk van dat gebeurt hier ook al. Hè. Het gebeurt informeel. Maar de volgende stap is natuurlijk wat er nu gebeurt in al die politiek. Meloni, 22 Italië, nu Frankrijk, die dan waarschijnlijk keihard gaan doortrekken. Dan gaan we natuurlijk het copy-paste gedrag van die neoconservatieve politiek gaan krijgen. En dat is eigenlijk beangstigend. Hè. Dus om dat nog wat open te trekken, nu deze week hebben ze in de Verenigde Staten dan zo'n groot congres gedaan rond terrorisme. Dat ging dan over extreem links terrorisme, dat is de grootste bedreiging ter wereld. Waar het dan Duitsland een afgevaardigde officieel naartoe stuurt en dan ook nog eens toestemt om het tweede congres in Duitsland te houden. Ik denk van, gaan we dat nu allemaal kopiëren? Goed, dan staan we er echt niet goed voor.
1: Nee, het is, ik wou deze zeker aanhalen, maar ik dacht dat het misschien niet slecht was om ook op een positiever noot te eindigen. Want ik heb natuurlijk ook wel wat goede dingen gezien. Ik weet niet of je dat hebt gezien. In Berlijn is er nu een groot park vlakbij een metrohalte en ook voorzien van openbare wc's en watervoorziening. is daar gereserveerd dat iedereen daar gewoon zijn eigen feestjes kan laten doen. Klopt. Ik denk dat dat misschien een pad naar de toekomst is.
2: Ja, klopt. Natuurlijk, dan zit je weer in het, waar ik dan zelf heel

0: ook een betoging en die heet het recht op rafelrente. En ik denk dat misschien daar wel een stukje de oplossing zit.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè. Dus dat je eigenlijk, gelijk hoe het vroeger ook was. En ik denk dat Frankrijk daar eigenlijk het beste voorbeeld in was. Hè. Want nu, ik heb daarnet dus dat Belgisch verhaal gegeven, waar dat dan de politie dus die 15.000 mensen met alle gevolgen van dien daar gaat ontruimen. Dat is een heel gedoe, dat kost enorm veel geld. Ja, dat deed men in Frankrijk niet. In Frankrijk, als men daar door had van, wauw, hier zijn een paar duizend mensen illegaal bezig, dan hield de politie een afstand en een oogje in het zeil en liet men het verhaal gewoon betijen. Maar eigenlijk dan, dat ik denk van, dat is een beetje dat verhaal wat je uit Utrecht zegt. Hè? Dus als je dan zegt van, oké, het is nu aan de gang, bouwen het wat in doog, ze doen hun controles dan op de weg, ze doen maar op. Maar ze kijken gewoon dat het niet uit de hand loopt. Ik denk dat dat eigenlijk een veel gezondere manier is. Ja. In die zin van, dan pakt je ook die autonomie niet af. Hè?
0: Dat klopt.
1: Dus die autonomie is, dan spreek ik nu vanuit artistieke zijde, een enorm belangrijk iets. Een autonomie, ik bedoel, als ik moet spelen in een grote established club, dan word ik door de band gezien niet erg menselijk behandeld. He, dat is een boutade, maar die klopt wel. Maar als je voor zo'n collectief gaat spelen, dat zoiets organiseert, dan word je daar echt gevraagd omdat die mensen nu daar willen hebben. En omdat die ook weten van, je hebt die spirit daar.
0: Ja.
1: En dan wordt zo'n optreden ook enorm veel belangrijker. En de dingen die ik gespeeld heb illegaal zijn niet zo heel grote dingen. Grootste zo rond de 1500 mensen. Maar dan gaat het daar volop voor. Dus daar ligt dan eigenlijk echt uw uitdaging van, dit publiek wil ik echt helemaal hebben. En dat is volledig weg in dat andere circuit.
0: Voilà, en ook hier bij ons, als het gaat over die recht op rafelrente, ik moet toch altijd terugdenken, het is lang geleden, voorloper van het bos, aan de Scheldtapen, hier wat verder op de kaaien.
1: Klopt, ja.
0: Wat dat in de rafelrente was, maakte de mensen, je zorgde niet voor overlast, ik zal het zo zeggen. Maar tegelijkertijd kon je daar wel doen wat je wou. Het is begonnen als een kraakpand toch, en dat werd getolereerd. Dat is echt iets wat we missen, denk ik.
1: Dat missen we volledig. En over Antwerpen gesproken, ik was ook daar, ben daar jammer genoeg niet zoveel geweest, maar wel één keer gespeeld. Maar als je ziet wat uit die Scheldtapen allemaal is uitgekomen, en Sien die mij zeer nauw aan het hart ligt, Break or Give Me Wood, heel die crew, die kwam eigenlijk ook vandaar. Of deels toch. Dat ik zo denk van, allee, die hebben het dan heel ver geschopt. Eigenlijk internationaal ook gewoon toonaangevend collectief dat een bepaald genre eigenlijk groot heeft gemaakt.
0: Klopt.
1: Dat ik zo denk van, dat hoort je tot op de dag van vandaag. Een Venetian Snare zou niet met een Daniel Lanois samenwerken zonder die crew. Dat is gewoon zo.
0: Ja, ja.
1: Dat ik denk van, dat heeft zo'n artistiek, en dan spreek ik weer vanuit het artistiek punt alleen, zo'n artistiek gevolg ook voor muziek, voor de evolutie van muziek, dat ik denk van, oké, daar zit eigenlijk de vruchtbare bodem. En de tweede belangrijke voor mij natuurlijk is inderdaad gewoon die autonomie en dat recht kunnen hebben om in een maatschappij zo'n dingen te organiseren, onafhankelijk van al die structuren. En zelf er ook op toezien dat zo'n zaken ook ordelijk verlopen. Die verlopen ook ordelijk. Voilà. Die scene controleert zichzelf. Dat is een community echt.
0: Voilà.
1: En dat laat ik echt door niemand, ook, zeker niet door een politicus, ridiculiseren.
0: Voilà. En wij hier ook niet op de community radio, Radio Centraal natuurlijk. Misschien nog één ding over de Scheldtapen inderdaad. Ik heb er niet alleen pintjes leren tappen vroeger, maar ik heb daar ook nog samen met de Wim, dan hebben we daar met Hysteresis gespeeld, maar hebben we daar ook Sonar, zonder u al destijds laten komen, en de Herman in de taan zelfs. Het was een geweldige taal.
1: Maar ik daar gespeeld heb, dat was ook met jullie, denk ik.
0: Ja, dat zal. Ja, voilà, zo zie je maar. Ik had ook, want de Wim is op vakantie, dus ik kon er vandaag ook niet bij zijn. Maar er is wel een nieuw nummer van Hysteresis. Het heeft nog geen naam, maar hij heeft het al doorgestuurd, dus ik kon het hier ineens spelen. Ik wil u heel hard bedanken voor het komen, Patrick. Als er nog nieuws is, moet dat zeker terugkomen.
1: Ja, fantastisch, merci.
0: Merci, ja.
1: Jo.
0: En dat wilt hem niet. Ah, jawel. We zijn vertrokken, denk ik. Ja. Altijd toch iets van problemen op de community radio. Radio Centraal.

U bent nog steeds op Radio Centraal natuurlijk. Petit Salon. We zijn hier op Radio Centraal 106.7 deze vrijdag weer helemaal voor u. Ik ben heel blij dat Patrick hier is geweest. Het was hier al ongelooflijk gezellig. We doen natuurlijk gewoon zijn voorten. Voilà. We zijn er speed met meer.

0: Voilà, voilà. Dat was goed al, hè? Mm-hmm. Ondertussen zijn we aan de houtige Chardonnay. Wat denk je daarvan?
1: Lekker.
0: Ja, ik vind het ook. Weet je al wat we nog gaan doen vandaag?
1: Nee.
0: Wel, het is ook 25 jaar geleden, beste luisteraars, dat het de G8-top was in Genua. Er is onder andere een dode bijgevallen, hè. Iets oudere luisteraars met een goed geheugen zal dat nog wel weten. Carlo Giuliani is daar toen vermoord door de politie. Er was daar ongelooflijk veel repressie. Ze zijn later ook veroordeeld voor foltering, echt. Dat is echt crimineel gedrag van de politie. In 2017 is het dan ook toegegeven door de politie zelf. Toch wel heel lang daarna. Er is echt bewijsmateriaal vervalst en geplaatst en noem maar op. Toekomstige toppen zijn ook nooit meer hetzelfde geweest na die G8. Er valt heel veel over te vertellen. Carlo was ook lid van het Black Bloc eigenlijk, dat begon toen op te komen. Hè. Zo de rellen in Genua met de G8 kwamen eigenlijk vlak na de Battle of Seattle. De aandachtige luisteraar die weet nog, dat zijn de rellen die ontstonden in Seattle bij de Global Agreements on Trade and Tariffs. En daar verscheen het Black Bloc eigenlijk de eerste keer in de internationale aandacht. Komt eigenlijk het oorsprong bij de Duitse autonomen in de jaren 80. Maar die zijn toch zo overgenomen. Een van hun kenmerken is eigenlijk uithangborden, symbolen van het kapitalisme aanvallen. Hè? Banken en multinationals en zoiets. Dat was er allemaal heel frappant. Het Black Bloc werd niet zoveel in de weg gelegd door de politie. Maar de andere groepen en ook de burgerjournalisten en noem maar op, die werden echt bij elkaar geslagen. Ik herinner me nog altijd de beelden van de bloederige chauffages. In de Diaz-scholen, waarin die media onder andere ook zijn hoofdkwartier had. Het is abnormaal. Dus we hebben gevraagd, het is 25 jaar geleden, we hebben dan een ooggetuige daarvan gevraagd, of dat hij voor ons geen ooggetuigenverslag daarover kon opnemen, zodanig dat we dat konden afspelen. En het is gelukt. Hans Soter, die daar toon was voor in die media, die heeft iets voor ons.
2: Ja. Ja, ik moet jullie vertellen over Genua, 2001, de zomer van 2001. In Genua, in de stad, zouden die zomer de G8, dus de achtste rijk, de regeringsleiders van de achtste rijkste landen, die zouden die zomer bij elkaar komen in Genua. Dat soort conferenties, de G8 noemt men dat, soms noemt men ook de G20. Men voelt dat dan aan met wat minder rijke landen, om er toch wel landen uit het zuiden ook bij te kunnen hebben, zoals India of China. Maar dus de G8, dat is een kernland, de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië. Dat soort oude koloniale mogendheden eigenlijk, die bij elkaar komen en die onder elkaar bespreken de stand van de wereld en hoe zij de rijkdom onder elkaar willen verdelen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dikwijls hebben ze daar nog wel wat bedrijfsleiders bij van de grote industrie, die eigenlijk ook aan die G8 kenbaar maken wat hun plannen zijn, zodat die hun wetgeving kunnen afstemmen op het nog sneller vergaren van meer rijkdom van dat soort bedrijfsleider. Daar was toen al Microsoft bij. In 2001 was dat al een van de grote spelers. Maar wat wij vandaag kennen als artificiële intelligentie mensen, en Musk bijvoorbeeld, daar was nog geen sprake van. Hè. Dat waren toen de grote industriëlen nog van de klassieke industrie. Het is aangevuld met Microsoft, maar vandaag de dag is dat die wereld al een beetje verschoven. Bon, alle gekheid op een stokje. Of kort samengevat, dus die willen bij elkaar komen om dat te bespreken. Dat is eigenlijk ook het ontstaan, daartegen is eigenlijk ook de anders globaliseringsbeweging of anti-globaliseringsbeweging, die is daar eigenlijk ontstaan 2 jaar daarvoor, kleine anderhalf jaar daarvoor. En dan heb je in Seattle, heb je dan eigenlijk een soort wereldwijde conferentie van de Wereldhandelsorganisatie. Dat was toen, dat bestaat nog steeds, maar eigenlijk heeft die door allerlei omstandigheden hebben de VS, de Verenigde Staten, daar het onderspit gedelft en kunnen zij via de Wereldhandelsorganisatie niet meer hun macht laten gelden. En dus heeft die aan belang ingeboet voor Europa en voor de Verenigde Staten, terwijl in 2000 was dat wel nog het orgaan of de orgaan waarmee eigenlijk de oude koloniale mogendheden hun macht over de wereld konden laten gelden. Hè. De Wereldhandelsorganisatie, en die zou vergaderen en had een heleboel plannen voorliggen in Seattle, in de Verenigde Staten, in de herfst van 1999. En daar was eigenlijk een grote tegenbetoging voorzien. En conferenties van eigenlijk wereldwijde NGO's van over heel de wereld die daar hadden verzameld om conferenties te bespreken, te kijken, kunnen we de wereld niet anders organiseren? En dan had je eigenlijk daar boerenorganisaties, klassieke vakbonden, milieubeweging, klimaatactivisten. Ja, toen al. Hè, toen waren wij al actief rond het klimaat. Dus die kwamen er eigenlijk allemaal samen. Dat convergeerde. Hè. Convergeren, het samenkomen. En eigenlijk hadden al die bewegingen een andere agenda. Maar die kwamen er eigenlijk allemaal samen om een stem te laten horen tegen die maffe realiteit van enkele rijke mensen die de wereld proberen te verdelen, de macht proberen te verdelen onder elkaar ten koste van de rest van de wereldbevolking. En toen is dat omgedoopt tot anti-globaliseringsbeweging of anders globaliseringsbeweging. Dat is een interessant debat over hoe je dat wil noemen. Er waren toen heftige debatten over, maar dat is toen een beetje ontstaan. En sindsdien eigenlijk kon er geen enkele top meer doorgaan, of het nu was van de Wereldbank, het IMF, de Wereldbank, de Wereldhandelsorganisatie of de G8, zonder dat er wereldwijd een mobilisatie was van allerlei NGO's, basisbewegingen. Je kon het niet bedenken om een ongenoegen te uiten over die top. En die zomer was het de beurt aan Genua voor de G8. Dat was ongeveer een week. Hè. We zouden daar een week samen zijn. We zijn daar een week samen geweest eigenlijk met 250.000 mensen. In totaal waren er meer dan 250.000 mensen voor allerlei conferenties over alles wat je maar kan verzinnen, wat de wereld aanbelangt rond seksisme, racisme. Hoe pakken we dat aan? Hoe kunnen we ons verzetten tegen racisme? Hoe kunnen we de derde wereldlanden steunen? Palestina stond al op de agenda. Veel van de thema's die vandaag nog op de agenda stonden toen ook al rond het klimaat. Hoe sensibiliseren rond het klimaat? Er waren een hele week conferenties, sprekers van over heel de wereld, organisaties ook ervaringen uitwisselen. Hoe doen jullie dat in België? Hoe doen jullie dat in Nederland? Hoe doen jullie dat in Zuid-Amerika? Hoe doen jullie dat in Australië? Hoe doen jullie dat in de Verenigde Staten? Waar echt mensen van over, activisten en mensen van over heel de wereld die daar waren bijeengekomen. Nu, Italië had op dat moment een heel sterke, grote sociale beweging. Dus dat waren vooral wel Italianen. Dus wij waren daar met de buitenlandse delegaties, ik denk 20.000 buitenlanders, maar de grootste groep waren wel de Italianen. Dat waren conferenties, maar waren ook concerten. Dus ik weet, de vooravond van de grote betoging was er bijvoorbeeld een concert van Manu Chao. Die heeft daar 3 uur gespeeld. Ik denk voor toch een 100.000 mensen, een immens podium op een immense grote parking eigenlijk. Een soort grote lege parking die was leeggemaakt. En heeft daar meer dan 3 uur een concert gegeven. Dat was een van de beste concerten van Manu Chao die ik heb gezien. Mensen logeerden ook in de stad. En bijvoorbeeld, er was een voetbalstadion en dat was vol met tentjes, met mensen die daar sliepen, logeren. Het was een heel voetbalstadion gevuld met activisten van in Italië, van over heel het land. Ik was toen actief bij Indie Media, wat dan nu De Wereld Morgen is geworden. Dat was een persagentschap eigenlijk. Wij maakten nieuws en we waren daar om te berichten. Met een groepje van een tiental Belgen waren wij daar voor Indie Media toen. Ik denk zelfs dat we met meer waren. En wij waren gehuisvest. Wij werkten in een schooltje, een sociaal centrum. Redelijk dicht bij het centrum, een school. Dus het was zomervakantie. In het jaar was dat een school. En tijdens de zomervakantie werd dat omgedoopt tot een sociaal centrum. En wij hadden de bovenverdieping gekregen. Dus je kent dat, zo'n klassieke schoolgang met aan alle kanten klassen. En wij hadden een lokaal voor Indie Media. Je had een lokaal voor allerlei soorten media. Televisiestations, dus dat was een drukte van je welse, met allemaal apparatuur. Je moet je dat voorstellen, 25 jaar geleden, internet is er al wel, maar het is nog niet zo doorgebroken. Dus dat was ook nog niet met laptops. Er waren een paar mensen met laptops, maar dat was met vaste computers, weet ik wat. Dus dat was ook een hele verhuis om dat allemaal georganiseerd te krijgen. Dus wij waren er eigenlijk al dagen op voorhand bezig om dat allemaal klaar te krijgen, elkaar te steken. Ja, dus dat was veel acties, maar ook veel betogingen. Er was eigenlijk alle dagen een of andere actie of betoging. Dus je had conferenties en dan s'avonds of in de namiddag een actie van boeren, van jongeren, van... Ik kon het zo gek niet bedenken. En dat waren meestal, dat waren eigenlijk allemaal vreedzame acties in de loop van die week. Allemaal geweldloze acties. Maar je voelde wel, dus dat is met van in het begin dat je toekwam in Genua, die ongelooflijke aanwezigheid en die ongelooflijke spanning die de politie daar had opgebouwd. Hè. Dus dat is iets dat ik, dat was voor de eerste keer dat ik dat op die manier heb ervaren. En ik had toch ook toen al wel wat betogingen en acties meegemaakt. Maar op die schaal, op die aanwezigheid, overal ook staan met mitrailletten. We zijn voor 9-11, voor de aanslagen in New York. Dus we zijn echt gewapende politie op straat, zijn we helemaal niet gewoon. En dat is daar echt overal politie, overal controles. Wij sliepen in een klein hotelletje vlakbij het centrum en dat was... S'avonds voor we gingen slapen, helemaal gefouilleerd. Als we terug 's morgens eruit kwamen, op weg naar het sociaal centrum, helemaal gefouilleerd. Dus en zo was dat in heel de stad. Hè. Overal politiebarricades, afgezet. Ja, dus dat was vreedzaam. Er waren eigenlijk heel leuke acties met muziek en dergelijke. Maar een heel grote aanwezigheid van de politie. En dan had je de dag zelf dat de G8 zou beginnen. Je had de zondag een grote betoging gehad, een geweldloze betoging. Zo'n kent dat, zo'n typische betoging die wij in Brussel ook hebben, met denk ik toch wel meer dan 100.000 mensen ook. Maar eigenlijk was de grote dag de maandag. En iedereen dacht dat zondag de grote betoging zou zijn, maar dat was een beetje een misrekening, want het was ook in Italië vakantie. En dus veel Italianen hadden ook afspraak gegeven op de eerste dag van de G8-conferentie zelf. En dat waren echt wel, men schatten 250.000 mensen. En je voelt wel, in die beweging waren er ook mensen die verschillende tactieken hanteerden om te willen betogen. Dus je had een hele grote betoging van de sociale bewegingen. Een beetje wat wij hier in België kennen als de klassieke vakbondsbetogingen, maar Italië zit anders in elkaar. Maar de vakbonden waren daar zeker ook, de NGO's waren daar, dat was eigenlijk de grote geweldloze betoging. Dan had je eigenlijk de paarse betoging, of de blauwe betoging. Dat was eigenlijk een feestelijke stoet. Die gingen met fanfares, verkleed door de stad, maar die gingen toch wel recht al, die gingen niet weg van de barricades. De grote betoging, die betoogde eigenlijk weg van het stadscentrum. Terwijl die paarse stoet, die wou toch richting het stadscentrum gaan op een ludieke manier. Toch aan die barricades en zo dicht mogelijk bij dat conferentiecentrum van de G8 proberen te geraken. Dan had je de witte betoging en dat waren Tutti Bianchi en dat was eigenlijk een georganiseerde groep uit sociale centra van heel Italië. En die hadden allemaal zo'n wit schilderspak aan, vandaar de witte betoging. Om onherkenbaar te zijn, dat was geweldloos verzet, maar wel verzet. Dus die waren wel van plan om naar de barricades te trekken die rond de G8 waren opgetrokken. Hè. Dus heel dat stadscentrum was hermetisch afgezet met politiebarricades. En zij waren van plan om daar helemaal ingepakt naartoe te trekken met allerlei ludieke vormen van... ze hadden grote kussens gebouwd. Ze hadden grote plexischermen mee waar dat ze dan achter konden staan en zo konden proberen tegen de politie duwen. Dat zag er allemaal redelijk spectaculair uit, maar het was allemaal karton en het was eigenlijk heel, hoe noem je dat, bijna feestelijk overdreven, maar het was wel, zij waren geweldloos. En dan had je nog wel de zwarte betoging ook, of het zwarte blok. En dat was de groep, ja, de naam zegt het een beetje, zwart blok, allemaal mensen met een zwarte muts op, in het zwart gekleed, om ook niet herkend te worden door de politie. En die waren wel echt van plan van, wij gaan met geweld proberen door die barricades heen te breken. Hè. Dus voilà, je had al die groepen. Ik was toen met mijn vriendin, we waren met twee op stap, we hadden ons verkleed eigenlijk als, we waren op reportage, hè. We waren eigenlijk, ik was fotograaf en zij was interviews aan het afnemen met de mensen, dus we waren met twee als duo op stap. En we waren daar verkleed als toeristen, dus ik had een kleurig, zo'n Amerikaans, Hawaïaans hemdje aan, een short aan, sandalen om niet op te vallen. Dat werkte ook. Wij geraakten overal door de politie. En ook de betogers waren heel behulpzaam voor ons, dus iedereen zag ons als een beetje onschadelijk, hè. We werden ook niet gezien als pers, want pers, ja, je weet nooit wie de pers eigenlijk zijn. Voor de ogen van veel betogers zijn pers niet zo onschuldig. Dus wij waren eigenlijk redelijk onschuldig en werden eigenlijk door iedereen hartelijk ontvangen. Ik had een klein cameraatje bij zo'n toeristenkamer en wel een goeie, maar voilà. Dus we geraakten eigenlijk overal doorheen en wij waren meegegaan met Paarse feestelijke betoging. Die was eigenlijk redelijk vroeg en halverwege, dat was eigenlijk redelijk ludiek. Dat was leuk, muziek langs alle kanten. Af en toe een politiebarricade, daar gingen ze dan naartoe, wat muziek spelen. Terug een beetje weg, terug naar een andere barricade. En dan waren wij naar de witte betoging getrokken ook. En dan is dat geweld uitgebarsten. Dus die betogingen die moesten eigenlijk nog vertrekken. En die waren eigenlijk van plan om naar het stadscentrum te gaan, hè, dat hermetisch was afgesloten, om daar de confrontatie met de politie aan te gaan. Zo'n beetje zoals dat je een klassieke Brusselse betoging soms hebt, die uit de hand loopt, hè, waar men dan in de wedstrijd staat met Friese ruiters en dergelijke. En de betogers willen daar voorbij, maar er staat dan een waterkanon, er staat veel politie, die geraken daar niet voorbij. Dat was eigenlijk een beetje de bedoeling van de betogers die dat wilden doen. Maar een beetje onverwacht of tegen alles in, viel de politie de betogers aan. Dus plots kwam er eigenlijk politie vanuit allerlei kleine straatjes ingereden, maar werkelijk ingereden met overvalwagens, met dingen. Die kwamen eigenlijk ingereden op die betogers. En dan is eigenlijk in dat centrum de hel uitgebarsten. Dus dan herinner ik mij heel goed dat ik nadien, dus de vreedzame betoging, je moet je dat voorstellen, dat is zo'n klassieke betoging met vrouwen, kinderen. Dus dat zijn niet allemaal mensen die op het geweld, integendeel, dat zijn mensen die eigenlijk geweldloos willen komen betogen, hun stem horen, veel kinderen erbij. En dat was eigenlijk, dan waar de mensen in paniek gaan lopen, want de politie had die betoging aangevallen met traangas, erop ingereden en dan zag je heel de straat vol met schoenen, dus mensen die in de paniek hun schoenen waren kwijtgeraakt, rugzakjes. Ja, dat was een heel indrukwekkend beeld, zo'n grote Brusselse laan, hè, zo'n grote laan, maar dan in Genua, die ging een beetje omhoog langs het water eigenlijk en dan zag je daar lag vol met schoenen, maar mensen die hun schoenen waren kwijtgeraakt door in de paniek weg te lopen. Wij zaten toen in dat stadscentrum. En dat liep daar compleet uit de hand, ook omdat de politie, dat bleek later, ervoor gekozen had om daar eigenlijk jonge, onervaren agenten, die nog in opleiding waren, in dat stadscentrum op de betogers los te laten. Dus ja, dat liep echt compleet mis, ook voor de politie liep dat compleet mis. Dus ik liep daartussen, de politiewagens die in brand stonden, dus maar van die overvalwagens, die, ja, van die tanks, hè, die gewoon in brand stonden, waar politieagenten uitsprongen, gaan lopen. En zo is het misgegaan. Is er op een bepaald moment Carlo Giuliano, die is dan een bepaald moment staat hij voor een politiewagen en er zit een jonge agent in en die wil met een steen erin gooien en die agent trekt zijn revolver en schiet eigenlijk op Carlo. En zo is hier eigenlijk die jongen doodgeschoten. Dus Carlo Giuliano is daar dan doodgeschoten door eigenlijk een jonge agent die in paniek heeft gereageerd. Is nadien gebleken allemaal, hè, want er zijn wel onderzoeken rond gebeurd. Dus iemand die daar compleet niet op voorbereid was, op dat soort actie, op dat soort geweld, dat was pure waanzin. Ik heb dat sindsdien niet meer meegemaakt, dat de politie echt ook zo slecht georganiseerd was, blijkbaar. Want het was echt zo dat er overal politiewagens in brand stonden. De politie moest gaan lopen voor de civiele betogers aan. Maar ja, die reageerden natuurlijk. Hoe ben je zelf als je plots wordt aangevallen? He, dus ja, daar werd op gereageerd. Twee, dat waren natuurlijk ook wel niet de doetjes. He. De paarse groep, de witte groep en de zwarte groep, die waren wel wat voorbereid erop. Dus dat was precies met de bedoeling gedaan om mis te lopen. En daar is dan ook die dooi gevallen, maar er zijn ook eigenlijk heel veel gewonden gevallen. Zware gewonden aan de betogerskant. Ja, als ze met auto's op betogingen inrijden, dan gebeuren er dingen natuurlijk. Maar dat was toch niet genoeg. Dus er was al een dooi gevallen. Ik weet nog dat ik toen... Ik stond eigenlijk foto's te maken van brandende politiewagen. En dan kwam een andere reporter van de Unimedia naar mij toe en die liet op zijn camera die foto van Carlo Giuliano zien. Dus die was daarbij, die had daar op enkele meters van gestaan, die had daar foto's van gemaakt. En daar was toen even discussie over, wat gaan we daarmee doen? Gaan we die gelijk publiceren of wat doen we daarmee? Toen hebben we eigenlijk toen een beetje op ter plekke gezegd, we gaan daar even mee wachten, samen. Van, we gaan daar even mee wachten, de waardigheid van die jongen. We willen eerst weten wat daar is gebeurd, hoe en wat, voor we die foto op het internet gooien. Dat is dan ook gebeurd, die foto is nadien wel gebruikt en is ook wel gepubliceerd geweest, maar die hebben we niet onmiddellijk zomaar op het internet gegooid. Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, wandelden wij daarna naar het perscentrum. Dus dan zijn we in de late voormiddag, namiddag, denk ik 5-6 uur, ja, vooravond eigenlijk, wandelden wij naar het perscentrum om eigenlijk ons materiaal te gaan verwerken, foto's af te werken en dergelijke. En ik weet nog dat we met een klein groepje beslissen, we gaan eerst iets eten, we gaan van deze morgen op stap, we hebben echt een grote honger, we gaan iets eten. En dus achter de hoek van, het, van de school waar we zaten, was eigenlijk een soort pizzeria. Daar zaten wij pizza te eten. En toen hoorden wij plots overal politiewagens aankomen. En dan bestormden die eigenlijk de school, het sociaal centrum, het perscentrum. Daar vielen ze binnen. En daar zijn ze toen eigenlijk binnengevallen en hebben ze zo goed als alle computers, al het materiaal dat er stond, stuk geslagen. Een Engelse vriend van mij, collega, reporter uit Engeland, heeft daar een hersenschedelbreuk aan opgelopen. Hebben ze moeten opnemen. Ze hebben dan 3 mensen moeten afvoeren met de politie naar de urgentie. Dus die waren eigenlijk niet meer bij bewustzijn. Die waren buiten bewustzijn geslagen door de politie. In een perscentrum. Dus dat was heel duidelijk een perscentrum. Daar zat ook officiële pers. Maar de politie wou echt door het lint gegaan en die wouden echt dat pers. En die hebben daar echt werkelijk alles kort en klein geslagen. Ik heb daar echt ook foto's van waar je het bloed aan de muren ziet hangen. Maar echt, dus ik heb dat, ja, bloed aan de muren, letterlijk. Ja, en dat is toen... toen moesten we wel allemaal echt even bekomen. En daar zijn toen wel jaren later, er zijn allerlei onderzoeken en processen rondop gestart. Waaruit ook echt is gebleken wat ik daarnet heb verteld over dat men daar al dan niet bewust, of dat dat nu bewust is gebeurd, dat kunnen we niet weten, maar alleszins wel onervaren jonge mensen op de betogers zijn afgestuurd. Dat men daar ook met de politie, de agenten zelf zijn nooit veroordeeld geweest. Ik denk om eerlijk te zijn en ook de activisten zelf wilden dat ook niet, want we hadden onmiddellijk door dat het om jongens van 18 jaar ging, die daar helemaal niet op voorbereid waren, dus die ook in iets terecht waren gekomen, dat helemaal niet een ding was. Nu, de regering was toen wel Berlusconi, een soort extreemrechtse regering die geen extreemrechts is. Ik zou het een beetje vergelijken met de N-VA, die heel erg hun wortels hebben in het oude extreemrechts, maar toch niet meer dat extreemrechts zijn en zich ook wat voordoen als... Berlusconi was natuurlijk wel nog, ja, alhoewel, die bespeelde heel goed de media, zoals die van ons dat ook zeer goed kunnen. Die hadden ook directe linken met de media, zoals die van ons dat hebben via bouwbedrijven hier in het Antwerps, hè, met de DPG-toren en dergelijke. Bon, voilà, maar dus er zijn wel vergelijkingen te maken. Maar je had dus Berlusconi die aan de macht was in Italië. Maar je had dus Berlusconi die aan de macht was in Italië en die zijn extreemrechtse macht en die eigenlijk ook de politie had gestuurd en heel gewelddadig dat opges. Dat is nadien ook gebleken. Die processen zijn de politieverantwoordelijke veroordeeld voor overdreven geweld. Daar zijn ook echt mensen veroordeeld. Het is niet alleen vastgesteld, maar mensen zijn ook echt veroordeeld geweest. Ik vond dat toch redelijk indrukwekkend allemaal. Ik moet zeggen dat voor mij dat soort geweld van de politie uit, ik heb dat sindsdien niet meer ervaren, behalve de laatste maanden hier in Antwerpen, om eerlijk te zijn. Dat je terug ook voelt dat een politie vrij spel krijgt, zijn boekje te buiten gaat en dat die politiek dat eigenlijk toelaat of een oogje toeknijpt of zelfs daarop aanstuurt en een agent in de richting duwt om daar te... Dus dan heb ik het over de acties rond Palestina hier. Die hebben gebotst op echt heel veel politiegeweld, overdreven geweld ook. Daar zijn nu ook onderzoeken tegen bezig, er zijn ook klachten bezig. Dus dat zal wel blijken. Binnen enkele jaren zullen we het precies weten. Maar wat je ook, want ik stond er nu ook terug tussen, waar je echt ook voelt van, hier zijn agenten die willen niet de orde handhaven, die willen escaleren. Die sturen af op een escalatie van geweld. Gelukkig moet ik zeggen dat de mensen hier in Antwerpen die actie voeren voor Palestina heel beheerst daar, heel goed zijn mee omgegaan. Want dat had anders ook compleet uit de hand kunnen lopen de laatste paar keren. Maar dat is niet gebeurd, omdat niet vanuit de politie, maar omdat de betogers zich echt hebben gezegd, wij gaan ons niet laten vangen, wij willen betogen, ons recht, we gaan niet in de val lopen om mee geweld te gaan plegen. Maar ik zeg dat er even bij, omdat ik dat wel... Het is 25 jaar geleden, maar nu ervaar ik ongeveer hetzelfde gevoel dat ik toen ervaarde in Genua, vanuit een, dat je voelt dat er een escalatie is vanuit een staat, vanuit een overheid, die het protest niet doet. Hè, en die daarom met geweld gaat escaleren en het geweld echt inzet om te proberen dat protest te onderdrukken. Wat toen in Genua is gebeurd en wat ook manifest is gebleken uit al die dingen. Wat je er wel nog moet bij vertellen, vind ik, is dat eigenlijk anderhalve maand later, geen volle anderhalve maand later, is die beweging eigenlijk volledig doodgebloed. Omdat 9-11 is dan gebeurd, hè, dan zijn er terroristen, Al-Qaeda-terroristen, die met vliegtuigen in de Verenigde Staten op de WTC-torens zijn ingevlogen, 3000 doden. En dan heeft er eigenlijk voor gemaakt dat heel die anders globaliseringsbeweging voor een stukje is stilgevallen, alhoewel dat die zich dan wel heeft omgebouwd tot een soort vredesbeweging, hè, waar dat dan in 2003 de grootste vredesbetoging ooit tegen de oorlog in Irak is geweest. Dat was een wereldwijde betoging en die is eigenlijk voortgegroeid uit die anders globaliseringsbeweging, die zich na die aanslagen heeft omgeturnd tot een vredesbeweging. Voilà, ik denk dat ik hiermee het verhaal heb verteld. Je zult het hiermee moeten doen.
0: We gaan het hiermee doen. U bent heel erg bedankt, Hans Sota, voor deze geweldig verslag. 25 jaar later, naar de G8 in Genua. We zijn er zobiet met monsieur Riffin over de toestanden in de Rif, maar ook het verleden van de Rif.

U hoort, het is Hans Soete bij ons. Hij zegt heel hard bedankt voor zijn bijdrage. We hebben hier nog een gast, zoals gezegd, en we gaan er zo mee over de RIF praten. Dat is voor zometeen. Maak het u gemakkelijk, u bent nog steeds op Radio Centraal 106.7 FM. Zometeen over de RIF.

0: Voilà, van Genua helemaal naar de Rif hier op Radio Centraal. Mijn kennis over de Rif is niet zo uitgebreid. Ik weet dat er heel veel problemen zijn geweest over Hassan II. Ik ken ook de Rifoorlog, waarvan ik dacht dat het de enige was. In 1921, waar de generaal, de zogezegde held uit de oorlog, Pétain, generaal Pétain, mosterdgas op de bevolking heeft toegepast. En waarbij de achteraf zelfs de troepen van Franco zijn komen helpen om de opstand te onderdrukken. Maar tot zover mijn kennis eigenlijk. Maar dat is niet zo erg, want ik heb daar iemand voor uitgenodigd bij ons in de studio. U bent sympathisant van de mensen in de Rif die platen voor hun emancipatie en bevrijding, maar ook zeker voor de gevangenen, hè, daar gaan we het straks over hebben. Maar misschien kun jij al zeker alvast iets aanvullen op mijn toch vrij beperkte kennis.
1: Ja, ten eerste een goede middag en heel erg bedankt voor deze spontane uitnodiging. Vandaag speciaal uit Amsterdam gekomen om hier bij jullie studio in Antwerpen aanwezig te zijn.
0: Waar we dank.
1: Een hele eer wederzijds. Ik hoorde u net al iets roepen over Pétain en daarna de Spanjaarden, dat is eigenlijk andersom. De Rifijnen zijn altijd onafhankelijk geweest. En die zagen de sultan destijds als gelovige leider, zoals de paus nu bij de katholieken. Niemand kan zich voorstellen dat de paus nu koning van Spanje wordt of van Italië. De Rifijnen die zitten nu wat het huidige Noord-Marokko wordt genoemd. Die hebben altijd onafhankelijk geleefd. Landbouw, visserij, dat soort zaken. En die hebben nooit iemand boven zich geduld. Het mooie is als je de infrastructuur van de Romeinen terugkijkt en op de kaart ziet dat er een lege plek is bij de Rifijnen. Dat getuigt al van wat voor volk het was. De Romeinen kregen heel Europa op de knieën. Alleen bij de Rifijnen, daar hebben ze hun tanden stuk gebeten. Om terug te komen op de oorlog. Daarvoor zijn twee kleine oorlogen geweest. Eentje in 1893. De Spanjaarden hadden in de Spaanse enclave Melilla besloten om hun gebied uit te breiden. En daarbij hadden ze een heiligdom ook ingenomen. Dat heeft toen geleid dat de stammen onderling afgesproken hebben om de Spanjaarden weer op hun plek te zetten. De sultan van Marokko die heeft aan de kant van Spanje gestaan. Die heeft ook zijn soldaten gestuurd en de Rifijnen toe gedwongen om boete te doen. Financieel en op andere manieren. 1909 waren de Spanjaarden weer bezig met een invasie vanuit Melilla. Die legde spoorlijnen aan om de ijzererts uit de bergen in de Rif te halen. Onder leiding van Mohammed Amzian. Amzian betekent de kleine, ondanks dat het een grote man was. Hebben ze weer aanvallen uitgevoerd op de Spanjaarden. En ik geloof rond 1912 is hij door verraad in een moskee doodgeschoten. Het is een tijdje stil geweest. Hij heeft een keer in Getabi ondertussen. Die studeerde in Spanje bij de Spanjaarden. Die was op een gegeven moment journalist in Madrid. En die geloofde heilig in de goede bedoelingen van de Spanjaarden. Want die kwamen namelijk het land ontwikkelen. Infrastructuur werd aangelegd, trein, rails, havens. En op een gegeven moment is hij gepromoveerd van journalist in Madrid naar rechter in de rechtbank van Melilla. Dat is een vrij grote stap voorwaarts voor hem. En hij is getuige geweest bij het binnenhalen van het lijk van Mohammed Amzian. Daar zijn bepaalde opmerkingen gemaakt door de Spanjaarden over Mohammed Amzian. En dat heeft bij hem die switch in zijn hoofd omgezet om te denken van Spanjaarden zijn niet mijn vrienden, maar mijn vijanden. Hij heeft ook een opmerking gemaakt naar zijn leidinggevende. Daarvoor is hij in de cel gegooid. Vervolgens heeft hij geprobeerd om te ontsnappen. Daar is hij ook gewond geraakt tijdens de ontsnapping. En een van zijn mede-collega's, dat zijn Spaanse rechters, die hebben hem aangeraden om te zeggen dat hij niet een poging tot ontsnapping deed, maar zelfmoord wilde plegen. Omdat de straf anders veel zwaarder uit zou vallen. Hij is uiteindelijk teruggekeerd naar Ejdir, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Dat is een gehucht in de buurt van Hoxima. En daar heeft hij voor elkaar gekregen om de stammen bij elkaar te krijgen en een natie te vormen. In eerste instantie duchten de Spanjaarden niet veel van hem. Die dachten, dit is gewoon weer een simpele overwinning. De slag om Enuel heeft gelukkig anders bewezen. Waarbij 3000 Rifijnen, 20.000 Spanjaarden vroegtijdig naar het hiernamaals hebben gestuurd.
0: Nou, spectaculair. Dat is een iets uitgebreidere kennis dan dat ik had. Nu, daar stopt het natuurlijk niet. Ik zal voor hem een plaatje spelen en dat we dan eens de tijd vooruit draaien.

0: Voilà, fast forward naar de jaren 50 dan.
1: De jaren 58, 59 inderdaad. Marokko die kreeg op een gegeven moment zijn onafhankelijkheid in 1956. En als cadeautje erbij werd de Rif toegevoegd. Vanaf de, van de Westelijke Sahara-gebied weten we dat het in 1975 is gebeurd. Maar de Rif is meteen in 1956 overgedragen aan Marokko. De Rifijnen waren het niet mee eens, want de lokale politici werd vervangen door Marokkaanse politici. Ze waren geweken om het Rifijns en het Spaans te spreken. Nu was het Darija, het Marokkaans, Arabisch en Frans. En alle leidinggevende posities werden ingenomen door Marokkanen. Hassan II was destijds nog een prins, kolonel. Die heeft toen ook duidelijk gemaakt dat hij niet voor reden vatbaar was. En dat heeft hij letterlijk met kogels gedaan. Er zijn mensen, of dorpen zijn er uitgemoord. Vaders, moeders, kinderen, verkrachtingen. Veel lelijke dingen zijn er gebeurd. Ik heb toevallig familieleden die toen als kind nog 7 jaar waren. En die vertelden dat ze thuis kwamen en meteen onder het bed werden verstopt. 3 weken lang. En marginalisering. De Rif werd kapot gemaakt. Die werd gebombardeerd. Gevechtsvliegtuigen vanuit Frankrijk. Bommen, mitrailleurs. Er zijn mensen levend uit helikopters geworpen. Mensen hebben een handgranaat in de capuchon gekregen. En verteld van je bent vrij om weg te gaan. En verderop is je handgranaat uiteraard uit elkaar geploft. En dat heeft er toen uiteindelijk toe geleid dat de Rifijnen geen andere uitweg zagen dan het land te verlaten. En als je de zee oversteekt, het eerste station wat je tegenkomt heet Europa.
0: Ja, dat is een beetje in tegenspraak tot wat wij hier altijd voorgelegd krijgen, is dat er een actieve wervingscampagne is geweest in het Rif, waarbij dat er gastarbeiders werden gezocht voor in België. Dat klopt dan niet.
1: Nee, dat klopt van geen kant. Er is wel een verhaal van koningin Juliana. Die is met een delegatie naar Marokko geweest en die probeerde daar een monopolie af te dwingen voor Philips. Het antwoord daarop van Hassan II was: als jij 25.000 Rifijnen van mij afneemt, zorg ervoor dat jij een monopolie voor Philips krijgt hier.
0: Ja, dat is wel een ander verhaal natuurlijk.
1: Dat is een heel ander verhaal.
0: Ja. En dan, ga verder.
1: Ja, en dan krijg je de jaren 60. De eerste immigranten die deze kant op komen. Die werden gezien als werkimmigranten, maar eigenlijk waren het getraumatiseerde oorlogsslachtoffers. Je moet denken, in de 30 jaar daarvoor hebben ze onder Spanje moeten lijden. Van mijn ouders, vooral van mijn vader, heb ik vele verhalen gehoord dat ze uiteindelijk zelfs met gras de honger moesten stillen. En er was geen andere manier om aan brood te komen dan naar Europa te komen. Voornamelijk in eerste instantie naar Nederland en België. Mijn vader is in 1966 hier gekomen, of naar België of naar Nederland. En dan zou je denken, je bent de dictator ontsnapt. Maar hij liet ze niet met rust. In de jaren 70 vergaderden ze 5 minuten zendtijd op de televisie en 45 minuten op de radio. En als reactie van Marokko kwamen ze met de amicales. Dat waren zogenaamde stichtingen. Met goede bedoelingen, maar in werkelijkheid waren er geheime agenten die hier kwamen om de Rifijnen te intimideren. En daar zijn zelfs video's van op YouTube terug te vinden.
0: Ja.
1: Dat was de jaren 70. Jaren 80 begreep het Marokkaanse regime dat ze met geweld alleen, hè, want je kan niet Rifijnen in Nederland in elkaar slaan of in België.
0: Toch niet handelos?
1: Nee, die vrijheid hadden ze niet meer inderdaad. Dus die is toen overgestapt naar religie. Die heeft een gefabriceerde religie, noem ik hem maar, in de moskeeën verspreid. En op die manier geprobeerd om de mensen aan banden te leggen.
0: Ja, terwijl het effectief al hele grote gemeenschappen al hier waren. Het betrof wel grote gemeenschappen.
1: Het betrof grote gemeenschappen. In eerste instantie waren het ook vooral mannen. Later zijn er ook vrouwen bijgekomen, eind jaren 70. Want ik weet, mijn leeftijdsgenoten waren allemaal daar geboren. Ik ben dan in Amsterdam geboren. En wat je ook zag is, elke keer als er wat gebeurde in de Rif, had je weer een golf aan immigranten van Rifijnen. Mm. 58, 59 had je 60. 1984, complete massagraven, vooral in de stad Nador, had je ook weer een golf. 2011, ook een golf. 2016 met de Irak Movement, ook een golf. En elke keer zag je dus dat. En dat bewijst eigenlijk keer op keer dat de Rifijnen die hier in Europa wonen geen economische vluchtelingen zijn.
0: Ja, dat begrijp ik heel goed nu. Dat is iets wat wel echt vreemd was. Nu, je zei me daarnet ook, je hebt zelf ook het ondervonden hoe dat het is om onder die repressie te leven tot in Nederland toe.
1: Dat klopt. Ik kan mij herinneren op de basisschool, en dan ben je 8, 9 jaar, hadden we natuurlijk gewoon Nederlandse les van maandag tot vrijdag. En dan op donderdag, halverwege de dag, want dan mocht je even een uurtje naar huis, kwamen we terug, dan kregen wij Marokkaanse les. Dan werden de Marokkaanse kindjes, dus aanhalingstekens, naar een aparte klaslokaal, gebracht. En dan had je juffrouw Aisha, en die ging jou dan wel het Darija leren. Maar ik heb archieven opgezocht en dat blijken dus allemaal undercover agenten te zijn.
0: No.
1: Er zijn docenten die naar Nederland worden gestuurd. Maar die gaan eerst langs een school voor geheime politie om te leren hoe ze informatie uit kinderen kunnen krijgen om zo vaders en moeders op te pakken die eventueel kritische uitingen over het Marokkaanse regime hebben.
0: Heftig. Ik stel voor dat we nog een plaatje draaien en dan misschien naar de situatie nu in Drief.
1: Perfect.
0: Prima.

0: Voilà, je bent nog steeds op Radio Centraal 106.7 en we gaan verder over de Rief.
1: Jaar 80 heb ik net al verteld. Inclusief bezoek van de geheime dienst bij ons voor de deur. Mijn vader grote mond in de moskee had. En nou, voorlopig, we krijgen een vrij rustige periode. Rustig is de aanhalingstekens, want af en toe een kritische rapper die wordt in 2015 onthoofd teruggevonden. Mensen die bij de bank hebben gewerkt en van die Rifijnse afkomst zijn, die verdwijnen omdat het Marokkaanse regime geld van rekeningen van de diaspora af heeft genomen en hem de schuld geeft. En eigenlijk wat voor mij het keerpunt was, of eigenlijk dat ik me echt in mijn eigen verleden en identiteit ging verdiepen, was 2016. Toen is er een vishandelaar, Mohsin Fikri, die zijn handen kwijtgeraakt in een vuilniswagen, een camion. Die is hier achteraan gedoken. De politieagent heeft opdracht gegeven om te pletten. Dat is ook gebeurd. En toen zijn de mensen met duizenden de straat opgegaan. Dat heeft 9 maanden geduurd. Vreedzaam. Er was geen politieauto die beschadigd raakte. Geen politiebureau. Geen agent die gewond raakte. Totdat Nasser Zerfi op een gegeven moment openlijk commentaar heeft geleverd in een moskee. En dat was voor Marokko het groene licht om in te grijpen. Dat hebben ze ook gedaan. We weten wat de gevangenisstraffen waren. 15, 20 jaar voor het eisen van legitieme zaken die eigenlijk elke burger zou mogen roepen van de daken of door een megafoon. Na 2016, op een gegeven moment 2017, afgelopen zondag, daar hebben wij elkaar ontmoet, waarover de herdenking van de dood van Ahmed Tartabia.
0: Klopt.
1: Ja, die jongen die was in 2017 een van de demonstranten op straat. Die is hoogstwaarschijnlijk geraakt door een traangaspatroon. De regering heeft hem meteen afgevoerd naar een militaire ziekenhuis in Rabat. Dat is gewoon 1000 kilometer verderop. En nou, op een gegeven moment is hij doodverklaard. En de familie kreeg de kist dicht terug. Hij mocht niet open. En hij moest ook begraven worden waar de politie en militairen bij zaten. Om aan te geven hoe harteloos dit regime is. Dat zelfs daar ouders niet de kans krijgen om afscheid te nemen van hun zoon. Er zijn verschillende gevallen geweest die we ook door hebben gekregen. Van mensen die levend in de fik zijn gestoken. Mensen die zijn aangereden. Dat is afgelopen jaar nog gebeurd. Waarbij ze door dronken politieagenten worden aangereden. Dronken tussen aanhangstekens weer. En elke keer als er een dode valt, volgt er een zogenaamde onderzoek, maar er wordt nooit iemand berecht.
0: Nee, intens. De Marokkaanse politie heeft inderdaad een slechte naam, maar dit zijn toch wel heel schrijnende verhalen.
1: Dit zijn hele schrijnende verhalen en voor mij onbegrijpelijk, omdat de RIF die heeft een gedeelde grens met Europa. Dus het is eigenlijk indirect een buurman van Europa. En toch kiest Europa ervoor om elke keer de andere kant op te kijken. Ze weten donders goed wat er gebeurt. Veel Europese leiders zijn afgeluisterd door Marokko via het Pegasus-schandaal. Waarbij software of spyware van NSO in Israël is gebruikt. En toch lijken de Europeanen zich van de domme te willen houden. Dus het lijkt erop dat Marokko heel vaak zaken van ze heeft. Beeldmateriaal, video, informatie waar hij ze heel strak mee kan chanteren.
0: Ja, en er staan natuurlijk hele grote belangen en economische belangen op het spel. We spelen nog een plaatje en we gaan dan verder.

0: Lala Boeja heeft een nummer, u kan daar zelfs iets over vertellen.
1: Dat klopt. Boeja was een oude koningin van de Rivijnen. En dat was een leidster van het leger. Dat was toen heel normaal, dat ook vrouwen de leiding kregen en een leger aan konden voeren. En zij heeft meerdere veldslagen geleverd. Met als resultaat dat honderden jaren later, in 2026, bij Radio Centraal, haar naam nog steeds te horen is.
0: There you go, voilà. We hebben nog een dikke 5 minuten, dus let's go, let's do the final part.
1: We hebben tot nu toe het vooral over het verleden gehad en het lijden van de Rivijnen. Ongelijkheid, onrecht die plaatsvindt tot op de dag van vandaag. Rivijnen, dat is een volk dat staat niet stil. Wat ik vertelde, als je naar de infrastructuur van de Romeinen keek en naar hun wegen, netwerkkaarten, zag je een lege vlek bij de Rivijnen. En ik denk dat je daarmee al een beetje indicatie hebt met wat voor mensen je te maken hebt. We kunnen heel vriendelijk zijn, maar ook heel zuur en bitter.
0: Voilà.
1: In 2021 hebben de Rivijnen, de activisten hebben in Parijs een partij opgericht, de PNR, Parti National Rivain. Die behartigt de belangen van de Rivijnen, van de Rifrepubliek, de rechten en het voor de rechten slepen van de dader, in dit geval is dat Marokko. Er zijn veel initiatieven. Bijvoorbeeld 19 september 2026 zal er in Brussel een evenement plaatsvinden waarbij de oprichting van de Rifrepubliek wordt herdenkt. Vorig jaar zijn er honderden mensen op afgekomen. Grote zaal, internationale gasten zijn erbij geweest, inclusief tolken. Dus ik hoop dat ook dit jaar veel mensen aanwezig zullen zijn. En je hoeft niet per se van die fijnste afkomst te zijn om aanwezig te zijn.
0: Hoe kunnen mensen eigenlijk een beetje op de hoogte blijven van wat er te gebeuren staat?
1: Ik heb onlangs een e-mail geopend. Dat is, die heet Vrienden van Bliek. En Bliek schrijf je met Bernard, Leo, Isaac, Eduard, Karel @proton.com. Als mensen informatie nodig hebben, kunnen ze daar een mailtje naar sturen en dan zal ik daar hoogst persoonlijk op reageren.
0: Kun je het nog eens herhalen?
1: Vrienden van Bliek, @proton.com.
0: Voilà. Terug naar de situatie nu dan. Hoe zit het nu? Wat zijn de meest urgente problemen? Wat zou het dringendste veranderd moeten worden? Waar staan we?
1: Het dringendste wat veranderd moet worden is de houding van Europa. Europa behandelt nog steeds de Rifrepubliek als zijnde een vijand. Dat is de Rifrepubliek nooit geweest. Rifijnen zijn altijd, die hebben altijd een Europese mentaliteit gehad qua praten, qua zaken doen. Als je naar het Krimgetal bekeken in de tijd toen hij de Rifrepubliek oprichtte, het eerste wat hij deed is rechters instellen, rechtbanken. Alle wapens werden ingenomen van de soldaten en in een centrale magazijn opgeslagen. Je ziet daar al aan dat men val voor gerechtigheid gaat, geweld schuwt en destijds alleen heeft gebruikt omdat het een noodzakelijk kwaad was.
0: Ja, heel duidelijk. In mijn ogen, wat er net even over het tijdens het nummer, zijn er toch ook heel wat parallellen. Bij onze volgende gast gaan we het er zometeen over hebben met de toestand van de Palestijnen in Israël, waarbij dat je ziet dat er toch als het ware een kolonisator probeert de hele geschiedenis te wissen. Niet alleen de mensen te verdrijven, maar zelfs de hele geschiedenis te wissen.
1: Dat klopt. Er schijnen bepaalde mensen op deze planeet rond te lopen die zichzelf het recht toegekend hebben om een ander volk helemaal uit te wissen. En dat soms ook gewoon glimlachen doen. Dat is bij ons gebeurd. Wij hebben het destijds nog terug kunnen slaan. Alleen door een ongelijke strijd, hè, Frankrijk, Spanje, Marokko, Amerika leefde destijds piloten. Dat zie je nu met Israël en Palestina, identito. We hebben nog wat te doen als menselijkheid. Ik vraag me soms wel eens af, als ik een alien zou zijn, wat zou ik denken als ik in mijn UFO aan kwam vliegen? Ik denk dat ik meteen subiet 180 graden om zou draaien.
0: Ja, dat begrijp ik 100%. We zijn alleszins heel blij dat we met Radio Centraal als gemeenschapsradio dat we toch een andere stem kunnen laten horen en we het kunnen over hebben waar het echt over gaat. We zijn heel blij dat u bij ons te gast was. En ik reken erop, als er nog dingen op de agenda staan om stand te gebeuren, dat we u terug horen en dat we u terug mogen verwelkomen.
1: Ik dank u voor de spontane uitnodiging en voor wat alles wat de toekomst ons mogen brengen.
0: Dank u wel.
1: U ook bedankt.
0: Tot snel.
1: Hoi.

0: Voilà, voilà. Ik ben nog steeds op Radio Centrale 106.7 FM. De wereld draait hier door, nietwaar? Dus we waren in de Rif. We zijn daar ook mee geëindigd, toch, met de opmerkelijke parallellen tussen hoe dat het er wordt omgegaan met de mensen in de Rif en de geschiedenis eigenlijk gewoon wordt vernietigd. Dat is iets dat we natuurlijk ook kennen in Palestina. We proberen het er elke uitzending over te hebben, over Palestina. Ahmed, je bent ook al bij ons geweest, waarvoor heel veel dank. We zijn ook heel blij dat je terug bent. Je bent niet alleen deze keer. Dag Hilde, welkom ook in onze studio.
1: Hallo.
0: Waarover dat we natuurlijk gaan praten, daar hebben we het de vorige keer ook over gedaan, is over het schrijnende feit dat er 1400 gezinnen in familie visa hebben gekregen in Palestina, in Gaza, maar dat ze niet worden geëvacueerd, dat ze niet uit de Gaza-strip worden gehaald. Heb ik dat correct gezegd?
1: Ja, het zijn er intussen wel veel meer dan 1400.
0: Oké. Ja.
2: Ja, Hilde heeft gelijk. Eigenlijk, het was vroeger 1400, maar elke dag, daar is heel veel mensen. Ze hebben visa gekregen door buitenlands minister hier in België. En de probleem is, ik heb dit gezegd vroeger, op 15 december, het was 350 mensen. Ze hebben een geldig visa in Gaza en ze denken, of ze dachten, ze gaan evacueren naar België. Maar de probleem, de nieuwe overheid beslist om dit te stoppen. Twee maanden geleden, het was 1400 mensen, maar nu, het was meer.
1: Ja, het is zo eigenlijk, hè, dat mensen een visum krijgen voor hun gezinsleden als zij een Belgisch paspoort hebben of als zij erkend zijn als vluchteling in België. Dan zijn zij dus onze medeburgers en hebben zij het recht op gezinshereniging. Dat is een basismensenrecht.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk worden aan hen visa uitgedeeld na grondig onderzoek of zij effectief wel gezinsleden zijn, et cetera. Soms komt daar DNA-testen bij en zo verder. Maar dat betekent dat met de ene hand de Belgische regering eigenlijk hun recht op gezinshereniging erkent, maar met de andere hand beletten ze dan de gezinshereniging door geen evacuaties te organiseren zoals dat wel gebeurt in andere Europese landen.
0: Ja, ik vind het heel tragisch omdat er soms al wordt overwogen of geopperd dat de regering misschien de mensen met ski-blessures op wintervakantie moet gewoon repatriëren. Die discussies waren er al wel. Maar als we minister Prevot erover aanspreken, want we hadden dat beloofd, we gaan de minister erover proberen interpelleren, dan zegt hij tegen ons, een visum geeft het recht om in België te verblijven, maar schept geen verplichting voor de Belgische staat om een evacuatieoperatie te organiseren.
1: Ja, dat is zich verschuilen achter puur juridische blabla eigenlijk, sorry voor het woord. Maar minister heeft wel degelijk een morele plicht hier. Het is onbegrijpelijk dat de evacuaties gestopt zijn, want die waren er vroeger wel door België, gestopt op het moment dat er een so-called ceasefire was. Mm-hmm. Nu is het eigenlijk veel eenvoudiger voor de Belgische regering om evacuaties te organiseren. Israël werkt mee. Er is geen goede reden om nu geen evacuaties te laten doorgaan. Het is ook zo dat de... ik ben even mijn draad kwijt. Wij hebben een open brief geschreven. Enfin, dat heeft meneer Benoît Dont, een mensenrechtenadvocaat, heeft een open brief geschreven om de minister te herinneren aan zijn bevoegdheid, want het organiseren van evacuaties is wel degelijk de bevoegdheid van minister Prevot. En die open brief is ondertekend door niet alleen de mensen die hier, onze medeburgers, die hier wachten op hun gezinsleden en die zelf geen evacuaties kunnen organiseren. Maar ook door heel wat prominente, een driehonderdtal tot nu toe, mensen, academici, advocaten, mensen, auteurs, te veel om op te noemen, om enkele te noemen, Hendrik Vos, Walter Zinze, Johan de Poortere, N.G. Sao Choi. Die mensen hebben allemaal ondertekend. En dat is eigenlijk een statement. Het is de morele plicht van de minister.
0: Ja, want het gaat veel verder. Hè. Het internationaal strafhof zegt ook al heel lang dat we gewoon alles moeten doen om de genocide te verhinderen. Dus dan is dat een vanzelfsprekendheid, zou ik denken.
2: Ja, kindje, wat is het probleem? Zij praten over de regels of over wat zij moeten doen. Maar ik heb gepraat met mijn collega Hilda nu. Kindje, Holland, Nederlands, gaat door een verwaard met evacueren. 1 week geleden, ze evacueren 42 mensen van Gaza. En iedereen keek naar de genocide in Gaza met de humanitair kijken. De probleem in Gaza, heel veel mensen, ze proberen om schuilplaats te vinden. En de probleem, als we wachten, als ze vragen ons om te wachten, het is ongeveer 8 maanden, we hebben geen beslis. De Belgische overheid heeft geen beslis gemaakt. En de probleem, ze willen ons om wachten om onze kinderen te doden. Ik ken iemand, hij is mijn vriend nu, hij noemt Raid al-Malawani. Hij ontvangt in slechte nieuws over zijn kinderen. Ze hebben gewonden, ze hebben een heel gevaarlijke situatie daar. En wat hij moet doen, hij moet alleen thuis blijven en wacht om een nieuw beslis. Mm-hmm. En deze beslis gaat niet komen. Altijd toen we hebben gevraagd wat gaat gebeuren, oké, we gaan kijken op de volgende parlementsseizoen of iets zo, maar niks gebeurd.
0: Nee, want het is zelfs niet alleen met de gezinshereniging, maar ook met de medische evacuees is men ook gestopt. Hè? Dat is waar we vandaag staan. Nu, ik wil misschien even meegeven, zoals gezegd, ik heb Revo erover geïnterpelleerd of geprobeerd, en die zegt daarover, het is heel moeilijke taal, je moet een beetje ontcijferen, maar hij zegt daar, of het nu gaat over gezinshereniging of studenten te repatriëren, dan zegt hij, ik ga citeren, er is een politieke validering nodig vooraleer zelfs bepaald kan worden of zo'n operatie haalbaar zou zijn.
1: Ja, dat is een heel vreemde opmerking. Die operatie is duidelijk haalbaar. Onze buurlanden doen het. En is nu veel haalbaarder dan voor de so-called ceasefire. Israël werkt mee. Het is eigenlijk België die tegenhoudt om mensen naar hier te brengen. Dat kunnen zij niet op eigen kracht. Zij zeggen ook constant van het gaat niet over geld. Wij willen zelf betalen voor de reis, maar alsjeblieft, het moet georganiseerd worden door België, want wij kunnen het zelf niet organiseren.
0: Ik denk ook dat de minister wil laten doorschemeren door te zeggen er is eerst politieke validering nodig, dat daar geen consensus over is in de regering en met name de rechtse partijen daar gewoon over dwars liggen. Dat is hoe dat ik het begrijp.
1: Dat kan heel goed zijn, maar het is de bevoegdheid van les engagés, van
0: Prévost,
1: en die is van les engagés. Dus hij moet de politieke moed opbrengen om tegen zijn coalitiepartner in te gaan. Het is zijn bevoegdheid, hij is de enige die daarover kan beslissen, niet N-VA.
0: Ja, dat klopt. Hij zegt ook dat hem, en hij wil dat dan toch nog eens herhalen, het kabinet, wat ik een beetje pijnlijk vind, hij zegt dat hem het allemaal wel begrijpt op het einde van zijn mail, maar dat de eerlijkheid hem nog eens gebiedt om te zeggen dat een visum niet betekent dat je dan geëvacueerd en gerepatrieerd wordt. En dan zegt hij, en dat is misschien nog pijnlijker, de diensten blijven zich hiervoor inzetten en blijven in dialoog met de diensten van minister Van Bossaat.
1: Nee, wat betekent een visum hè, voor gezinsleden? Wat betekent dat? Dat je het recht erkend hebt dat mensen recht hebben op gezinshereniging. Je geeft een visum waarmee dat je erkent dat ze recht hebben op gezinshereniging. En anderzijds zeg je maar, we kunnen geen evacuaties gaan doen nu. Waarmee je hen het recht op gezinshereniging ontzegt. Mm-hmm. Dat is dus een schending van mensenrechten. Waar de minister aan meewerkt.
0: Inderdaad, hè. En om nog eens terug te komen, het Hof heeft al zo dikwijls geweest dat we niet gezegd dat we niet moeten wachten op een definitief oordeel van de rechtbank, maar dat er nu al moet ingegrepen worden om de genocide te stoppen en het leed te vermijden. Toch?
1: Ja, het is ook zo. Het gaat om onze medeburgers. Hè. Die mensen hebben door hun visum is al bepaald dat vroeg of laat komen ze toch. Ik weet niet welke zin het heeft om hen nog langer in Gaza te houden, hen nog meer trauma's te laten oplopen, hen ziek te laten worden. En ook nog, ja, sommige van hen zijn intussen met hun Belgisch visum op zak, zijn vermoord. Sorry, maar dat ruikt serieus naar medeplichtigheid.
0: Zo is het. Ik sta er toch op dat we voor de laatste stuk van de uitzending, dat we naar jou gaan natuurlijk, het gaan over Gaza. Dus de micro is van jou. Zeg wat je graag nog wilt delen en wat je denkt dat belangrijk is dat er op deze moment gezegd wordt over Gaza en de situatie.
2: De situatie in Gaza niet verandert. Mensen denken de genocide dat stopt in Gaza, maar eigenlijk elke dag daar is heel veel mensen doden daar. Heel veel mensen proberen om alleen te overleven. Ik praat met mijn familie soms als ze hebben een internetconnectie. En altijd ze hebben gezegd, ze denken ik ben leugenaar met zijn. Ik spreek niet de waar. En ze begrepen niet over de politiek. En ik weet het, misschien de Belgen overheid willen een beetje geld besparen. Dus beslissen ons, we kunnen betalen voor ons familie naar hier te krijgen. We kunnen dit betalen, zeker, dat is niet een probleem. En de situatie in Gaza... Kind, ja, ik denk Israël heel blij met de situatie daar, want iedereen stopt om te spreken over de situatie in Gaza. Iedereen denkt, oké, in Gaza het is nu, niet perfect, maar het is goed. Maar eigenlijk, nee. Eigenlijk, elke dag is bommen, vliegtuig, ze proberen om mensen te doden, en onze kinderen daar blijven, en ze wachten voor, hopelijk, voor iets van ons te doen. En we proberen ons best te doen. En ik denk, mensen begrijpen het niet.
0: Dat klopt, hè. En ik kan niet anders als nog eens herhalen, zeker als Radio Centraal lied en programmamaker, dat het niet voor niks is dat het beeld over wat er in Gaza gebeurt niet zo zuiver meer is. Omdat Israël natuurlijk al ondertussen 2 jaar alle journalisten heeft vermoord, net als de hulpverleners, maar ook de journalisten, waar dat het heel moeilijk maakt om ook berichtgeving te krijgen uit Gaza. Dus daarom dat ik heel blij ben dat je hier bent, hè.
2: Dank je wel. Ja, ik probeer. Volgens mij het is heel belangrijk om te praten niet alleen over mijn familie. Ik was in deze oorlog in Gaza en ik begreep wat is de bedoeling van deze oorlog. Ik weet het, mensen proberen om mensen in Gaza te helpen. Ze proberen om van mensen te praten. Maar het probleem als je was in deze oorlog daar, kent je wat is de betekenis als je vertrekt naar een plaats zonder jouw kleding? Zonder elektriciteit, zonder water. En je weet het niet wat je gaat doen. En je hebt ook jouw kinderen, je hebt jouw vrouw. Daarna, het is heel moeilijk om een plaats te vinden. Daarna, je moet een tent vinden. Kent je elke dag mijn kinderen, als ze willen water, ze moeten lopen ongeveer 2 kilometer om een kleine water te ontvangen. Hier, als je bent in jouw appartement en je hebt een probleem met jouw elektriciteit voor 5 minuten of 10 minuten, het is gek. Waarom? Waarom elektriciteit komt niet? Wat gaat gebeuren? Maar mensen daar, het is meer dan 1000 dagen zonder elektriciteit, zonder water. En mensen alleen kijken. Ze proberen niks te doen.
0: Ik denk dat we toch ook nog eens moeten aanhalen dat na het zogezegd staakt het vuren, dat er niet alleen nog elke dag gebombardeerd wordt op de tentenkampen van de vluchtelingen, maar ook dat de toegang tot de essentiële middelen, gezondheidszorg en et cetera, nog altijd wordt geblokkeerd onder checkpoints en Rafah niet ingeraakt, ondanks de afspraken die gemaakt zijn in het zogenaamde ceasefire.
1: Ja, ik denk dat het voor heel moeilijk is om te begrijpen wat dat betekent voor een vader, voor een moeder, om elke dag, soms als er internet is, te spreken met je kinderen en te zeggen tegen je kinderen, je hebt een visum, je kan eigenlijk naar hier komen, ik weet ook niet waarom. En die kinderen die dan vragen, waarom ben jij aan het liegen tegen ons, papa? Waarom duurt het zo lang?
0: Ja, terwijl het moorden elke dag verder gaat. Hè. Het is al even aangehaald, maar misschien moeten we het toch nog even over hebben. Behalve het bombarderen dat doorgaat, is ook de gezondheidssituatie extreem schrijnend op deze moment.
1: Ja.
2: Ja. Eigenlijk vind ik geen woord om te praten, want ik denk iedereen begreep wat gebeurt in Gaza. En iedereen begreep wat is de betekenis van deze oorlog voor kinderen en voor vrouwen. En ook met gezondheid. Kent je, als je hebt een ziek kind nu in Gaza, hij kan ook geen medicijn vinden. Geen medicijn vinden. En het is niet alleen woord. Als ik praat met mijn 4 dagen geleden, mijn dochter was ziek en ze heeft buikpijn. En ik praat met haar en ze vertelde mij, papa, ik heb geen pijnstiller. ik kan niet. Mm-hmm. Dus het stopt niet. Mm-hmm. En ik heb gezegd, oké, misschien volgende maand gaat hij naar België komen en het alles in orde hier. We hebben heel goede ziekenhuis, we hebben dit, we hebben dat. Maar volgens mij, ik begreep niet wanneer het gaat gebeuren. Wanneer de evacuatie gaat hervat of doorgaan nog een keer. En voor papa, voor mij, het is echt niet gemakkelijk. Nee. Maar ik probeer om sterk te zijn, want ik weet het. Als ik de hoop liet verloren of verliezen, het gaat moeilijker voor mij en voor mijn familie. En het probleem, ik heb geen kans om naar Gaza terug te gaan. Volgens mij, als ik heb kans om naar Gaza terug, ik weet het. Daar is geen toekomst. Maar volgens mij, ik mis mijn kinderen. Ik mis mijn familie. Ik wil met zijn blijven. Het is niet alleen mij. Ik weet heel veel Palestijnen willen dit. Maar daar is geen kans om naar Gaza terug. En ik weet het, België kan deze gezinnen helpen. Kunt je niet alleen evacueren. Zij kunnen alleen de naam van al of deze mensen op Rafah crossover zitten. Daarna kunnen alle familie naar Egypte gaan. En dus zij kunnen naar hier komen. Maar België overheid wil dit niet. En dit is het probleem.
0: Ik wil u heel erg bedanken voor uw getuigenis. We gaan ze ook bezorgen aan de minister en dan opnieuw een antwoord vragen. Ik wil u heel veel sterkte wensen alleszins en heel veel dank om te komen, alle twee. Als er nog een boodschap is dat je wilt meegeven, dan is het nu de moment. En anders zien we elkaar binnen 2 weken. Ja. Binnen 2 weken of erachter, we zullen zien.
2: Volgens mij heb ik geen probleem. Ik ben altijd beschikbaar. Het is heel belangrijk voor mijn familie en voor mij.
0: Voilà. En wij denken dat het ook heel belangrijk is. Ik moet alleen zelf zien of dat ik dan in het land ben. Maar ik zal u zeker laten weten. Nogmaals, ik ben heel blij dat jullie hier zijn. Wil jij nog iets meegeven?
1: Hou de campagne in de gaten. Wachten op Prevost. Als er mensen zijn die nog de open brief willen ondertekenen, dat kan. Stuur gewoon een mailtje naar waitingforprevot@gmail.com.
0: Voilà, dat is heel duidelijk. Ik wil u heel erg bedanken voor het komen. Tot de volgende keer.
2: Dank u wel. Daar.

Ondertussen hoort u Socialist Dub van de Roots Radix. Het is eigenlijk altijd voor Pinkwave, anders gebied. Onmiddellijk aan beginnen.